0: gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. En noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2 Zon.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige euroceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vlatte van. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. En noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Ajax zat sinds het vertrek van Jordan Henderson vorig jaar zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Morgenochtend om 6:00 start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was de hele nacht afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. Vanmiddag af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christiaan Topper, dankjewel.
3: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
5: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
4: HA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. De T van Panas.
17: Max. Zomer
18: op je radio. Een hele goede morgen, Tanas. Dit is de leukste radioshow van Nederland. Altijd leuk om naar te luisteren. Hele fijne dag allemaal.

0: Ze storen op deze vroege zondagochtend tijdens...
1: Begin je zondag...
2: De thee van Bannas.
0: Vraag me niet hoe, maar ik hoef in het dagelijks leven maar één keer per ongeluk te zeggen... Everything I do it for you. En hop, de rest van de dag zit dat nummer weer in mijn hoofd. En in dit geval zei ik het tegen de hond van mijn moeder... want de eitjes zijn helaas nog steeds niet bevrucht. Maar goed, dat terzijde. Goedemorgen natuurlijk, hopelijk zonder zorgen, topper. Het nummer waar ik natuurlijk meteen aan moest denken... is Everything I do it for you van Bryan Adams. Want ik vind het bijzonder, hè, hoe jouw salaris ineens volledig van de hond wordt... en opgaat aan dienstbehoeften. Mensen zijn in mijn tijdlijn namelijk nergens te bekennen. Maar goed, het bracht me wel weer op het idee... om deze track weer eens op de radio te laten horen... voor iedereen die er wel een iets menselijkere associatie bij heeft. En over die associaties gesproken... Ik ben benieuwd welke deeltrack jij wil horen en waarom. Laat het vooral weten via de NPO Luister-app... en ook andere mededelingen over je leven, je dag... of de spin in je kamer die bevallen is... zijn natuurlijk ook van harte welkom. En terwijl je dat doet, hoor je deze parel.

jij wil horen en waarom. Laat het vooral weten via de NPO Luister-app. En ook andere mededelingen over je leven, je dag of de spin in je kamer die bevallen is, zijn natuurlijk ook van harte welkom. En terwijl je dat doet, hoor je deze parel.

0: I'm every woman. En voordat een man boos wordt om Chaka Khan, dat kan toch bijna niet. Het is zo'n prachtig nummer. Je kan hem ook zingen voor jouw vrouw of voor je moeder. Dat is ook leuk. Dan betrek je toch tot iedereen. Ik hou van alles betrekken tot iedereen. En zo min mogelijk mensen boos maken. Af en toe mensen boos maken is ook wel een beetje grappig. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het niet af en toe een beetje grappig vind. Ja. Wat ik ook grappig vind, is dat Jennifer heeft besloten om op vakantie te gaan en nu daadwerkelijk een foto te sturen van haar echte poes, die in haar koffer te vinden is. Want ze gaat lekker naar Hongarije bij vrienden die voelen als familie. En ze zegt, weet iemand of dit ingecheckt kan worden als ruimbagage? Nou, je kan haar prachtige poes zien via onze livestream. NPO Luister-app downloaden, klikken op het cameraatje en dan kan je haar poes zien in de koffer. Haar echte poes dus. Aan jou uiteindelijk de taak om te beslissen welke van de twee poezen ik daarmee bedoel. Even kijken. Verder komt er een bericht binnen van Bert. Die zegt, ik ben net terug uit Denemarken. Leuk dat jij ook weer terug bent van vakantie. Nou, leuk dat jij ook weer terug bent. We zijn met z'n allen terug. Terwijl er een paar mensen weggaan. Muzikaal gezien gaan er mensen ook weg. Dus dat komt zo meteen als deeltrek. Eerst Mideke. Die zegt, ik ga morgen naar Direct. Bij jullie. Indoor. Ja, superleuk. We hebben de KWF-week. Dat is een heel serieus onderwerp. Maar we proberen om zoveel mogelijk wensen van mensen die te maken hebben met kanker of zelf kanker hebben te verwerkelijken. En daar hoort natuurlijk ook muziek bij. En iedereen is welkom. De planning van alle optredens kan je vinden op onze website.
1: De deeltrek.
0: Komen we dan aan bij de muziek waar ik het net over had. Marco die zegt, mijn deeltrek voor vandaag is Madonna met Holiday, omdat vandaag mijn vakantie begint. Hoe toepasselijk kan dat zijn? Nou, voor jou dus, voor Jennifer en voor de poes van Jennifer ook. Een paar mensen zijn terug, maar het moet de pret niet bederven. Zoals ik al zei, we kunnen er een algemeen ding van maken. Dat we dan ook wel weer eventjes terugleven naar dat moment dat je wel op vakantie was. Of je nou op vakantie gaat, of dat je even terug erop gaat blikken. Je gaat dan automatisch je hersenen in de zeik nemen en een gelukshormoon aanmaken. En ik hou van gelukshormonen. Laat

0: even een serieuze mededeling, want gesproken over home, er is een kat die ook heel graag zijn home terug wil vinden. Ik hoop dat die kat ook zijn home terug kan vinden. Ik vind bij dit programma hebben we ruimte voor humor, maar ook voor serieuze zaken. En dieren staan bij mij echt heel hoog in mijn top 3 aan dingen, zoals misschien soms boven mensen. En er is een kat kwijt en die kat heet Rebel. Vindt wel dat hij eer doet aan zijn naam, maar goed, hij moet gewoon terug. Die Rebel mag gewoon lekker thuis een Rebel zijn. Lieve Attie, mag ik vragen, hoi lieverd, mag ik vragen in welke omgeving jouw kat kwijt is geraakt?
1: Omgeving van Zwichelte, dat is onder boven Bijlen.
0: Boven Bijlen, omgeving Zwichelte. Hoe ziet Rebel eruit, Assen?
1: Ja, het is een Cyperse kat. En die kat, ja, dat soort katten zie je veel. Maar wat bij hem opvalt, is dat hij 4 witte stukjes aan zijn pootjes heeft. 4 kleine witte stukjes aan zijn pootje, aan alle pootjes.
0: En mag ik vragen wat er vooraf is gebeurd waardoor Attie weg is? Ik weet wel dat heel veel... Of Attie, sorry, jij bent Attie, waardoor Rebel weg is. Want heel veel katten die zijn sowieso vaak op straat te vinden, maar komen altijd wel weer terug naar huis. Maar wat is er precies gebeurd?
1: Nou, Rebel is een echte Rebel. Dat, hij doet zijn naam enorm eer aan. Dat wist ik nog niet toen ik de naam bedacht had. En vliegt er weg wel eens over. En ik woon aan een kanaal, Oranje Kanaal. En de parallelle weg werd verbouwd in die week. En ik ben bang dat hij daardoor een ongeluk heeft gehad. Oh. Dus, want het werd heel druk hier, aan deze weg. Maar wat ook gebeurd kan zijn, want hij stapt zo je auto in. Hij heeft wel eens bij mij in de auto gezeten. En het kan ook zijn dat hij bij iemand in de auto is gestapt, want er werd verbouwd bij de boerderij hiernaast. Dat hij bij iemand in de auto is gestapt en weer ergens anders uitgestapt. Oh. Kan ook zo gebeurd zijn.
0: Maar waarom zou iemand dat doen?
1: Nou, hij springt, is wel eens bij mij in de auto gestapt en dan zat hij gewoon in de achterbak.
0: Oh, dat hij zich verstopt gewoon in je auto en zo. Oh, op die manier bedoel je, oké.
1: Okay. Ja, dat is ook een optie.
0: Jeetje.
1: Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Ja, het is een echte rebel hoor. Rebel, rebel, rebel.
0: Ja, nou, wat we sowieso gaan doen is, stuur mij eventjes via de NPO Luister-app jouw flyer. Van dat je naar Rebel op zoek bent. Dan gaan we dat sowieso publiceren en dan kan je dat zien via de NPO Luister-app. En tag mij ook eventjes op social media en dan gaan we hem daar ook reposten totdat we hem vinden. Laten we hopen dat hij niet is verongelukt. Fingers crossed. Ik wil alle moed toch nog eventjes inhouden en je helpen.
1: Dankjewel. Super. Je weet het maar nooit. Huh?

Normaal gesproken hebben we iedere maand één artiest die we even in het zonnetje willen zetten. Omdat we deze maand maar twee keer op de radio te horen zijn, hebben we besloten om gewoon twee losse nummers te doen. En vanaf volgende week heb ik een dame voor je die we de hele maand gaan draaien op de radio, die zowel in België als in Nederland aardig bekend begint te worden. Wie dat is, dat ontdek je vanaf volgende week. Voor nu dit grote talent, Adriaan Persons, een andere jij, hoor je.

Lenny Kravitz, altijd goed om te horen, ook op een zondagochtend. It ain't over till it's over. Ik heb een ontdekking gedaan over een universeel probleem. Bumperklevers. Meestal rijden ze in dure auto's. En ik denk dus dat ze niet zo dicht op je hangen omdat ze haast hebben. Want zeg nou zelf, sneller worden ze er niet echt van, alleen jij wel een beetje nerveus. Je zou bijna denken dat ze gewend zijn dat mensen in het echte leven automatisch gewoon een stap achteruit doen als die mensen binnenkomen. Alleen op de snelweg werkt dat net andersom. En zo worden ze in elk geval wel er opvallender van. Je ziet ze namelijk eerder dan je fucking eindbestemming. Dus ja, mijn conclusie is dat ik denk dat ze gewoon hun lengte proberen te compenseren. Want negatieve aandacht is ook aandacht. En aangezien ze die anders niet krijgen, doen ze het maar zo. Of het is gewoon hun ego. Maar ja, dat past dan weer wel. Niet op de linkerbaan. Maar om het dan toch positief af te sluiten, er is tenminste wel iets groot aan ze.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Beestenboel. Jannie van der Heijden en André van Duin duiken in de wondere wereld van de dieren.
9: Deze keer hebben we het natuurlijk over gezondheid.
10: Oh ja?
8: Ontdek de bijzondere band tussen mens en dier.
11: Kun je ook uitleggen hoe Silly dan werkt?
12: Je gooit de brokjes in en er komt melk uit.
8: Beestenboel. Vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. En de huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over de toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog maar 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf 4 penalties. 3 daarvan waren raak, een 4e die ging tegen de lat. En Excelsior won thuis verder de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon bij een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
15: Michel Topper, dankjewel. En die guy over die zaaddonor die liegt. Niet dat ik dat weet, maar dat denk ik. Dat is geen feit, dat is een mening.
1: Ster.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil opa, het begint.
18: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
19: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
20: Fix die ruit voor je vakantie.
21: Opgelost. Autotaalglas.

Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. De T van Panas.
6: Max.
7: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
8: Ewa, tegen. Goedemorgen, ik zal even lekker knallen vandaag. Lekker een nummertje draaien, lekker. Zet hem op, hey!

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ik denk soms in memes en ik hoop echt dat ik niet de enige ben die dat doet.
2: Goedemorgen, Bakkie Doen.
1: Ieder weekend bespreken we spraakmakende onderwerpen. En in dit geval is het dus tv en online fragmenten of online fragmenten. Het kan allebei, want ja, idiote of grappige opmerkingen van anderen vormen op de een of andere manier ook al jaren onze persoonlijkheid. Vind je niet? Mij niet bellen, bijvoorbeeld. Daarom ben ik ook benieuwd, welk tv- of online fragment spookt nog steeds door jouw hoofd? Nou, die mij niet bellen, onder andere. Maar ook deze van Astro TV.
3: Jij wil contact met je vader. Wat is jouw vader zijn voornaam?
4: Nou, doe ik liever anoniem.
3: Nee, dat kan niet bij mij, schat. Ik moet een naam hebben, want anders kan ik geen contact met de juiste overledene maken.
4: Henk.
3: Nee, hij heet geen Henk. Kijk eens naar hem, waarom lieg je tegen mij?
5: Ze wil het niet zeggen.
4: Nee, ik durf het niet. Ik weet niet of hij dat wil.
3: Ja, hij wil het wel, maar één ding, hè. Niemand, maar dan ook niemand, liegt tegen mij.
1: Ja, hij wil het wel, maar hij heet geen Henk. Nou, die vind ik zo grappig. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat ze dan zegt, niemand liegt tegen mij. Maar ik heb zo'n gevoel dat dat soort tv-mensen zelf ook een beetje liegen. Maar goed, wie ben ik? Maar wat dacht je van deze, mijn langlevende liefde?
6: We hebben geen schone messen. Het stroomt wel over. Het stroomt wel over.
1: Ik weet niet zeker hoor, maar het stroomt wel over. Nee, ik weet niet heel zeker. Het stroomt wel echt over. Ja, en deze parel mag natuurlijk ook niet ontbreken. Mama Mo van Winter Vol Liefde.
7: Happy birthday.
1: Oh.
7: Is a beautiful girl?
1: Ja, is a beautiful girl. Happy birthday. Sindsdien zeg ik ook happy birthday en niet meer happy birthday. En jij? Welke tv- of online fragment spookt nog steeds door je hoofd? Laat je horen via de NPO Luister app. Je mag het ook inspreken, je mag het ook naar ons sturen. En dan moeten wij even de tijd zien te vinden om dat allemaal op de radio te laten horen. Maar we gaan het laten lukken. Terwijl je dat doet, hoor je zo direct muziek van Bente met 3, 2, 1 naar deze van U2. I still haven't found what I'm looking for.

0: 3-2-1 op NPO Radio 2. Welk tv- of online fragment spookt nog steeds door je hoofd? Daar hebben we het vandaag over in.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ja, en dit spant toch wel echt de kroon, hoor. 2026, je zou bijna heel B&B vol liefde gewoon op de radio willen draaien. En dan één persoon in het bijzonder. En dat is Fred, want Fred zegt allemaal rare dingen. En ik vind het zo leuk dat luisteraar Gunther, die heeft via de NPO Luister-app gewoon het fragment zelf opgenomen.
2: Eindigt met een brede glimlach op mijn gezicht. Ik had al een tikkeltje verliefdheidshormonen die begonnen te kriebelen. Ja, als ik dan 's nachts wakker word, dan denk ik, zou het best wel leuk zijn als ze naast me zouden. Ik heb toch wel zin om met Toeter de diepte in te gaan.
3: Ja, tuurlijk.
0: En voor de duidelijkheid, mocht je B&B voor liefde niet kijken, Fred is een karakter, een persoon. Fred mag alles zeggen tegen alles en iedereen, maar zodra je iets van feedback teruggeeft, dan zegt hij, oh, dan gaan we niet verwijten, hè, nu. Hij heeft narcistische trekjes, als je het mij vraagt. Ik heb een diploma, ik vind dat ik dat soort conclusies wel op zich mag trekken. En daarnaast wil hij met alles en iedereen naar bed. Als jij binnenkomt en jij raakt Fred niet aan bij zijn arm, dan wil hij je niet. En als je hem aanraakt bij zijn arm, dan wil hij eigenlijk ook meteen met jou het bed in. Daar komt het een beetje op neer. Hele vreemde man is het. En er zijn nu ook al vanuit Juice-kanalen opgedoken dat hij nog getrouwd schijnt te zijn, eigenlijk op papier. En dat zijn vrouw zegt, ja, maar ze zijn niet meer samen, maar volgens mij zijn we ook nog niet helemaal uit elkaar. Ja, ik weet het allemaal niet, hoor. Dat is allemaal best wel gekkig. Verder komt er een audiobericht binnen van Jos.
4: Hey, goedemorgen, Tannas. Met de chocomel-trucker. Je moet eens kijken op YouTube. Dan moet je eens intoetsen. Erik, doe rustig.
0: Oké. Okay.
4: Dat is een fragmentje van een inbelprogramma wat je vroeger had. Dan moet je eens kijken. Dat is ook best wel lachen. Groetjes.
5: Erik, weet je wat dat betekent?
6: Ja, ik heb zelf die set ook.
5: Nee, dat je heel snel rustig moet worden. Anders dan gaat het mis, Erik.
6: Nou, het gevoel.
5: Erik, doe rustig.
6: Nou,
5: Erik, ik kan op deze manier niet aan je werken.
0: Ja, goud, ik hou ervan. Deze is ook leuk van tv. Komt binnen door via Anouk. Die zegt, ken je deze nog? Ik heet Isis van Sint en de Leeuw op televisie.
7: Hoe heet jij dan wel?
8: Ik heet Isis.
7: Isis?
8: Ja.
7: Meneer Paul, ik krijg een beetje last van een opgeblazen gevoel.
0: Heftig. Bridget Maasland, echt waar, de Zweedse schakel. Ook een tv-fragment wat binnenkomt van Paul.
9: Want hoe oud ben je als ik mag vragen?
10: Ik ben 47.
9: Serieus?
0: Oh, ja? Shit, joh.
9: Ik had je wel iets ouder ingeschat.
10: Oké. Okay.
9: Ben je maar 3 jaar ouder dan ik? Echt waar? Echt waar? Ben je maar 3 jaar ouder dan ik? Wat je ouder ingeschat?
0: Die vergeet ook nooit meer. Hey, de jongeren onder ons of die in je auto zitten. Lil Kleine, die heeft ook best wel gouden fragmenten ertussen zitten. Zo nu en dan kan die jongen best wel grappig zijn. Op dit interview met de Telegraaf. Luister zelf maar.
11: Hoort jouw hondje daar ook bij? Want die zien we niet meer op Instagram.
12: Heb je een probleem mee dat je mijn hondje niet meer ziet op Instagram? Het is 2019, mevrouw. Vind je dat heel raar dat je mijn hond niet... Moet je mijn hond zien op Instagram? Ik heb een beetje een maffe vraag.
0: Ja, Kiki stuurt deze in. Inderdaad, zie je mondje niet meer op Instagram. Vind ik een beetje een maffe vraag. Tijdens de coronapandemie zat er ook wel een gouden parel tussen. We gaan eventjes helemaal terug naar Suriname, waar deze persconferentie plaatsvond. Deze wordt ingestuurd door Richard.
13: Er is een tequila party. Ga naar die tequila party. Ik kan go. Ga zitten, ga naar dat feestje. We gaan jullie allemaal oppakken.
0: Ja, ik kan go. Ga naar die tequila party. En daar is trouwens ook een liedje van gemaakt.
13: Ga naar die

0: hopelijk zonder zorgen. Topper. En als die zorgen er niet zijn, dan brengt het weer het wel. Nee, dat is flauw. Het is onstuimig weer met hier en daar buien en vrij veel wind. De buien trekken in de loop van de ochtend gelukkig wel weg richting het oosten. Ja, tenzij je in het oosten woont, dan is het niet zo gelukkig. Smiddags af en toe zon bij een graad of 21. Maar het is natuurlijk wel altijd goed voor de plantjes, voordat mensen weer boos worden op me. Headlines van 19:30. We zorgen door Clemens Peters. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. En duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder ook veel toeristen. En zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij en daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En de brandweer in Meeden verwacht nog de hele dag bezig te zijn. Het referendum in IJsland over toetreding tot de EU is een nek-aan-nek race geworden. Het jaarkamp staat nipt voor, maar er moeten nog wel wat uitslagen binnenkomen. De nee-stemmers zijn bang dat door de EU te veel dingen op IJsland gaan veranderen. De voorstemmers hopen dat het leven minder duur wordt. Een emotionele wedstrijd gisteravond voor voetballer Per Schuurs van NEC. Na jaren vol blessureleed stond hij gisteren weer op het veld. Hij mocht invallen en scoorde direct. In de afgelopen jaren dacht Schuurs vaak dat hij zijn voetbaldroom moest opgeven.
2: Ja, heel vaak. Heel vaak. En heel veel gedacht om, ja, om te stoppen, omdat ik het ook niet meer zag zitten. Om, of het nog wel goed zou komen. En ja, ik denk voor iedereen heel belangrijk, nooit opgeven en altijd door blijven zetten zolang het kan.
1: Uiteindelijk won NEC met 3-1 van PEC. En koploper AZ won van nummer 2 Go Ahead Eagles, tot 5-2. En Excelsior versloeg stadgenoot Sparta 2-1.
0: Clemens Topper, dankjewel. Het is weer tijd voor een kleine muziektest. Ik heb 3 Engelse songteksten door onze Google vertaalmachine gehaald en ze laten vertalen naar het Nederlands met soms van die verrassende resultaten. Nou, herken jij er minimaal 2 van de 3, dan win je een Thee van Tannas autogeurhanger en mag je bepalen welk nummer we gaan draaien. Mocht je willen weten waar je zo direct aan toe bent, we hebben altijd tijdens dit programma een volproefje. Spits uw oren.
3: Ik wens dat die dagen terug konden komen.
0: Ik wens dat die dagen terug konden komen. Ja, meespelen kan door je aan te melden via de NPO Luister-app en het woord wens in te sturen. Stuur het woord wens in en wie weet bel ik jou zo direct wel. Terwijl je dat doet, hoor je Texas met Inner Smile.

0: het regent in Nederland, maar ja, je kan ook altijd ontsnappen.
1: Hey Tanas, wat nou regen? Ik wandel hier heerlijk op Alonissos, 30 graden hier in Griekenland. En gezellig dat je met me meeloopt. Doei doei.
0: Gezellig dat je ons ook hebt meegevraagd om echt daadwerkelijk bij jou te zijn, Ruud. Oh, wat heerlijk. Geniet ervan. En dip lekker ook je broodje in aioli en tzatziki. En denk aan ons terwijl je die knoflook inhaleert.
2: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek. Wat een heerlijke plek.
3: Even Google vertalen.
0: 0811-22 is een gratis telefoonnummer. Er gaan geen belkosten vanaf. Bel naar de studio als je mee wil spelen met dit spel. Je krijgt 3 bijzondere songfragmenten te horen. Ze zijn namelijk door Google vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. En het is aan jou de uitdaging om minimaal 2 van de 3 nummers goed te herkennen. Als dat jou lukt, dan win je de thee van Tannas autogeurhanger en beslis je welk van de 3 nummers we moeten draaien. Raad je er minder dan 2 goed, dan krijg je alsnog de eer om 1 nummer uit te kiezen. Zo simpel is het. 0811-22, ik blijf wachten totdat er iemand belt naar de studio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 0811-22, bel naar de studio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ding, doen, doen, doen, doen. Er is altijd prijs.
4: Dat is wel mooi om te weten.
0: Het is altijd, altijd prijs. Je kan ook een nepnaam opgeven als je belt. Dat kan ook altijd. Goedemorgen, met wie?
5: Hoi, met Gert.
0: Hey Gert, is dat je echte naam?
5: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
5: Ik ben er klaar voor.
3: Even Google vertalen.
0: Komt het allereerste fragment.
2: Je doet je best om de tranen in je ogen te krijgen in de hoop dat ze je daardoor niet in elkaar slaat. Ik wens dat die dagen terug konden komen. Waarom moesten die dagen ooit voorbij gaan? Omdat ik er zo van hield.
5: Ja? Nee. Ik ben allemaal schuldig.
0: Van Stevie Wonder, daar waren we naar op zoek. Maar niet getreurd, je hebt nog 2 kansen om het goed te maken en er vandoor te gaan met de thee van Tannas autogeurhanger. Gert, komt de volgende.
2: Ik wens dat ik wat langer was. Ik wens dat ik een echte basketballer was. Ik wens dat ik een knappe meid had. Die zou ik bellen. Ik wens dat ik een konijn in een hoed had met een honkbalknuppel en een impala uit 64.
0: Ja?
5: Nee, ik word uit mijn vroeger vragen. Die willen vast. Ah. Nee. Ik heb geen idee. Sorry.
0: Ik vind het zo bijzonder dat tegenwoordig... jij bent de tweede dit weekend... die zijn eigen spelregels verzint. Jullie betrekken allemaal jullie partners erbij. Terwijl dat zijn de spelregels. Wie heeft gezegd dat dat mag?
5: Je mag gewoon dat er komt.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Jullie mogen dat van mij. Maar het is helaas... ja, dat is fout, want jullie hebben niks gezegd. Kilo met I Wish. Oké, de laatste dan. En je vrouw mag uiteraard gewoon meespelen.
2: Maar, oh, ja, mijn liefste, ik wil zeggen dat ik het groen in je ogen mis. En toen ik zei dat we vrienden konden zijn, heb ik blijkbaar gelogen. Ik wil zeggen dat ik wou dat je nooit was weggegaan, oh. Maar in plaats daarvan wens ik je alleen maar het allerbeste.
5: Nee. In de voorbeschouwing had je erin, ik denk, oh, die weet ik. If I could turn back time was dat volgens mij.
0: Nee, maar die had je dus ook fout.
5: Ja, dit heb ik ook fout.
0: I Wish You The Best is het nummer waar we naar op zoek waren. Weet je wat ik zo prachtig vind? Is dat gisteren mensen zeiden, ah, makkelijk, makkelijk. En vandaag was hij wel ietsje moeilijker. Ja. Ja, je hebt er 0 goed. Vandaag spelthema is wens. Want je kunt nog via nporadio2.nl jouw wens insturen voor de NPO Radio 2 KWF Wensweek. En later in de show draai ik alvast de nummer van een van de artiesten die deze week ook komt optreden. Nou, voor nu mag je wel als troostprijs kiezen uit een van de 3 nummers met Wish in de titel. Welke mag het zijn, lieve Gert?
5: De eerste, alsjeblieft.
0: I Wish van Stevie Wonder.
5: Ja.
0: Die komt er voor jou en je vrouw aan. Hoe heet je vrouw?
5: Kim.
0: Kim. Kim en
5: ze is nu aan het werk in haar eigen hondenpension. Dus ze hoort het vast.
0: Oh, wat leuk. Nou, dat vind ik wel leuk. Shout-out naar Kim. Werk ze, Kim.

0: Bas zegt via de NPO Luister app Bob Marley in de vroege ochtend altijd goed. Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Je luistert naar NPO Radio 2 met zometeen In the Air Tonight van Phil Collins. Maar nu eerst tijd voor muziek van eigen bodem.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Filine en Melle met Remember Us.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: De thee van Tannas.
3: Oh, dames, laten jullie eens horen wat Tannas.
4: NPO Radio 2.

0: is NPO Radio 2.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
7: Zometeen staan John Mayer en Taylor Swift voor je klaar met Half of My Heart. Maar ook Bruce Springsteen, maar eerst tijd voor Clemens Peters. Met het NOS-journaal van 8 uur. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. En zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt wel weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. De nieuwe Noorse koning, Hakon, heeft voor het eerst na het overlijden van zijn vader zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij.
9: Du var familiens overhode. Samen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet.
8: En ook bedankte hij de Nooren voor hun steun. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. En daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die hij tot nu toe heeft bekend. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Er is volgens hem nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje gisteren zijn sleutelbeen gebroken. En ook liep hij een breukje in een nekwervel, een hersenschudding en schaafwonden op. Door het uitvallen van Pogačar ziet de Vuelta er nu totaal anders uit, zegt commentator Stef Clement.
10: Iedereen die nu de Vuelta kan winnen, die is er eigenlijk nooit van uitgegaan dat dat een mogelijkheid was. Zo lijkt mij. We zeggen natuurlijk ook wel eens, ja, je moet maar zorgen dat je toch tweede staat. Want als je tweede staat, dan ben jij de eerste die de leiding overneemt.
8: Het weer nog. De kans, nee, de buien trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. Vanmiddag af en toe zon en dan wordt het een graad of 21.
7: Oké, Clemens Topper, dankjewel.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
21: Nu al hè, dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
20: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6 Pi Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper, mini Praak Tros tomaten. 300 gram, maar 1,25.
22: Fans van voeden.
20: Aldi.
24: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. De T van Panas.
25: Max.
26: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
27: Goedemorgen, top

0: Ik heb me laten vertellen dat Bruce Springsteen op de radio het altijd goed doet. En daar ben ik het helemaal mee eens. Glory Days op 2. Reizen, dat willen we denk ik allemaal. Maar je portemonnee moet het natuurlijk wel toelaten. Maar wat nou als dat gewoon mogelijk is en je ondertussen ook nog geld kunt verdienen?
1: Tijd voor tips.
0: En dan heb ik het niet over een klein beetje geld, maar goed geld. Sophia Vreeman die heeft het allemaal uitgeplozen en die werkt nu in Australië in een supermarkt zodat ze haar reizen kan betalen. Goedemorgen of nou ja, goeie avond Sophia.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Oh, dat kan ook natuurlijk. Ja. In Australië kan alles. Ja, Sophia, hoe ben je erop gekomen om helemaal daar naartoe te gaan om in een supermarkt te werken? Want in Nederland, sorry dat ik het zeg, denk je bij een supermarktbaan niet meteen, nou, hier ga ik genoeg mee kunnen verdienen om lekker te kunnen reizen. Dus waarom zou dat in Australië dan wel kunnen?
2: Ja, ja, goede vraag. Het begon allemaal toen mijn relatie uitging. Ik dacht, weet je wat, het blok aan mijn been is verdwenen. Ik ga lekker naar Australië toe. En toen kwam ik hier en toen heb ik een tijdje in Sydney gewerkt. Maar goed, ja, de stad is gewoon te duur. En toen kwam ik er dus achter dat als je op een remote area gaat zitten, dus ver van de bewoonde wereld af, dat je gewoon ontzettend lekker geld kan verdienen. Accommodatie wordt betaald, alles wordt voor je geregeld. En zodoende ben ik eigenlijk hier een beetje zo terechtgekomen.
0: Ja, je zegt remote area, dus dan denk ik automatisch aan dat je echt gewoon echt geen moer om je heen hebt. Is dat dan niet ook heel eenzaam?
2: Ja, een beetje wel, maar ik ben gelukkig wel met mijn twee vrienden die ik ook in Sydney heb leren kennen. Dus daar heb ik wel heel veel geluk mee. Maar het is zeker pittig, ja.
0: Wie had nou ooit gedacht dat wanneer je op een afgelegen plek zit, dat je dan meer geld kan verdienen? In Nederland heb je dat, want de afstanden zijn relatief klein. Dus dan zouden ze dat ook niet echt kunnen aanbieden, maar daar dus wel.
2: Ja, hier wordt dat ook echt heel erg aangeprezen, omdat ze gewoon vaak geen mensen kunnen vinden die het überhaupt willen doen. Ik bedoel, je zit natuurlijk in the middle of nowhere en ja, je moet het maar willen, hè, om hier te werken. In ver weg van je familie, ver weg van je vrienden. Het is niet gemaakt voor de slapjanussen.
0: Nee, maar wel voor de mensen die dus dollar signs zien. En wat voor geld hebben munteenheid is er eigenlijk in Australië?
2: Ja, Australische dollars.
0: Ja, wel dollar, toch? Oké.
2: Okay. Ja, ja, ja.
0: Maar wat betekent dat dan in de praktijk, als ik zo vrij mag zijn om dat te vragen? Hoeveel geld hebben we het dan over?
2: Ja, zeker. Nou, ik werk gewoon fulltime, dus soms 38 uur, soms 42 uur. Dus gewoon voor een fulltime werken verdien ik ongeveer tussen de $3,000 en $3,500 per 2 weken. Dus per maand kun je dat dan verdubbelen, zeg maar. En dat moet je dan delen door 2, want Australische dollar...

0: Ja, ja, ja. Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Als ik zo vrij mag zijn om dat te vragen. Hoeveel geld hebben we het dan over?
1: Ja, zeker. Nou, ik werk gewoon fulltime. Dus soms 38 uur, soms 42 uur. Dus ja, gewoon voor fulltime werken verdien ik ongeveer tussen de $3,000 en $3,500 per 2 weken. Dus per maand ja, kun je het dan verdubbelen, zeg maar. En dat moet je dan delen door 2. Want Australische dollar is ongeveer het dubbele van de euro. En daarnaast hoef ik ook niet te betalen voor mijn accommodatie, et cetera. Dat wordt allemaal voor geregeld. Dus het enige wat ik ja, waar mijn uitgaven naartoe gaan is mijn telefoon, abonnement. En ja, af en toe is wat eten. Wow. Ja, dat moet ook eens.
0: Klinkt echt heel goed. En voor de duidelijkheid, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 21
0: nu. Kun je nagaan, dat is echt een dik pak geld inderdaad, waar je dan lekker mee kan sparen. Maar 21, en luister, ik ben geen moeder, maar om even in de schoenen van je ouders te staan, en je zegt ook heel ver weg van alles en iedereen. Je bent na je HAVO meteen gaan reizen, ook omdat je gewoon je middelvinger wilde opsteken naar je ex. Verdient dus nu ook lekker geld, maar hoe zit dat dan met school? Wat zijn jouw plannen?
1: Ja, ik wil HBO gaan doen. Dat roep ik al 5 jaar. En mijn moeder die luistert dit. Mama, ik ga echt HBO doen volgend jaar. Volgend jaar ga ik hopelijk creative business doen. Of iets anders richting de media sowieso.
0: Oké, okay, dus maak je school af. En verdien lekker je geld dan ook in de tussentijd in Australië. Werk yes. aan je mental health. Over je mental health gesproken, echt een laatste vraag dan. In Australië zijn altijd van die hele enge spinnen en zo. Heb je er al eentje in je toiletpot gespot?
1: Niet in mijn toiletpot, maar wel voor de deur een dikke vette slang.
0: Oké. Okay.
1: Ja, die zijn er meer ook. Dan de spinnen.
0: De geld is ja. niet alleen dik, maar het ongedierte. Of tenminste de dieren daar. Het is geen ongedierte,
1: en,
0: die ook.
1: Ja, gisteren stond er een paard voor de deur. Gebeurt ook hier. Ja, wild paard, ja.
0: Oké, okay. Ja, let's go. Sophia Vreeman, ja. Nogmaals bedankt. Wil je haar volgen? Dan kan dat dus op TikTok @sophia.vreeman. Sophia Topper, dankjewel schat.
1: Dankjewel, Mop.

naar Destination. Ik ga je vertellen, WhatsApp. Vanop morgen is het NPO Radio 2 Wensweek voor KWF vanuit Doorn. En wees welkom. Hele week vol met mooie wensen, optredens. En Davina Michel, die je dus nu gaat horen, die is daar ook met Pinkies. Maar gaat ze denk ik ook wel vast optreden. Vrijdag is ze er. De hele planning kan je zien op onze website. Wees welkom. Stuur een wens in. En wie weet, tot dan.

0: Faster the people, pump up kicks. Ja, is het het een of is het het ander? Dat is altijd een beetje de vraag tijdens dit programma. Onze nieuwslezer die leest nu een zin op. En jij bepaalt, komt deze zin uit het nieuws van 8:30... of komt hij rechtstreeks uit een nummer? Onze nieuwslezer van vandaag is Clemens Peters. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de zin van vandaag?
1: Ja, daar komt Jan. Of je nou een broer bent of een moeder.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je antwoord achter via de NPO-luister-app en verdien een plek met jouw naam op de Hollywood Wall of Fame. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags is er af en toe zon bij een graad of 21. Gaan we over op de NOS-headlines van 8:30, verzorgd dus door Clemens Peters.
1: In de stad Aro in Zwitserland zijn schoten gelost tijdens een raveparty, een muziekfeest. Er zijn slachtoffers gevallen, maar verdere details ontbreken nog. Het feest was op de paardenrenbaan in de wijk Schachen. Halverwege de nacht zouden er schoten zijn afgevuurd op de menigte. Aro ligt zo'n 40 kilometer van Zürich af. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. En ook zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij en daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld. En de brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. De brandweer in Meeden verwacht nog de hele dag bezig te zijn. In de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. De openingsgoal van AZ viel al in de 7e minuut.
3: En Kwakman dan zelf! Dave Kwakman met de openingsgoal. Hij zet zelf eigenlijk deze aanval op. En met wat toeval belandt hij voor zijn voeten. Zonder twijfel knalt hij hem dan tegen de touwen.
1: Er waren nog meer wedstrijden. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. En Excelsior won thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1.
0: Clemens Stopper, dankjewel. En de zin die je net oplas, ik hoorde hem niet.
1: Nee. Dus dan zal het wel uit een liedje komen.
0: Achter de schermen zei jij dat je rebels wilde zijn vandaag en dat toch wel ging doen. Dus ik hoopte er eigenlijk stiekem wel op een soort remix.
1: Ja, maar dan zou het wel een totaal nergens op slaande
0: zin. Nee, dat is waar.
1: In het bulletin zijn. Dus
0: ja, dat is waar.
1: Dat ging net iets te ver.
0: Ja, dat ging net iets te ver, inderdaad. Het is inderdaad een lied. Welk lied het is, dat ontdek je zo direct. De mensen die het onder andere goed hadden en dus een shout-out winnen zijn Dido, Bob, Bianca, Lenny, Alex, Luc en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven via de NPO Luister app, dan kun je je naam zien op onze Hollywood Wall of Fame. Clemens, dankjewel.
1: Joep.
0: Zo direct kun je een thee van Tannas theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. Het spel waarbij je een aantal vragen moet beantwoorden. En als je die vragen goed beantwoordt, dan kun je met die antwoorden een puzzel leggen en dus het geheel vormen, oftewel het woord waar we naar op zoek zijn. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt: welk snoepgoed is ook iets waarmee je op school leert strikken? Welk snoepgoed is ook iets waarmee je op school leert strikken? Laat het weten via de NPO Luister-app. Of je nou een broer bent of een moeder, whether you're a brother or whether you're a mother. Bee Gees met Stayin' Alive, daar waren we naar op zoek.

0: 0811-22. Weet je wat mooi is? We proberen een heleboel mensen die antwoord hebben gegeven op de kwalificatievraag te bellen. Maar niemand neemt op. Dat is dan weer jammer, want je moet wel echt aan de lijn. Wil je meespelen met dit spel? 0811-22 spel. Dan kan je bellen om mee te spelen met het geheel, waarbij we een aantal vragen aan jou gaan stellen. En het aan jou de taak is om correct antwoord te geven op die vragen. Die antwoorden die vormen dan het geheel. Het zijn eigenlijk een soort ingrediëntenlijst die je dan samen moet brengen. En dan vervolgens moet beslissen, wordt het een brownie of wordt het, weet ik veel, Jeroen van Enkel. Ik zeg maar wat. Dat is het eerste wat ik zag toen ik naar voren keek. 0811-22. Je kan bellen naar de studio om mee te spelen met dit spel. Voor alle kandidaten die via de NPO-luister-app dus antwoord hebben gegeven op de kwalificatievraag. Nu is het jullie beurt om ons terug te bellen. Gratis telefoonnummer. Heel leuk spel. En je kan dus een thee van Tannas theepakket winnen. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, spreek maar Bob.
0: Goedemorgen Bob, ben jij er klaar voor?
1: We gaan ons best doen.
2: Het geheel. Het geheel.
0: Welk snoepgoed is ook iets waarmee je op school leert strikken?
1: Peter.
0: Welk pijnlijk blaasje op je voet kan ontstaan door langdurige wrijving tijdens het lopen?
1: Blaar.
0: Vul de uitdrukking aan. De puntje, puntje, puntje is vol.
1: Puntje, puntje is vol. Maat.
0: Aan welk onderdeel van je sneaker blijft kauwgom plakken als je erin stapt?
1: Zool.
0: Je bent snel. Met welk lichaamsdeel houdt een podoloog zich vooral bezig?
1: Voeten.
0: De antwoorden die jij hebt zijn veters, blaar, maat, zool en voeten. Wat is het geheel?
1: Schoen.
0: Ja, nieuwe schoenen zijn heerlijk, maar voordat je er echt lekker op kunt lopen, moeten ze soms nog even worden ingelopen. Je mag de veters dan goed strikken, wennen aan de zolen en vooral hopen dat je schoenmaten geen schoenmaat te klein hebt gekocht. Want voor je het weet zit je met de blaren op je voet. Maar ja goed, als ze eenmaal lekker zitten, dan wil je natuurlijk maar één ding. En dat is ermee op stap gaan. En dat kan op de track van Paolo Nutini met de New Shoes. En natuurlijk krijg je ook een thee van Tannas, het theepakket om na de wandeling lekker te genieten van een kopje thee. Ben jij er blij mee?
1: Heel blij, Tannas. Super blij.
0: Kijk, fantastisch. Daar kan je lekker mee boppen.

0: cross your street.
1: Olivia Rodrigo, driver's license. Te horen tijdens
0: de... You said forever, now I drive alone past your street.
1: Tijdens de thee van Tannas. Het straatalarm, dat hebben we ingeluid tijdens dit programma. En hij gaat elk moment af als ik iets zeg wat niet in de dikke vandalen voorkomt. Vaak hij in de maand voorbij is gekomen, dat geluid, dat alarm. En hoe vaak ik dus dingen heb gezegd die je misschien niet helemaal hebt begrepen. Het getal mag je doorgeven via de NPO Luisterapp. En de persoon die het meest dichtbij zit of het gewoon goed heeft, die gaat er vandoor met een thee van Tannas autogeurhanger. Want het is weer het einde van de maand, dus we gaan het even berekenen.

Mr. Mr. hoorde je net hier op NPO Radio 2. Als je dit nummer in Iran zou zingen, Kiri, Kiri betekent bij ons ja, wel iets heel vies hoor trouwens. Sorry als ik hiermee iemand beledig, maar het is piemelerig. Dus piemelerig, zeg maar. Kiri is van, ik ben echt piemelachtig. Dat is echt een woord, ja. Ze schelde ook iemand uit van, hey Kiri. Als mijn moeder dit hoort, dat ze echt boos. Maar dat betekent geen piemelachtig persoon. Ja. Nee, het is geen lul. Nee, het is echt piemelachtig. Het is niet lul. Nee, dat hebben wij niet. Anyway, het straatalarm. Hoe vaak is hij afgegaan deze maand? Hij gaat ieder moment af als ik iets zeg wat niet in de dikke vandalen voorkomt. Geldt niet voor de Iraanse vertaling van piemelachtig. Maar hoe vaak is hij dus wel gegaan? Het is helemaal niet dat de paus zo'n... Betty was. Wes, moet ik aan jouw banden zien en aan jouw stuurgedrag hoe jij aan het inhalen bent? Ja, hij is 2 keer afgegaan. Ik heb Betty gezegd. Is afgeleid van bad bitch. Dus een compliment voor zelfverzekerde, stijlvolle en aantrekkelijke vrouwen. En Wes betekent goh. Afgeleid vanuit het Arabisch Marokkaans. 2 keer dus. De mensen die het goed hadden zijn Fred en Barend. Jullie gaan er vandoor met een thee van Tannas autogeurhanger. En natuurlijk de eer om zo meteen naar Jeroen van Inkel te luisteren met de Rinkel.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust. Kies maatwerk.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF, tegen kanker voor het leven.
20: His Royal Badness, Prince, onderweg hier op NPO Radio 2. 1 minuut over 9. Tijd voor het NOS Journaal. Clemens Peters, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Op een raveparty in het Zwitserse Aarau is iemand doodgeschoten, meldt de politie. En er zijn ook 5 mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de eerste berichten werd er tijdens het feest ineens op de dansende menigte geschoten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. En deze vrouw zei eerder een kind van hem te krijgen, dat ze een kind van hem had gekregen. En die riep hem op om te stoppen met zaaddonaties.
22: Wat ik wil, en ik spreek namens de vrouwen die hier achter mij staan, en daar staat een groep vrouwen achter mij. Wij willen dat hij stopt. Dat dit stopt. En dat hij stopt met kinderen maken.
21: En op dit moment is er volgens Simon nog 1 vrouw zwanger van hem. En hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Het kabinet onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of zelfs uit het publieke bestel te zetten. Aanleiding is een fragment waarin een toespraak van Hitler werd bekeken en daarna wordt besproken. Bij de ombudsman van de publieke omroepen, Margot Smit, kwamen daarover tientallen klachten binnen.
23: Er is een groep mensen dat zegt, wij hebben inhoudelijke bezwaren, wij vinden dat wat er gezegd wordt niet klopt, of dat er op een andere manier met de afspraken uit een code die wij hanteren bij de publieke omroepen voor goede journalistiek journalistiek wordt omgegaan. Code journalistiek handelen heet dat ding. Dus die mensen die vragen inhoudelijk wat er, hoe het zit met dat fragment.
21: Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht, omdat het de journalistieke code vaker zou schenden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA lanceert vandaag een nieuwe ruimtetelescoop. Hij heet de Nancy Grace Roman Space Telescope. Het ding moet donkere energie, donkere materie, zwarte gaten en planeten rond andere sterren gaan onderzoeken. Wetenschappers verwachten dat er meer dan 100.000 nieuwe exoplaneten worden ontdekt en dat er miljarden sterren mee in kaart worden gebracht. Vanmiddag wordt hij in Florida in de VS in de ruimte ingeschoten. Het weer, de buien trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. Vanmiddag schijnt af en toe de zon en dan wordt het een graad of 21.
1: Ster. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milner kaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
26: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
27: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: En hoe was het bij het ING servicepunt?
29: Hey, is onderweg.
28: Wie?
29: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
28: Top. Koffietje, ik trakteer.
29: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
30: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
31: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
32: NHA.nl.
33: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
34: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
35: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
36: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
37: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
38: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.
39: Het is lang geleden dat hij zo voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. Langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
0: Vanaf dit punt, in tijd en dimensie, zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
38: Rinkel de Kinkel.
3: Ja, waren we weer.
4: BNN Para.
3: Goedemorgen. Zomer op je radio. Rinkel de Kinkel, geluidarchief is onderweg. Stuur je geluid door. Laat horen wat er in jouw omgeving allemaal plaatsvindt.

de jaren heen diverse mensen gesproken die ooit in de proximity-omgeving van de Prince mee mochten maken hoe hij musiceerde. Sterker nog, in sommige gevallen, Kenny Dulfig er ook aan mee mochten doen. En dat is iets heel bijzonders. Er was toch een zekere mystiek altijd aanwezig. En hij was natuurlijk de absolute muzikale baas, Prince. Je hoorde hem met Starfish en Coffee. Die laatste, die hebben wij al achter de kiezen. Die eerste Starfish, daar zijn we nog even over aan het nadenken. Als je het niet erg vindt. Oké, zondagochtend, 11 minuten over 9, 30 augustus. Doe mee met de show via de NPO Luister. App het digitale doorgeefluik. En straks gaat het geluidenarchief weer open. En jouw inzending daarvoor is ook alvast hartelijk welkom. En mocht je iets opnemen via de app, vertel even erachteraan wat je hebt opgenomen. Dat maakt namelijk voor ons zeg maar het evalueren in de show een stukje makkelijker.

0: En onderweg naar de studio ben ik gegrepen door een mooie filosofische gedachte. En dat is, het is maar goed dat wij mensen geen walvissen zijn. En de rest van de gedachte bleef daar een beetje in hangen. Want ik werd ingehaald door een Duitser met 190. En daar zorg ik van, het kon ik niet meer nadenken. Dus, maar zou jij daar een aanvulling op hebben? Het is maar goed dat wij mensen geen walvissen zijn, comma...
1: Nou ja, ik weet eigenlijk niet of ik het überhaupt wel mee eens ben. Het is wel een lekker relaxed leven, toch?
0: Ja, als walvis. Ja, een beetje plankton eten.
1: Als er zo'n vloedgolf van de berg afkomt, ja, ben je in principe veilig, want je kan zwemmen.
0: Wauw, ja. Ook in de modder? Ja, de modder is wel dat is lastig voor
1: jou. Ideaal, dus misschien klopt dat niet helemaal, maar ja. Je wordt niet echt, ja, je hebt af en toe wat haaien aan je hangen, maar over het algemeen, de meeste dieren zijn bang voor jou in plaats van jij voor hun.
0: Tenzij je Moby Dick heet, dan wordt er... stevig op je gejaagd.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel weer waar.
0: Dan wordt het in ieder geval.
1: Er wordt op ons ook gejaagd. En dat vinden wij eigenlijk alleen maar een compliment, toch?
0: Als op ons gejaagd wordt?
1: Op ons twee.
0: Ja. Als in het dagelijks leven.
1: Omdat het natuurlijk aantrekkelijke mannen zijn.
0: Aantrekkelijk. En dat is... Nou, hij is er weer, dames en heren. Goedemorgen, Jesse Swinkelman. Ben je van plan om vanavond eten te bestellen? Denk daar nog maar eens even goed over na. Een familie in Texas, die stond nog wel raar te kijken... toen ze online eten hadden besteld... De bezorger was namelijk...
2: Completely naked. By the time I got to the front, he was already gone. I didn't expect nobody to show up, drop my food off naked, which is crazy.
1: Je hoort het goed. De bezorger van het eten was volledig naakt. En de familie heeft het bestelde eten uiteraard niet opgegeten. Dat is belangrijk om er even bij te zeggen.
0: Dat heb ik ook wel, ja.
1: En een oproep aan de wereld is, bestel niks online en...
2: Go get your own food. I guess just be careful. And get you some cameras. That's all I can say.
0: Ja, camera is ook handig om het vast te leggen voor het nageslacht.
1: Ik heb de beelden gezien. Goed. Ja. Afgetrainde man, dat dan weer wel.
0: Was hij afgetraind?
1: Ja, dat verwacht je niet, hè?
0: Oh, dat was gewoon een showcase of zoiets.
1: Waarschijnlijk als een vrouw dat gewoon bestelt, bewust, maar...
0: Verkeerde deur.
1: Ja, kan ook.
0: Dat zou kunnen. Jongens, alles is mogelijk, hè? Gewoon lekker luisteren naar Radio 2. Dat is ook grappig, hoor.
3: Wat een cadeau om hierbij te zijn.

0: Soms als mensen liegen, krijgen ze een Pinocchio-neus. Kijk eens even naar de zijkant van mijn neus. Ik heb toch helemaal alleen maar waarheden verteld, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Hij is niet groter dan dat hij al was.
1: Nee, precies.
0: Zullen we maar eventjes zeggen. Je hoorde daar, Good Old Steen. Lekker slow, lekker traag voor de zondagochtend.
2: Rinkel de Kinkel. NPO Radio 2.
0: Eens even kijken, wat voor weer krijgen we eigenlijk, Jesse Sprinkelman? Heb jij dat overzicht daar?
1: Oh, dus nu omdat jij druk bent met de nas en je spullen niet voorbereid, moet ik dat gaan vertellen. Nou, wil ik best doen, hoor. Het is onstuimig,
0: valt door de mand.
1: Hier en daar een bui, vrij veel wind, buitenring in de loop van de ochtend weg richting het oosten. Midden af en toe zon, graadje of 21.
0: Zullen we kijken, want we hebben hier natuurlijk dat geweldige radio-onderdeel.
2: Het rinkelde kinkel. Geluidenarchief.
0: Ja, gaat weer open. Neem via de NPO-luisterapp een geluid op en beschrijf wat het is. Belinda is er al vroeg bij. En Belinda die stuurt dit. Oh. Leuk.
1: Ja, het geluid van de auto, hè, met de radio aan.
0: Ja, ja, ja, ja, dat is fijn. We hebben al eens eerder gezegd, als we onszelf op de achtergrond terug horen terwijl je een geluid aan het opnemen bent,
1: ja,
0: beter.
1: En we horen dat ze er vroeg bij was, want ze nam het op tijdens Prince. En dat was natuurlijk de eerste.
0: De eerste plaat die wij draaiden heden vandaag.
1: En ook de vaste bijdrage van deze rubriek, Ashwin, die is er weer bij.
3: Een stickerprintetje waar het rolletje van op is.
0: Een stickerprintetje. Oeh, dat zijn georganiseerde mensen, hè, die stickerprinters hebben.
1: Die dan ook in de koelkast of in de vriezer alles gelabeld hebben. Dat soort mensen.
0: Ja,
1: carbonada en tomatensaus.
0: Ah, ja, dat is heel netjes. Ik vind het geweldig als mensen dat doen, maar bij ons thuis werkt dat niet. Totaal niet. Maar dat is misschien maar beter. Blijf ze sturen. De geluiden voor.

de zender waar sinds deze week de nieuwe ochtendshow loopt met Daniel Lippens en Roelof de Vries. Hoorde je de 22-jarige Lenny Monsoon. En wat een lekker nummer heeft hij gemaakt. Wrecking Ball. Heeft verder niets met Miley Cyrus te maken, maar is gewoon een op zichzelf staand goed nummer.

0: Even een leuke Britse artiesten, Nick Kershaw. Wouldn't It Be Good? Dat is zijn eerste single, I Won't Let The Sun Go Down On Me. Die heeft bij mij thuis een speciaal plaatje. Want dat was de eerste plaat die ik in mijn hoedanigheid als professionele DJ had geplucht gekregen van een platenmaatschappij. En daarvoor moest ik naar de winkel lopen, zoals elke normale Nederlander destijds, om een singeltje te kopen. En nu kreeg ik hem opgestuurd.
1: En ben je dan ook gaan draaien?
0: Nou, zeker wel.
1: Of dacht je nou van een kutplaat?
0: Nee, zeker wel. Dat was een enorme grote knaller was dat.
2: Jij had al meteen in de gaten, dit wordt er een.
0: Ja, nou ja, jij zegt het. Goed, fijn dat je dat even aanstipt. Ja dat is heel goed. Je hoorde de stem dan van Clemens Peters. Die gaat vertellen wat er nu allemaal in de wereld gebeurt.
2: Op een raveparty in het Zwitserse Aarau is iemand doodgeschoten, meldt de politie. En er zouden ook 5 mensen gewond zijn. Wat er precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens de eerste berichten werd er tijdens het feest vannacht ineens op de dansende menigte geschoten. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, onder wie ook veel toeristen. En zeker 3 Nederlanders zijn ook altijd nog spoorloos. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. En dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht nog de hele dag daarmee bezig te zijn. De brand in Meeden heeft niet tot stroomuitval geleid. En dit weekend is er een speciale Elfstedentocht in Friesland. 2 mannen gaan geblinddoekt 200 kilometer hardlopen om geld in te zamelen voor oogziekten. Björn is een van de renners en dat doet hij omdat hij dagelijks van dichtbij meemaakt hoe het is als iemand niet kan zien. Dat was te zien bij Hart van Nederland.
3: Mijn dochter, ze is nu 9. Ik zie gewoon iedere dag bij alles dat het net een beetje moeilijker is omdat ze niet kan zien. Dus ik wil me graag in kunnen leven en hoe dat is voor haar. En ja, als ik dat dan toch aan het doen ben, dan ook nog inzetten om geld in te zamelen om kinderen net zoals zij te kunnen helpen. Dan combineer je allemaal mooie dingen bij elkaar.
2: Samen met buddies rennen ze het hele weekend door langs onder meer Sneek, Leeuwarden, Harlingen en Workum.
0: Hoe doen ze dat, joh? Met een blinddoek, dus je ziet niks. Maar je bent wel aan het hardlopen.
2: Ja, en dan zit je dus vast aan iemand anders.
0: Je zit vast aan iemand anders.
2: Dat is een buddy en die loopt ook mee.
0: En die loopt en die kijkt gewoon en je volgt die buddy.
2: Eigenlijk wel.
0: Ja. Met stokken? Zit je dan op stokken vast? Of hoe,
2: Nee, met een. Het is volgens mij een.
0: Je moet wel voelen waar je naartoe gaat, zeg maar.
2: Het is wel vast. Het is niet dat je de soort bij estafette, dan heb je een stokje. Maar ja. Die zit wel aan elkaar vast op een.
0: Echt aan dat je voelt ook als die persoon naar rechts loopt dat je zo een beetje meegaat.
2: Ja.
0: Lijkt me hartstikke moeilijk. Het is echt dubbel zo zwaar.
2: Het lijkt me heel eng.
0: Heel eng, ja. Super en nou. Wel mooi dat hij doet dit.
2: Het weer, de buien trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 21 vandaag.
4: De jaren 80. Hij was erbij. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
5: The United States military began major combat operations in Iran.
4: 2026.
6: Hij is erbij.
4: Nog

0: Word je hier nog niet rustig van? Wacht even, ik kan er nog even een schepje bovenop doen. Nou, als je hier niet relaxed van wordt, dan weet ik het zo. Er zijn natuurlijk mensen, ik kan me dat ook wel voorstellen, die juist heel zenuwachtig van worden van zo'n Hawaïaanse steel guitar. Dit is een beetje SpongeBob SquarePants soundtrack-achtig muziekje. Weg ermee. Het was The Little River Band. En we zijn weer lekker bezig. Met het hoemeligste rinkelonderdeel.
1: Het rinkelde kinkel. Geluidenarchief.
0: Ja. De radio is voor Marcel en zijn geluid.
2: Aan het fietsen. Trainen voor klimmen tegen kanker.
0: Hey. Maar goed, lekker bezig Marcel. Er staat in ieder geval ook een hoop wind.
3: En Pamela, die stuurt.
0: Oh, ja, oké. Okay. Moest een keer gebeuren.
4: Het doortrekken van het toilet.
0: Door naar de volgende. Ja. Even luisteren wat Anton aan het doen is.
5: Dit is geen hijgen, maar hardlopen waarbij het niet helemaal lekker gaat.
0: Oh ja. Helemaal in jou verplaatsen, Anton.
3: Ik dacht, maar dat is denk ik mijn dirty mind, dat die vieze filmpjes aan het kijken
0: was. Dat is jouw dirty mind.
3: Ja, klonk het toch?
0: Ja. Nee, jij gaat meteen door. Het is hardlopen.
3: Oh ja, ja, ik voelde meteen. Als vervent hardlopen hoort dat natuurlijk.
0: Ja, bij mij ging het ook niet gisteren. Misschien was het een soort stand van de planeten of zo.
3: Oh ja.
0: Het ging echt voor geen meter gisteren. Ik heb ook een spierpijn vandaag, jongen, je wilt niet weten.
3: Ja, we hebben natuurlijk net 2 dagen geleden zo'n maansverduistering gehad. En daar krijg je altijd meer spierpijn van.
0: Ja. Jij zegt het.
3: Totale bullshit natuurlijk, maar
0: het klonk heel overtuigend.
3: Ja, toch? En tot slot in het geluidarchief is er nog Mark.
6: Het geluid van mijn vrouw die staat te feunen 's morgens.
0: Hey. Hartstikke goed, dit soort dingen. Ja. Dankjewel allemaal. Blijf geluiden sturen via de NPO Luister. Volgende week gaat het Rinkel de Kinkel geluidenarchief namelijk opnieuw weer

0: radio programma?
1: De klassieke zender.
0: Rinkel de Kinkel toch?
1: Waarom doe je weer zo opgefokt? Tankfly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big...

0: Dames en heren, de volgende artiest die we gaan draaien, die zal nooit meer nieuwe nummers uit gaan brengen, opnemen of energizen op welke wijze dan ook.
1: Dat spijt.
0: Dat spijt.
1: Dat spijt.
0: Dat spijt.
1: Dat spijt.
0: Ja.
1: Dat spijt.
0: En dat spijt.
1: Voor Nederland.
0: Zeker, want wat heeft ze mooie nummers gemaakt. Dames en heren, Anouk.

0: dat is toch behoorlijk speciaal. Het huwelijk van Anouk. Ik was daarbij met nog 5000 andere mensen. Ja, ja, ja. Op het Malieveld in Den Haag. Dat was helemaal de happening. Toen is ze getrouwd, toen heeft ze het ja-woord gegeven. Het blijft toch wel een aparte dame. Maar bij de uitspraak, ik ga geen nieuwe nummers meer uitbrengen, want daar verdien ik te weinig aan. Deze uitspraak, ik gooi die toch een beetje in het bakje Gordon-uitspraken. Uitspraken waar men later op terugkomt.
1: Nou, maar Anouk is natuurlijk wel vrij rigoureus. Hè? Ze treedt ook bijna nooit op, omdat ze daar tegenop ziet. Omdat ze er een hekel aan heeft.
0: Ja, ja, dat is wel waar.
1: Ik weet niet, ja, de vergelijking met Gordon, of die opgaat. Ja. En hoe zou dat ze leuk vinden om te horen ook.
0: In een creatieve brein, hoe zou dat daar gaan? Dat, kijk, ik weet dat ik op een gegeven moment altijd weer iets moet doen. Ga ik toch weer nieuwe liedjes afluisteren? Ga ik toch weer een nieuw muziekje zoeken? Ja. Een nieuw jingletje maken? En dat komt eigenlijk als vanzelfsprekend zonder dat je het echt onder controle hebt. Maar het werkt bij muzikanten natuurlijk ook zo met het schrijven van nummers.
1: Ja, dus misschien heeft zij wel een enorme database liggen. Maar heeft ze gewoon geen zin om een studio te huren en dat soort dingen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat zou je wel jammer zijn eigenlijk.
0: Ja, het is echt jammer, jammer. Anouk, ik weet niet of je luistert. Je hebt volgens mij best nog wel jonge kinderen ook, dus het zou kunnen. Doe het niet. Kom op deze uitspraak terug. Alsjeblieft. We smeken je. Straks in Rinkel de Kinkel met dubbele tong. De opgave staat in het teken van de zomervakantie, die nu echt voorbij is. En Bart de Graaf, heeft hij een muzikale kant? Dat hoor je zo dadelijk allemaal hier.
2: Ontmoet ons straks weer, als we terugkomen met Rinkel de Kinkel.
3: Radio 2.
4: Ster. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: doen. Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En zo is het 10 uur geworden. Coldplay komt eraan met Paradise. Eerst het NOS-journaal. Clemens Peters, goedemorgen.
16: Goedemorgen. IJslanders willen niet gaan praten over eventuele toelating tot de EU. In het referendum daarover stemde bijna 53% tegen. Die stemming was lange tijd een nek-en-nek-race. Deze vrouw stemde voor gesprekken omdat ze wil dat IJslanders in ieder geval te zien krijgen wat de EU ze te bieden heeft.
17: That is what we are deciding right now is if we even want to see those options. I really do. And I think the Icelandic nation deserves to know what the options are.
16: De stemming was lange tijd een nek-en-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. IJsland vroeg in 2009 het EU-lidmaatschap aan. Maar tijdens een periode van economische crisis was dat. In 2013 zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaar gewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand en de politie is nog steeds op zoek naar de bestuurder. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode en er zijn 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De Zwitserse politie roept iedereen op om het gebied te mijden. En na 39 seizoenen komt er vanavond een einde aan Zomergasten. Het misschien wel meer besproken dan bekeken VPRO-programma op de zomerzondagavond. Het programma is in 1987 bedacht door tv-regisseur Krijn ter Braak. En hij wilde iets anders dan zomersherhalingen van eerdere programma's uitzenden.
18: Al dat herhalen van programma's, dat was eigenlijk dan niet goed. Maar een herhaling zou weer wel op zijn plaats zijn als iemand het graag wilde.
16: De zomergast dus die fragmenten mee mocht nemen. En vanavond is de laatste aflevering te zien. En Janine Abbring gaat dan in gesprek met Jim van Os. Hij is ook leraar psychiatrie en een invloedrijke stem binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het weer, de buien trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. En vanmiddag gaat dan af en toe de zon schijnen en dan wordt het een graad of 21.
19: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
21: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of,
22: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
23: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
24: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
25: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
26: Chris?
27: Ja?
26: Hoef jij niet te werken vandaag?
27: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
26: Dus, heb je nu
27: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
26: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: zondagochtend, vrienden, vriendinnen. En hartelijk goedemorgen. 18 graden op de 2 Zetmast.
1: Aha. Mr.
0: Van Inkel.
1: Oh, Mr. Winkle.
2: Right here, right now.
3: Please welcome.
2: Jeroen.

In gedachten hoor ik altijd ook die waanzinnige remix die Afrojack ooit maakte van dit nummer. Dat was echt een te gekke uitvoering. Coldplay hoorde je daar.

0: is als oorlog. Gemakkelijk te beginnen, maar heel moeilijk te beëindigen. Even om over na te denken, zo op de vroege zondagochtend 30 augustus. Doe mee met de show via de NPO Luister-app.
1: Komende week, dinsdag om precies te zijn, dan begint de meteorologische herfst. Je merkt het al een beetje aan het weer. En dat betekent ook dat de spinnen weer onze huizen in marcheren. Dat staat uitgebreid in de Telegraaf. Zij schrijven dat er straks in ieder huis gemiddeld 200 spinnen verstopt zitten.
0: Eeuw.
1: Ik voel het al helemaal kriebelen.
0: Vies ideetje. Ik heb ook wel eens ergens gelezen, maar dat kan een broodje aapverhaal zijn, dat ze, als je met je mond open slaapt 's nachts, dat het ook wel voorkomt dat spinnen dan, daar dan in gaan zitten, in je mond.
1: Ja, en dat ze gemiddeld dan nog anderhalve week overleven in je darmen.
0: We hebben gekke kennis. We hebben gekke kennis in ons hand.
1: Denk er maar eens lekker over na als je zo meteen gaat slapen.
0: FC Twente speelt vandaag zonder uitfans tegen Cambuur. Dus besloten omdat vorig weekend mensen gewond raakten nadat er vuurwerk had afgestoken in het Cambuurstadion. Volgens de burgemeester van Leeuwarden is het nog niet duidelijk
2: waar het fout is gegaan. Hoe die vuurpijlen bijvoorbeeld in het stadion konden geraken. Dan kan ik als burgemeester alleen de conclusie trekken dat het onverantwoord is om dat spel ongewijzigd te laten plaatsvinden.
0: Volgens de directeur van FC Twente worden zij
3: wel benadeeld nu aan de andere kant. Het is wat het is. Ik denk dat de lokale druk ook niet altijd te benijden is in dit soort situaties. Dus we moeten het respecteren.
0: Ja, het is evengoed belachelijk dat we hiermee bezig moeten zijn met dit soort dingen.
1: Ja.
0: Dat is, we slaan het op. Wat dat betreft is Formule 1 veel liever. En tennis bijvoorbeeld ook.
1: Ja.
0: Dan zit je gewoon naast een fan van de tegenstander, waar jij van de persoon waar je voor bent. Ja. Formule 1 ook. Dus, waarom kan dat niet in het voetbal? Joh? Ja,
1: hoe lang hebben ze nog nodig om te beseffen dat ze het voor zichzelf verpesten uiteindelijk?
0: Ja,
1: voor de hele sport, die mager. Nou,
0: zouden ze high zijn? Want ik heb ook wel eens gehoord dat vooral bij de, nou ja, bij sommige clubs, we noemen geen namen, dat er heel veel gesnoven wordt.
1: Ja, dat is wel bij, vooral bij die hard sites, de F-sites en dat soort dingen. Ja. Daar snuist het kalk van de muren natuurlijk.
0: Jongen, jongen, jongen. Ja.
1: Daarover gesproken, een Colombiaan die op het punt stond naar Schiphol te vertrekken vanuit zijn land, Colombia, die is vlak voor vertrek, ik word er emotioneel van.
0: Ja, ik hoor het.
1: Die is vlak voor vertrek in de boeien geslagen. Ja, dat is natuurlijk heel erg. Hij werd betrapt.
4: Wearing a toupee with 19 capsules of cocaine hidden underneath. During a routine passenger screening, officers noticed something suspicious about his hair.
1: Hij had dus enkele honderden doses coke verstopt in de pruik die hij droeg.
0: In de pruik die je droeg. Maar weet je wat het is met pruiken? Dat zie je altijd als iemand een pruik op heeft. Nee, tenminste, 90%.
1: Bijna altijd zie je het wel. Ja, ik moet wel zeggen, ik zag een filmpje. Dat hebben ze natuurlijk allemaal vastgelegd, Colombiaanse politie. Hij zat er wel echt goed op, die pruik.
0: Oh, je had dat wel?
1: Dus ik denk dat hij het vaker gedaan heeft. En het is wel slecht voor de straatwaarde hier vandaag. De emotie net natuurlijk, ja.
0: En laten we vooral niet vergeten wat die bekende filosoof ooit zei.
5: Als je maar goed zit.
0: Laten we dat niet vergeten. Dat zit alles oké als je haar maar goed zit. En volgens mij met jou gaat het ook goed, hè?
6: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen.
0: Bij jezelf
6: veel dichter
0: gekomen.
6: Bij mijn gevoel.
0: Gevoel?
6: Ja, het heeft mij

Jackie de Shannon schreef het ooit. En dat hoor je ook heel duidelijk in dit. Every time when you walk in the room. Zo'n dramatische, massale plaat. Gezongen door Paul Garrick. Oh,

0: 18 graden bovenop de radio 2. Zetmast, lichte regen. FM sterkte op 98,2%. Tot ver in Luxemburg te ontvangen. Zelfs een groot deel van Duitsland kan meegenieten. Dit is NPO Radio 2.
1: Komende week dan begint de herfst. Dat betekent dat er de spinnen weer onze huis intrekken. Zojuist hadden we het erover. Hè? Gemiddeld 200 spinnen in een huis. En er komen heel veel appjes over binnen.
0: Ah, leuk, leuk. Wat. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Jorg die zegt, ik heb over het algemeen geen moeite met spinnen. Maar ik las afgelopen week in de krant dat de valse wolfspin oprukt in Nederland. De valse wolfspin. En die vindt hij toch wel een beetje eng. Is dat een beetje zo'n grote jongen?
1: Ja, die ziet er wel creepy uit. Ja.
0: Oh, oké.
1: Ja, dat moet je niet hebben. En vals, volgens mij is hij ook heel snel. En snelle spinnen zijn ook eng, hè?
0: Oh, die zijn eng, ja. Die kan je bijna niet pakken. Nee. Zeggen. Ja, ja, ja.
1: En Amber, die app. Jongens, weten jullie dat spinnen muggen opeten? En muggen zijn natuurlijk nog veel vervelender.
0: Dat is een goede opmerking van Amber. Had ik even niet bij stilgestaan. En Harm Auken zegt, ik heb geen moeite met spinnen. Die eten vliegen en daar heb ik een nog erger hekel aan. Ja, ja, ja, ja. De natuur is iets moois, is een mooi ding en is altijd in balans.
1: Want ook Max zit in het kamp spinnen. Die schrijft, jullie mogen best wat liever zijn tegen die dieren. Ze eten bijvoorbeeld die verschrikkelijke fruitvliegjes. En die vieze zilvervisjes, weet je wel. Die beestjes, die kleine beestjes die schimmel verspreiden.
0: Oh, ja, ja, ja. Die wil ook.
1: En die wil je ook niet. Die wil je ook. Fruitvliegjes zijn ook irritant.
0: Dus eigenlijk zeggen we, welkom spinnen. Precies. In

0: Mark Ronson, Amy Winehouse. Op NPO Radio 2. We zijn natuurlijk één zender hier met z'n allen. We zetten regelmatig onze schouders ergens onder. Komende week bijvoorbeeld de KWF Wensweek. Daar zetten we met z'n allen onze schouders eronder. En dat doen we op allerlei mogelijke manieren. Maar zeg maar, de individuele uren behoren toe aan een omroep. En wij zijn natuurlijk van BNN VARA. Ooit is BNN opgericht. Inderdaad. Door Bart de Graaf.
1: TV history as it has never been written anywhere.
2: En dan gaan wij even die Emmy mee halen.
3: De volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
2: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
1: Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Iedere week doen wij een ode aan deze man. Hij was niet alleen een fantastische tv-maker. Hij was ook nog eens erg muzikaal.
4: In het AVRO-programma Donderslag bracht hij zijn parodie Alles kan een muis gelukkig maken ten gehore.

0: Super schattig, toch? Is natuurlijk gebaseerd op Vroeger. Hè? Ja. Alles kan een mens gelukkig maken.
1: Uiteraard, ja. In 1992 scoorde hij, Bart, daar hebben we het over, met Lee Towers, een top 40 hit. Ze zongen toen al over de klimaatproblemen. En met

0: eigenlijk niet slecht gezongen ook.
1: En ik zat ook de beelden erbij te kijken dat Bart beide liedjes zingt. En hij laat het ook lijken alsof hij het heel makkelijk doet. Alsof het helemaal, helemaal geen moeite kost.
0: Ja, maar hij had echt zoveel talent, Bart. En er moest soms even zeg maar wel gewacht worden tot hij eventjes weer in goede doen was. Hè? Want hij had natuurlijk minder goede fases vanwege zijn gezondheid. Maar het hele goede fases, dan kon hij alles. Bart de Graaf. En mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart de Graaf fragment, kan je altijd aan ons doorgeven. De bekende manier, digitale doorgeeflijk of 0800-1122. Zondagochtend over peinzing, die mij altijd aan het denken zet in ieder geval. You can't always get what you want.

0: Live tijdens het KWF Wensweek. Volgende week Son Milieu. En wat is het lekker om even helemaal onder te dompelen in hun sound. Genieten. Hoofdletter G. Ja, ladies and people, even kijken. De nacht is onstuimig met bij een vrij veel wind. En vanmiddag, ik weet niet, het is een oud weerbericht, denk ik. Jesse, vanmiddag wordt het vaker droog. En ook af en toe zon voor de graad van 21. Dat is de temperaturen die voorspeld worden. Morgen is de zomervakantie officieel voorbij. De regio's Noord en Zuid die zijn alweer naar school toe. En morgen...
1: Dan is het zover. Sorry, ik heb het zwaar vandaag. Je hoort het. Ik knip er even uit. Morgen is de eerste schooldag voor kinderen in de regio Midden.
2: Ik moet morgen naar school. Nou, ik vind het wel jammer, maar ik vind het ook wel heel erg leuk om weer naar school te gaan.
1: Dat is de juiste insteek. Dat de vakantie voorbij is, dat heeft ook wel zo wat nadelen natuurlijk, want...
2: Nou, dan moet je er weer vroeg uit en moet je weer vroeg naar bed en gewoon, dan moet je weer werken.
1: Ja, en dat wil je natuurlijk allemaal niet. Dan moet je weer wiskundesommetjes maken en Nederlandse taal leren.
0: Nou, we hebben al geen zin in natuurlijk. Maar kinderen die zeggen, ik vind het wel leuk om terug naar school te gaan, dat vind ik toch altijd een beetje gek. Daar moet ik wel een beetje aan wennen.
1: Nee, maar het is toch heel leuk als je bijvoorbeeld ver weg woont van al je vriendjes. Dan zie je al je vriendjes weer op school, kun je weer op het schoolplein spelen.
0: In dat opzicht zeg ik ja.
1: Ik kom natuurlijk uit de provincie, hè? Daar woont iedereen ver weg van school. Dus dan is het leuk om iedereen weer te zien.
0: Ik kom natuurlijk uit een grote stad.
1: Ja.
0: En ik zag die vriendjes en vriendinnetjes gewoon tijdens de zomervakantie in de straat.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus die behoefte was kleiner, inderdaad.
1: Kijk.
0: En ik zal je vertellen, ik was altijd een beetje treurig en droevig als de zomervakantie voorbij was.
1: Oh.
0: En dan liep ik weer naar het gebouw en dan rook ik als ik binnenkwam die linoleumvloer, die geur. En dan zag ik die koppen van die onderwijzers en onderwijzeressen. Ik krijg al heel hard een eigenlijk om heel hard weg te rennen.
1: Ja, dat is ook wel weer het gevoel wat veel kinderen zullen herkennen.
0: Ja, dat hoop ik wel tenminste. Ik vind dat normaal. Maar ja, voor iedereen is dat individueel natuurlijk. We gaan wel even een spelletje spelen met het onderwerp. Je hoort twee woorden dwars door elkaar heen. Als je weet te ontcijferen, meteen bellen met 0800-1122. Maar kans op de Rinkel de Kinkel Eyecatcher. Dit is...
3: Met dubbele tong.
4: Met de brullen.
0: Dubbele tong. Boom, boom, boom. Ja. Beide woorden goed ontcijferen. Hier komen ze.
5: Vakantie.
0: Ah, is doable. 0800-1122.
5: Vakantie.
1: Moeilijk, moet ik zeggen, hoor.
0: Ja?
1: Ik weet niet, de vrouw is bewust natuurlijk voor de moeilijkheid van opgave.
0: Zacht
1: gezet.
0: Zacht, ja. Dat, jij doet dat toch zelf?
1: Ja.
0: Ja, je hebt dus iets
1: ik heb iets zachters. Oh. Dingen. We moeten een beetje moeilijk maken, toch?
0: Jij wil gewoon dat het lang duurt voordat we iemand... Oh, ik heb al iemand. Hallo daar, met wie?
6: Hoi, met Maxe.
0: Maxe?
6: Ja.
0: Hey, leuk. Hey, en vertel eens, wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt tussen toen je vanmorgen wakker werd en dit moment dat wij elkaar spreken?
6: Ontbijten, want anders kom ik de dag niet door, denk ik.
0: Heel duidelijk en heel goed.
1: En is de schoolvakantie al voorbij, Max, of hoef je maandag pas?
6: Nee, ik woon in Drenthe, dus zit er alweer 2 weekjes op.
0: Oh, ja. Zit je er alweer lekker in, Max?
6: Ja, het gaat goed.
0: Oké, fijn om dat te horen. En welke twee woorden hoorde je daar?
6: Ja, volgens mij school en vakantie.
0: Stilte voor de stormband.
1: Ja hoor.
0: Dat is inderdaad hartstikke goed. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Yo. Nou, je krijgt van ons een leuk cadeautje, Maxe. Als je daarmee naar school gaat, dan ben je de stoerste van de hele school. Verwachten wij. Hey, luister wel eens vaker naar de radioshow.
6: Ja, zeker.
0: Oké, nou dan ken je de tekst en kun je meebrullen als wij zeggen... jij krijgt van ons de Rinkel de Kinkel...
6: Eyecatcher.
0: Yo, hartstikke goed en een hele fijne dag, Maxe. Verder.
6: Dankjewel.
0: Hey, wij gaan hier op de NPO Radio 2-zender door met Rinkel de Kinkel Timmerles. Daar komt hij.
7: Au-au.
0: Au-au. Au-au. Au-au. Au-au. Au-au.

0: Theater of the Mind.
1: I mean, can you imagine an extraterrestrial disc jockey like listening to radio waves from space?
2: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Oh, een van de belangrijkste regisseurs van dit moment, Ridley Scott. Hij heeft prachtige films

echte mannen. Maar die hebben het ook niet altijd makkelijk. Van Jan Cannibals zong het al. I'm not the man I used to be. En ik zelf heb ook best wel een moeilijke tijd gehad. Een moeilijke periode. Ik was lange tijd was ik een man gevangen in het lichaam van een vrouw. En toen werd ik geboren.

0: Dankjewel nog, mama. Ik zal het nooit vergeten. Het was een fijne tijd samen. En daarna natuurlijk ook leuk. Even over Ridley Scott. De bekende regisseur van al die goede films. Blade Runner, Alien, nou, noem ze maar op. Die is 88 jaar, maar er is iets raars aan de hand. Hij heeft nog nooit een Oscar gekregen. Terwijl hij dus wel supergoede films gemaakt heeft. Hij maakte Gladiator, deed hij. Nou, Alien, zei ik al. Thelma en Louise. Ja, de een na de ander. Dus wat dat betreft zou hij er eigenlijk wel een soort van aanspraak op moeten kunnen maken.
1: En dat gaat eindelijk gebeuren. Het heeft lang geduurd. Later dit jaar mag hij zo'n beeldje op de schouw zetten. Want hij krijgt een ere-Oscar voor zijn volledige oeuvre. En dat...
2: means a lot. I mean, I have to be graceful and say yes, it's terrific. Thank you very much. I think a few people lobbied for me to get this. And... I thank them and I am honored.
0: Heel veel mensen hebben gelobbyd voor hem om deze prijs te krijgen. En nu krijgt hij hem en hij is vereerd. Ik denk dat het volkomen terecht is. Ik heb wel een beetje het idee dat gehad dat Hollywood een beetje in het verdomhoekje had staan.
1: Ja, daar lijkt het wel op, ja. Hè? Want zoveel films gemaakt, goede films, Gladiator, echt blockbuster.
0: Ja, man.
1: En nooit zo'n beeldje gekregen.
0: Misschien toch te mainstream. Het was misschien niet... niet alternatief genoeg.
1: Nee, maar ja, goed, al die mainstream blockbusters krijgen allemaal, daar krijgen de regisseurs allemaal Oscars
0: ja,
1: voor.
0: Maar goed, hij heeft hem nu te pakken en volkomen terecht. Ja. En Taylor Swift. Wie? Taylor Swift. Heeft eens laten zien dat ze een goed mens is.
3: Because she donated $50,000 to a woman seriously injured in an act of kindness.
0: Wat deed ze? Ze doneerde $50,000 aan een vrouw die zwaar gewond was geraakt. Dat gebeurde toen ze 3 tieners te hulp schoot. Die een ongeluk op de snelweg hadden gehad en hoge medische kosten kregen. En ze keek even in haar portemonnee en zag... oh, daar zit nog $50,000. Die is even geschonken. Taylor Swift, wat goed mens is het toch. I walk

0: The following takes place between 11 a.m. and 12 p.m. Events occur in Wrinkle de Kinkle.
1: Vriendes en vriendinnetjes, de zomer is bijna voorbij. Er gebeurt van alles op de Nederlandse televisie. En zometeen duiken we daar diep in. We moeten het hebben over de nieuwe spelshows die gisteren in première gingen bij RTL en de NPO. Zomergasten is vanavond voor het laatst te zien. Ta-da-da-da-da. En we spelen de IRI Top 10 quiz met een vraag over Fred van B&B Vol Liefde.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
6: ik red me wel hoor.
5: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
16: Laten we even vrolijk dansen en wakker worden met Earth, Wind and Fire. Komen er zo dadelijk aan. 1 minuut over 11, NOS Journaal. Clemens Peters, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Bij een schietincident op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is vannacht zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, vertelt de lokale politie.
18: Na voorlopige erkenntnissen hebben die nächtlichen Schüsse im Bereich Schachen van Aarau 1 Todesopfer en 5 zum Teil schwer verletzte Personen gefordert.
17: De overledene is een vrouw van 22. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Maar op beelden is te zien en te horen dat de schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. In de historische binnenstad in Deventer staat een gebouw in brand. De bewoners zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak vanochtend voor 8 uur uit in een pand net achter de Brink, het centrale plein in de stad. En omdat de brand woedt in het historische centrum, heeft de brandweer snel opgeschaald. De steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal Station werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Je hoort de TikToker die naar eigen zeggen wordt lastiggevallen door de groep mannen.
19: Ik ben niet bang voor 6-7 mannen. Ik ben niet bang voor 6-7 mannen. Alcohol doet dit.
17: 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. 3 van hen hadden steekwonden. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. En bronnen zeggen tegen de Telegraaf dat de TikToker is. En de KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken, zonder voorzitter Infantino. In een brief aan de UEFA schrijft de KNVB dat het de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. En daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. Het weer. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen droog en dan schijnt ook af en toe de zon. Het wordt een graad of 21. Morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er toch nog wel wat ruimte voor de zon en dan wordt het zo'n 20 graden.
16: Mocht je in de auto zitten en willen weten wat er aan de hand is, dat horen wij van Tim Schaap. Tim, goedemorgen.
20: Hey, goedemorgen Jeroen. Hey. Ja, op de meeste plekken gaat het gelukkig wel goed hoor. Wel een ongeluk bij Geertruidenberg, de A27 vanuit Gorinchem naar Breda. Vanaf Nieuwendijk 6 kilometer en een half uur extra. Er is 1 rijstrook dicht. En ook vandaag weer iets van drukte bij Barneveld op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Vanaf Hoevelaken 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A12. Die is helemaal dicht.
21: After these messages, we'll be right back.
16: En gebeurt er nog wat op de televisie? Nou, zeker weten. Alle details hoor je zo dadelijk. In Rinkel de Kinkel.

0: Libre Fiverkin, punte now.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
10: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Ja, vrienden, morgen gaat het beginnen.
18: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wenswijk voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

Lekker EWF Earth with the Fire. Die prachtige stemmen van Maurice White en Philip Bailey. Zij weten al dat... Daar weten ze prachtige koortjes van te maken. Echt een gelukkig gevoel deze zondagochtend. En

0: Jongens, zondag. Ja, er gebeurt wat op die ochtenden op Radio 2. Je kan meedoen met de show. Via het NPO luisterrappen digitale doorgeeflak.
1: Een 14-jarige Noor die is aangehouden in de omgeving van Oslo. Dit omdat hij met een gestolen lijnbus rondreed.
0: 14 jaar?
1: Nou, dat is wel Joyrider 2.0.
0: Zo.
1: En het meest opvallende aan dit nieuwsbericht is, hij heeft dit dus al 3 keer eerder gedaan. Dus hij reed voor de 4e keer met een gestolen lijnbus rond. En hij had in totaal er al honderden kilometers op zitten.
0: Nou, dan moet hij wel kunnen rijden.
1: Blijkbaar wel, ja.
0: Ik begreep dat hij ook hier en daar stopte bij een halte en zei of er iemand in wilde stappen.
1: Of even iemand in wilde.
0: Maar de mensen deden dat niet toen ze hem zagen.
1: Ik denk dat deze jongen een groots buschauffeur gaat worden over 15 jaar.
0: Ja, 15 jaar. Als hij niet tegen die tijd in de gevangenis is terechtgekomen.
1: Zou ook nog kunnen.
0: FBI heeft 2 maanden opgepakt die deden alsof ze een professioneel American voetbalspeler waren. Online hebben ze geld afgetroggeld van vrouwen. Ze
2: stole more than $1 million from 2022 till now. They targeted at least 26 victims on dating apps and social media.
0: Oh, dat zijn wel hele gladde gasten. Gelukkig hebben we Federal Bureau of Investigation die zich daarop hebben gestort.
1: Meestal is het toch een prins uit Nigeria die je dan een berichtje stuurt. Ja, is zo, maar nu is het een Amerikaanse voetbalspeler. Ja,
0: zo creatief. Andere insteek.
1: Gisteravond is de strijd om de kijker begonnen. Arjen Lubach en Diederik Smit gingen op RTL 4 van start met hun nieuwe show Taskmaster. Dit is
3: een soort spelprogramma waarbij comedians opdrachten moeten uitvoeren die gegeven worden door de Taskmaster. En die moeten ze op een zo goed mogelijke manier uitvoeren. En de Taskmaster geeft vervolgens punten aan degene die dat het beste heeft gedaan.
1: Reacties zijn verdeeld. Op NPO 1 begon ook een nieuwe spelshow, namelijk Wolven. Bij Shownieuws, ja, daar vinden ze dit maar niks, want
4: er zijn al zoveel spelletjes op de Nederlandse televisie. En dat er hele essentiële programma's moeten verdwijnen bij de publieke omroep. Omwille van kosten. En dat je er dan zo'n stom spelletje weer voor in de plaats terugzet.
0: Ja, het zijn wijze woorden die ze daar bij Shownieuws.
1: Het is een beetje gek inderdaad, ja.
0: Essentiële programma's zoals Van Inkel's Choice.
1: Ja, natuurlijk een groot cultureel programma dat zomaar geschrapt is.
0: Nee, maar het is, ik kan me voorstellen dat daar verwarring over is. Dan moet ik wel zeggen, bij de commerciële weten ze altijd iets te vinden om te zeiken over de publieke.
1: Ja, helemaal. Shownieuws inderdaad. Ja, dus om dat nou serieus nemen. En wij mogen natuurlijk niks negatiefs zeggen over Wolven, want onze huisbioloog Matjas.
0: En hoe staat het met de kijkers eigenlijk?
1: Ja, die zijn zojuist binnengekomen via de fax, de kijkcijfers. De Taskmaster, daar keken 500.000 mensen naar. Wolven trok er 600.000 kijkers. En de kijkcijferkanonnen waren Make Up Your Mind en Beste Zangers. Ook die gingen weer van start. En bij de shows keken meer dan 1 miljoen mensen.
0: Maar wacht even, 500.000 Taskmasters, niet veel.
1: Dat is niet veel.
0: En Wolven, 600.000, ook niet veel.
1: En het opvallende is dat Taskmaster was geprogrammeerd na Make Up Your Mind, waar dus 1 miljoen mensen naar keken. Wolven na het 8 uur journaal, waar ook altijd 1 miljoen mensen naar kijken. Dus mensen hebben hem toch uitgezet.
0: Ja, dat lijkt me niet heel fijn voelen, daar op die redacties. En ook vanavond is er een bijzondere tv-avond. Een legendarisch programma is namelijk voor het laatst te zien. Zo meteen daar alles over. Maar hier zit je echt wel goed hoor, dames en heren.
5: Wat een cadeau om hierbij te zijn.
0: Ik zeg het, hè.
6: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: vraag aan je.
1: Ben je al wakker?
0: Of lig je nog te ronken? Ja, ik moet wel wakker worden. Het is echt 11:23, 7 voor 11:30. En wij zijn wel wakker, want onze geniale breinen zaten na te denken over welke plaat we nu zouden gaan draaien na Cyndi Lauper en Time After Time. En toen kwamen we erachter dat geniale breinen vaak dezelfde ideeën hebben. De bekende componist en filosoof R. Vroeger, die zong ooit namelijk...
2: When there's a will.
0: When there's a will. En toen dacht ik altijd, dat is steenkool Engels. Maar hey, dat valt reuze mee. Moet je horen, als

0: Zondag inderdaad de hele dag lekker vrij. Ik hoop niet dat je al te veel verplichtingen hebt. Soms duikt het een beetje op in je zondag. Dan is het gewoon jammer. Maar voor de rest lekker vrij doen waar je zin in hebt. En vanavond is de allerlaatste editie van Zomergasten.
1: Dit is een programma waar geen onderwerp geschuwd werd.
2: Ben jij bang voor het islam?
3: Ik ben bang voor geweld. Ik loop niet de hele tijd met angst rond. Maar ik loop wel met zelfcensuur in mijn hoofd rond.
4: Vrouwelijk genot is gewoon ander genot dan een penis erin en eruit. Sterker nog, dat zo aangenaam is dat niet. Tenzij het een geheel is wat bij elkaar komt, dan kan het heel mooi zijn.
1: Nou, schrijven ze mee thuis.
0: Ja, notities. Ja, no to self.
1: Niet altijd genot. Het mooiste gesprek was natuurlijk toch al dat met Ewart van der Laan in 2017. Hij was toen al ziek. Janine Albering vroeg hem:
5: maar wat hoop jij dat die erfenis is?
6: Ja, nou, dat het een de liefste dat blijft die het is.
5: Je hebt hem ook liever gemaakt.
6: Ik hoop het.
5: Ja, ik weet het wel zeker.
6: Laten we maar weer even door.
0: Oh, ja, dat is toch wel een dingetje. Ja. En vanavond is psychiater Jim van Os de gast. En daarna verdwijnt Zomergasten van de buis. Weg.
1: Verdwenen.
0: Voor altijd. Politicus Onno Hoes, die snapt wel dat het stopt, want
7: wij weten al zoveel van mensen en er zijn zoveel talkshows waar iedereen maar weer in zit. Het heel moeilijk is om de mensen te vinden die helemaal out of the box nieuw voor je zijn, waar je helemaal de diepte in wil gaan. Ik denk dat dat wel een verschil van nu is met vroeger, waardoor er ook veel minder mensen gekeken hebben.
0: Eindredacteur Kesia Hederman. Hederman is het daar niet mee eens, maar ze snapt wel.
8: Alles heeft een einde vaak. Maar ik denk dat Zomergasten zo'n uniek rustpunt is in de zomer en in het geweld van alle snelheid en alle snelle meningen. Dat het een kostbaar goed is, wat mij betreft. En dat we dat zullen gaan missen, denk ik.
0: Zomergasten, 39 seizoenen, lang uitgezonden op de Nederlandse televisie. Nu onderweg naar de uitgang.

0: Het leuke van radio is dat de communicatie over en weer gaat. Wij doen iets, daar kun je op reageren. En wat jij dan weer reageert, daar doen wij dan weer iets mee. Over en weer. Ah, zo leuk. We noemen dat interactie.
1: De Irie Top 10 Quiz. De Irie
0: Top 10 Quiz. En dat gaan we nu doen. Met een vraag over Fred uit B&B Vol Liefde. Begin deze week stuurde hij zijn date Ellen weg. En hij had haar eigenlijk geen enkele vraag nog gesteld. Ook is het bij Fred niet de bedoeling dat de vrouwen kritiek op hem leveren.
2: Ik ben geen steek verder. Hoe je bent, wat je hobby's zijn.
3: Ja, had je misschien zelf ook wat meer dan over kunnen vragen.
2: We gaan niet verwijten.
3: Nee, zeker niet, zeker niet.
2: Nee, maar doe
3: maar
2: je
3: goed,
2: wel.
3: Maar goed.
2: Moet je niet doen.
0: Ja, het is goed dat deze man op de tv is, want zijn alle vrouwen voor hem gewaarschuwd.
4: Clemens, onze nieuwslezer, liet mij gisteren een filmpje zien dat Fred echt 100.000 jaar geleden als zijnde kunstenaar een keer bij David de Dee zat.
0: Bij de wereld door, ja.
4: Nou, toen spoorde die al niet.
0: Nee, toen was het al apart. Dus,
4: ja, toen zei hij ook, ja, de kunst gaat mijn dood worden. En over 3000 maanden verlaat ik deze planeet. Een hele rare tekst, dat je denkt, nou...
0: Ja, nu hebben we nog last van hem.
4: Nog steeds last van hem.
0: En met name de vrouwen. Maar we hebben er een quizvraag over. 0800-1121 kun je bellen daarvoor. Zodra je het weet mag je meteen dat doen. De vraag is, op welke zonnige bestemming woont Fred? Op welke zonnige bestemming woont Fred? 0800-1122 kom je direct bij ons in de uitzending. En ik heb het idee dat veel mensen dit wel weten, omdat het programma wordt een beetje bekeken. Zeg maar beter als een andere hoop andere programma's waar we het eerder over hadden vandaag. Ik zeg goedemorgen, met wie?
5: Ja, goedemorgen, met Gerrit.
0: Gerrit, hallo Gerrit.
5: Hey.
0: Alles goed, Gerrit?
5: Ja, prima, heel goed.
0: Wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt sinds je wakker bent en nu?
5: De boerderij gereden en ik ben nu bezig met mijn eitjes aan het rapen.
0: Met wie?
5: Ik ben naar de boerderij gereden en ik ben nu bezig met mijn eieren aan het rapen van de kipjes. Ja.
0: Dat zijn, hoe noem je dat ook weer? Scharrelkippen, begrijp ik?
5: Nee, ik heb moederdieren voor de leg. Dus ik heb kippen en hanen. En uit mijn eitjes komen kruikentjes.
0: Hey.
5: En dat worden weer de kippen die de eieren in de winkel leggen.
0: Wauw. Ja, ja, ik ben weer een stukje wijzer geworden.
5: Ja, zeker.
0: Ja. Maar dan moest je vroeg op, waarschijnlijk.
5: Nou, nee, ik was met mijn vriendin in Friesland. Dus ik was vroeg op, ja. Dus ik moest... Ja.
0: Ja. Nou, ah, leuk. Hey, te gek. En wat is het antwoord op de vraag die we stelden, Gerrit?
5: Dat het mooie Bonaire.
0: Mooie Bonaire.
5: Ja.
0: Ja. En als jij Fred zo op de tv ziet, Gerrit, wat vind je van deze man?
5: Een flapdrol, hè. Ja, nee, echt. Die vent scoort echt niet.
0: Nee, hè?
5: Nee. Als ik vrouw was, dan ging ik hardlopen daar.
0: Ja.
5: Ja, echt. Ja.
0: En je vriendin? Wat vindt je vriendin ervan? Weet je dat ervan?
5: Ja, die vindt het precies hetzelfde.
0: Ja, precies hetzelfde. En daarom zijn jullie ook bij elkaar, waarschijnlijk.
5: Ja, zeker.
0: En je krijgt een leuk cadeautje van ons. En als je de tekst kent, mag je meebrullen. De Rinkel, de Kinkel. Ja, ik weet niet wat het zegt. Nou, maakt niet uit. Het is enthousiast. Daar gaat het om. Eyecatcher, je krijgt de zonnebril die iedereen wil, Gerrit. En ik wens je fijne dag verder.
5: Hey, dankjewel. Goede uitzending.
0: En dankjewel daarvoor. En die uitzending die gaat nu in tempo een klein beetje gas geven met Chris Rea.

0: Radio, Radio 2.
1: Enkel de Kinkel, Radio 2.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: En op een manier word ik toch al een beetje emo van deze plaat. Just for tonight. De dag dat het de dag van het strand is, dames en heren, jongens en meisjes. Ja. Even kijken, we hebben helemaal geen strandwebcams aangezet vandaag, maar het is er nog, het strand.
1: Het is er nog, maar het is bewolkt en nat. Ja. Het strand is vaker nat, maar ook de plekken waar het niet nat hoort te zijn, is het nu nat.
0: Is het nu nat, ja. Dus het is jammer van de dag voor het strand, maar helaas pindakaas er naartoe gaan. Ja, je kan lekker wandelen, even uitwaaien.
1: Ja, ik vind dat wel sfeervol om in een strandtent te zitten als het slecht weer is.
0: Ja, dat is echt gezellig. Met een bakkie warme choco erbij.
1: Oh, ja.
0: Een toefje slagroom en jolly good feeling. Wij voelen ons allemaal goed.
2: Heerlijk.

0: staat toch wel weer het een en ander te melden over de showbiz. Deze twee artiesten die werken samen met elkaar. Wat is dit? Nou, maar dat zou best nog wel eens leuk kunnen zijn. Want Stromae is natuurlijk een briljante gast. Hij heeft dus een aandeel geleverd aan het nieuwe album van Celine Dion. Binnenkort zal verschijnen. Het zou een Franstalig nummer zou hij voor haar geschreven en gecomponeerd hebben. En dat is voor haar natuurlijk geen probleem, want ze komt uit Canada en ze is gewoon tweetalig en spreekt dus ook en zingt dus ook fantastisch Frans. Stromae is sowieso wel lekker bezig achter de schermen.
1: Hij werkte recent ook al mee aan dat veel beluisterde album van Madonna, Confessions 2 was dat.
0: Ah, ja, ja.
1: En Jeroen, jij bent iemand die veel bewaart. Hè? Je had het eerder in de show al over een cd die je vroeger kreeg. Heb jij nog een Dolly Parton shirt toevallig?
0: Volgens mij niet.
1: Niet in de wasmand ergens of op zolder gestopt?
0: Nee.
1: Ja, mocht je dat wel hebben, dan heb je goud in handen. Anders is hij overlijden. Zoeken miljoenen mensen naar Dolly t-shirts online.
0: Ah.
1: Lijkt het cijfers van de grote webshops. Sommige vintage exemplaren die worden voor ruim €1000 per stuk verkocht. En dat is natuurlijk niet heel vreemd, want
2: once you realize like, oh, this person's gone, like, I kind of just want something that I can hold on to myself. That's like a physical representation in a way of them.
1: In de winkel van deze vrouw.
2: We sold out of everything. People just as soon as they hear things, they want to get their hands on it. We saw it with Ozzy Osbourne, Prince, when Michael Jackson passed.
0: Ja, hoe het gaat met inderdaad, als mensen overlijden, dan gaan die dingen ineens als warme broodjes over de toonbank.
1: Ja, dan willen mensen toch hebben, of dan willen ze laten zien dat ze van diegene hielden.
0: Ja. Toch aparte mechanisme.
1: Ja, dat is heel gek. Ja. Ja.
0: En ze zag er natuurlijk altijd fantastisch uit, Dolly.
1: Ja.
0: En heb jij wel eens naar haar nagels gekeken?
1: Die zijn niet te missen natuurlijk.
0: Niet te missen, nee. Die waren altijd heel mooi verzorgd. Beetje lang. En daar zat ook een geluidje in die nagels. En bij deze plaat denk je dat er getikt wordt op een typemachine. Maar het zijn eigenlijk de nagels.

0: NPO Radio 2. Wat zit jij nou te schudden met jou?
1: Het is de derde keer vandaag dat jij druk bent met andere dingen.
0: Ja, dat is een beetje met de backstage dingen.
1: Ja, ik merk het, maar goed.
0: Nou ja, gezellig gelullen met Evelien de Bruin, die zo dadelijk met haar show hier begint. En dan, ja, dan zit je gewoon wel eens... Maar het was toch, het was een mooi stilte moment even.
1: Ja, ik denk als we het niet benoemd hadden, had niemand het gehad.
0: Nee. Alrighty. En vrienden, straks op NPO Radio 2. Evelien de Bruin in excess. Cher zit in haar plaatkoffertje. En deze show, Rinkel Kinkel, is er volgend weekend weer. Enjoy. En

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Dat zondagochtendgevoel, hè? Neem het gewoon mee de middag in. Gewoon omdat het kan. En dan krijg je ondertussen het NOS-journaal van Clemens Peters. Goedemorgen. Middag.
1: Goedemiddag. In Zwitserland is vannacht geschoten op een raveparty in de stad Aarau. Die ligt tussen Basel en Zürich. Er is 1 dode, een vrouw van 22. En er zijn ook 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. Alle slachtoffers zijn Zwitsers en er is nog niemand opgepakt. In een pand in Deventer heeft vanochtend brand gewoed. Omdat de brand in de historische binnenstad was, schaalde de brand weer snel op, zegt deze verslaggever van de Stentor.
2: Er zijn circa 25 mensen uit hun woningen gehaald. Die worden nu opgevangen bij Hotel Royal. 6 mensen zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel. 1 daarvan is vanwege rookinhalatie meegenomen naar het ziekenhuis.
1: De brand brak waarschijnlijk uit in een van de horecazaken op de begane grond. En er staat nog meer in brand. In Groningen verwacht de brandweer nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden. Dat ligt in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand, die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. De inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Dat is deels vanwege de rijke visgronden. Een groot gebied hebben ze hard voor gevochten, willen ze niet delen met anderen. En bovendien speelt zelfbeschikkingsrecht een belangrijke rol. IJsland werd pas in 1944 onafhankelijk van Denemarken. En ja, de drang om zelf te beslissen is hier diep geworteld.
1: 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de IceSave Bank. En 4 jaar later zette een nieuwe regering de onderhandelingen weer stop. Het weer vanmiddag wordt het op veel plaatsen droog en dan schijnt ook af en toe de zon. Het wordt een graad of 21. Morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het zo'n 20 graden.
0: Het is niet koud in ieder geval. Laten we dat er maar van maken. Dankjewel, Clemens. ANWB Verkeersinformatie is er ook. Tim Schaap, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag. Hier en daar iets van file, maar op de meeste plekken mag het gelukkig geen naam hebben, hoor. Wel een ongeluk bij Delft op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Prins Klausplein 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En het is wat druk op de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoevelaken bijna 10 minuten.

0: Libre vuurwerken, .nl.
1: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Beestenboel. Jannie van der Heijden en André van Duin duiken in de wondere wereld van de dieren.
5: Deze keer hebben we het natuurlijk over gezondheid.
6: Oh ja?
4: Ontdek de bijzondere band tussen mens en dier.
7: Kun je ook uitleggen hoe Silly dan werkt?
8: Je gooit de brokjes in en er komt melk uit.
4: Beestenboel. Vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: Zo.
11: Wat een geld.
13: 18.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Evelien.
14: En CRV. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
15: Okay, guys, we're back. Did you miss us? Because we missed you.
16: You might.

0: Tegenwoordig hebben een heleboel artiesten een koffertje mee als ze live gaan optreden. En in dat koffertje zit de autotune. En Cher was de vrouw die daarmee begon. Je hoorde het in Believe. En daarvoor In Excess, Original Sin. En dat op zondag. Hartelijk zondagmiddag. Wat fijn dat je luistert naar NPO Radio 2. Het is het einde van de zomervakantie. Ja, nu echt. En het is dan toch ook wel weer apart dat het dan net weer een beetje regent. Maar ik heb een goed gevoel over de nazomer. Die komt er vast nog aan en dan wordt het toch een hele fijne tijd. Het is nu zondagmiddag. Ik hoop dat ik je op kan laden voor de volgende periode die eraan komt. Gewoon weer werken, gewoon weer naar school. Alle vakanties voorbij. En ja, dat gaan we doen met een heleboel muziek natuurlijk. En ook even terug in de tijd. Want op 30 augustus 1903, en dan ga ik je even iets laten horen, dan weet je misschien wel waar ik het over heb. Ja, toen in 1903, toen kwam de eerste Harley Davidson van de band. Nou ja, die band die bestond natuurlijk nog helemaal niet hoor. Maar Harley Davidson werd opgericht in Wisconsin, in Amerika natuurlijk. En het merk brak door in de Tweede Wereldoorlog. Nog 200.000 van die motoren per jaar worden er verkocht. De meeste in Amerika. En ook in Europa zijn er best wel fans van het motormerk. Ja, en deze platen associëren wij natuurlijk altijd met die motoren. Ja, in 1944 op deze dag. Heel wat anders, toen werd deze man geboren.
1: Rijd eens rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven na de dood.
0: Oh, ik heb altijd zo'n hekel gehad aan dit nummer. Maar goed, het is wel een hele grote hit, zijn grootste hit. Freek de Jonge heb ik het natuurlijk over. Van harte gefeliciteerd. En er in 1974, vandaag, was de lancering van de ANS. Zoals wij haar noemen nu. En misschien begrijp je iets beter waar ik het over heb als je dit hoort.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Gaat hier als een juichland. Raket met ANS en Boeing werd succesvol gelanceerd.
0: Nou, kijk, hartstikke mooi. In het Nederlands wel gelanceerd vanaf een basis in Californië. Maar het was een van de eerste Nederlandse satellieten die de ruimte inging. Heel veel onderzoek is er mee gedaan. Nogmaals, goedemiddag. Ik hoop dat jij heel erg zin hebt in Blondie zometeen, of anders wel in Another. En dit liedje heb ik ook speciaal voor je meegenomen in mijn platenkoffertje, zoals Jeroen van Inkel dat zo mooi kan zeggen. Dit zijn namen.

Lekker is dit, hè? Another op NPO Radio 2. En zij hebben een mooie lijfspreuk. Expectations are the thief of joy. Ja, als je te hoge verwachtingen hebt, dan kan het alleen maar tegenvallen. En het leuke is dat ze dat toepassen op het maken van hun muziek natuurlijk. Want zij denken dan wel bij zichzelf van, nou, dit zouden mensen wel eens leuk kunnen vinden. En dan manage ze hun verwachtingen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan scoor je dus ineens een hit. Ik ben de afgelopen weken veel op het WK hockey geweest. Ik heb daar een beetje gewerkt af en toe. En daar heb ik alleen maar blikkendag.

Slave to the Music was dat, James Morrison. Het is alweer 20 jaar geleden dat hij van een voetbalveld afgeplukt werd en dat hij You Give Me Something opnam. Dat was een hele grote hit. Om dat te vieren is James Morrison nu bezig met een toertje en een re-release van zijn album Undiscovered. Slave to the Music was trouwens van iets later, 2011. Dit is NPO Radio 2 waar je naar luistert. Ik hoop dat je een fijne zondagmiddag hebt. Met nu Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River.

Walk the Moon. Om intens vrolijk van te worden. Ook vandaag heb ik weer nieuwe muziek meegenomen. En deze nieuwe plaat, ja, dat is een nummer dat gaat over vangnetten in de figuurlijke zin van het woord. Ja, en daar ben ik dan weer even over na gaan denken. En dan kom je er weer achter dat er over er zijn voor een ander best wel vaak gezongen is.

Catch and Release was dat van Matt Simons. Ook hoorde je er nog Omarm van Bluff. Avril Lavigne met I'm With You. Capital Cities met Safe & Sound. En Bill Withers met A Lean On Me. Ja, en wie is er nou zo dapper om hulp te vragen? Want dat is natuurlijk ook niet altijd even makkelijk. Het is Roxanne Hazis. Je hoort haar nieuwe single hier op NPO Radio 2. En ik draai hem speciaal voor jou. Dit is Vang Je Mij.

0: Ik wou dat het weerbericht klopte met wat Blind Melon zingt, No Rain. Maar ja, het is een beetje wisselvallig de komende dagen. En laten we wel wezen, voor de natuur is dat helemaal dikke prima. Er komen ondertussen wat appjes binnen en die zeggen, ja, er zijn voor anderen, daar zijn veel liedjes over gemaakt. En sommige mensen die misten nog een paar nummers. Bijvoorbeeld I'll Be There For You van de Rembrandts. Goede suggestie. En My Baby Just Cares For Me van Nina Simone. Je hoorde overigens Roxanne Hazes. En Roxanne die heeft samen met haar broer Dre een podcast. En daar komen gespreksonderwerpen in voorbij. Ja, soms dan klapper je toch wel even met je oren als Dre je dit vertelt.
1: Jongens, ik ga nu met iedereen in discussie. Iedereen plast in het zwembad.
2: Heb je dat ook bij nu gedaan? Bij
1: een miljard keer, denk ik.
0: Oké, ik hoop niet dat jij dicht in de buurt bent geweest van het vakantieadres van Dre Hazes. En al helemaal niet in het zwembad. We moeten het daar zo meteen even over hebben. Over zwemblad. Zwembad, plas. Moeilijk woord. Dit is Robin op NPO Radio 2 met Dancing on My Own.

0: Misschien ken je de cover wel van Calum Scott. Die eet ook Dancing on My Own.
1: Logisch.
0: Het is wel geinig, want Bo die stuurt een appje in de NPO-luister-app. De originele blijft echt de allerbeste. Robin is geweldig live. Nou, dit mag je echt niet missen.

0: Nou, je zal Robin maar zijn en dit meemaken. Dat terugkrijgen van je publiek. Ja, ze ging ook zelf helemaal door de knieën toen ze dit hoorde. Het laatste liedje op het vakantiebandje. En dat wil ik toch wel afsluiten met deze legendarische quote en bewering van Dre Hazes.
1: Jongens, ik ga nu met iedereen in discussie. Iedereen plast in het zwembad.
2: Heb je dat ook bij nu gedaan? Bij
1: een miljard keer, denk ik.
0: Maud, plas jij in het zwembad?
3: Nee, natuurlijk niet. Godverdamme.
0: Nee, dat is ten eerste goor. En ten tweede, bij mij werd vroeger altijd gewoon ingewreven, als je plast in het zwembad, dan komt er een kleurtje bij jou in het water. En dan kan iedereen zien dat jij dat gedaan hebt.
3: Ja, zo'n grote wolk achter je aan.
0: Ja, en ik geloof dat nog steeds, trouwens. Ja. En ik heb het dus ook nooit uitgeprobeerd.
3: Nee, gaan we ook niet doen.
0: Nee, maar ik dacht wel, misschien is het zwembad of zwemmen een aardig thema om de vakantiebandje mee af te sluiten.
3: Ja, daar hadden we het net over. En toen zei ik meteen, Dire Straits twisting on a pool.
0: Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ja.
3: En toen dacht ik,
0: mag je daar dan wel in plassen?
3: Nee,
0: ook
3: zeker niet.
0: Nee, zonde.
3: En wat dacht je van Wham? Club de Tropicana.
0: Ja, natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Ter afsluiting van het vakantiebandje hoor ik graag van jou wat jij hoort in de NPO Luister-app. Als het maar gaat over zwemmen of een zwembad. Laat het weten en dan kom je misschien zo meteen gezellig op de radio.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het laatste liedje dat we zoeken voor het vakantiebandje gaat over zwemmen. Wat wil je horen? Laat het weten in de NPO Luister-app. Krijg je nu het NOS-journaal met Clemens Peters. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet bij elkaar om te overleggen over de begroting. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het nog voor Prinsjesdag kan beoordelen. In Nepal wordt opnieuw gewaarschuwd voor overstromingen na de verwoestende stortvloed eerder deze week. De rampenbestrijdingsdienst in het land roept mensen op alert te blijven, zegt correspondent Davy Boerema in het rampgebied.
19: Vannacht hebben we de hele nacht storm en regen gehad. En toen ging inderdaad ook het rivierpeil weer omhoog. Was er een alarm? Het was midden in de nacht. Het was moeilijk om te zien hoe hoog het echt werd. Maar inmiddels is de regen gestopt hier en is het aan deze kant weer veiliger geworden.
18: Het dodental in Nepal is inmiddels gestegen naar 734. Er worden nog zo'n 2.500 mensen vermist. Er wordt naar ze gezocht met onder meer helikopters en warmtecamera's. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. Een toekomst zonder voorzitter Infantino. In een brief aan de UEFA schrijft de KNVB dat het de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. En daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. Op sociale media wordt geschokt gereageerd onder video's van twee vliegtuigen die heel laag over een stadion in Kaapstad vliegen. Dat werd gedaan voorafgaand aan een rugbywedstrijd tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland, terwijl er vuurwerk werd afgeschoten. Deze man zag het gebeuren en nou, hij was niet heel blij.
20: Holy, dit is zo leuk!
18: Wordt er dus ook geschokt gereageerd op de beelden. Maar de vliegtuigmaatschappij die het deed, die wast zijn handen in onschuld en ziet er het kwaad niet van in. Ze zeggen dat de luchtvaartautoriteit en de luchtverkeersleiding toestemming hadden gegeven en dat alles is gegaan volgens de regels.
17: Ja, maar de combinatie was misschien niet heel handig, hè?
18: Nee, en het was wel heel laag. Ze zagen wel beelden. Ja, nee, het is niet zo handig. Nee. Ik heb het weer nog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen droog en dan schijnt ook af en toe de zon. Het wordt een graad of 21. Morgen wisselvallig met geregeld buien, soms ook met onweer. En tussendoor is er dan toch ook nog wel ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden.
17: Clemens, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie is er ook nog. Tim Schaap, goedemiddag.
21: Hey, goedemiddag. Ja, het gaat op de meeste plekken hartstikke goed. In totaal staat er zo'n 30 kilometer file in het land. 9 van de kilometers staan op de A1 richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens file voor de grenscontrole bijna een kwartier vanaf Zevenaar.
22: Ster. Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
23: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
24: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
25: ik red me wel hoor.
24: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
26: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Ja hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
5: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6 Pri Kiwi Gold, 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper, Mini Pruim Tros Tomaten, 300 gram maar 1,25.
7: Fans van voeding.
5: Aldi.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Evelien.

0: De Cooks met Mr. Maker. En ik hoorde deze plaat en toen moest ik toch meteen weer aan Dolly Parton denken. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar Dolly houdt erg van koken. Heeft ook wel eens een kookboek uitgebracht. Maar zij is ook in een podcast te gast geweest. En die heet Table Manners met Jessie Ware. Dat is een zangeres en haar moeder. Het is echt fantastisch. En zij waren in 2020 dan ook echt heel erg blij dat Dolly even tijd had gemaakt om met hen te praten over haar liefde voor koken. En zij vertelde ook dat ze heel creatief wordt van in de keuken bezig zijn.
1: I'm always so involved in what I'm doing. I do some of my best writing and my best cooking at the same time. I always like, I get very creative. The more creative I am with my songs, the better my food's going to taste.
0: Je hoort gewoon die glimlach op de lippen als ze dat vertelt. Hè? Dus koken en liedjes schrijven, dat deed ze tegelijkertijd. Ah, Dolly. Ja. We gaan het hebben over deze creatieve bewering van Dreetje Hazes.
2: Jongens, ik ga nu met iedereen in discussie. Iedereen plast in het zwembad.
3: Heb je dat ook op, bij nu gedaan? Bij
2: een miljard keer, denk ik.
0: Herman?
4: Ja, ik ben hier. Goedemiddag.
0: Ja. Hi, goedemiddag. Heb jij wel eens in het zwembad geplast?
4: Nou, daar praat ik liever niet over.
0: Ja, dat doet vermoeden dat het wel zo is.
4: Ja.
0: Ja? Oké, dan zullen we daar gauw overheen praten. Misschien is het dan wel dat de bewering van André Hazes is dat alle mannen wel eens in het zwembad plassen.
4: Nou, ik denk dat dat niet uitmaakt.
0: Oké. Nou ja, ik heb het in ieder geval nooit. Maar oké, dan geef ik een beetje mee. Ik plas wel eens in zee.
4: Ja, dat doe ik ook wel. Ja. Dat is helemaal geen probleem.
0: Nee, toch? Die is zo groot en die is toch al zout. Dus dat. Hé, wat een lekker gesprek op deze zondagmiddag. Jij bent een Amsterdammer te Leeuwarden.
4: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, wat mooi. En jij dacht, als het gaat over plassen, dan kunnen we het ook in het zwembad, dan kunnen we het ook nog wel over iets anders bijzonders hebben.
4: Ja, night swimming.
0: Ja, heb je dat vaak gedaan?
4: Ja, wel gedaan. Ja, wel. Ja hoor.
0: Ja, ja, dat is ook romantisch, hè? Ja.
4: Het Amsterdamse bos nog wel eens.
0: Ah, mooi. Ik ga hem voor je draaien. Fijne middag.
4: Dank je. Dank.

Bruno Mars was dat en On My Soul. En ondertussen komen er in de NPO Luister-app foto's binnen van de lunch. Eet smakelijk. Ik zie een overheerlijke bruine tosti met een kopje koffie daarnaast. Wat een fijne zondagmiddag heb je dan. Ik heb soms liedjes voor je meegenomen in een speciaal platenkoffertje. Dat platenkoffertje is van goud. En daar zit dan zo'n ketting aan en die sla ik dan om mijn pols. Want dat is zoiets moois en zoiets bijzonders. En dat mag nooit kwijtraken en nooit vergeten worden. Dit is een wat ouder liedje van Cat Stevens. En het heet Sad Lisa. En het is onwaarschijnlijk mooi. Laat je maar even meenemen in het verhaal van Cat Stevens.

Ardenne Minnik, morgen wordt fantastisch. Morgen begint in ieder geval een hele bijzondere week hier op NPO Radio 2. Namelijk de wensweek voor KWF. En jij bent ook van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Zometeen ga ik nog even uitleggen hoe dat precies in elkaar zit. Maar als je in de buurt van Doorn bent of woont, blijf dan zeker even luisteren. Dit is Madonna.

0: Een week of twee geleden was het de topsong hier op NPO Radio 2. Nothing But Thieves. En Baby Cool Evelyn.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Ja, die komt eraan morgenochtend om 6:00 de aftrap. En dan beginnen Daniel en Roelof natuurlijk met de eerste wens die vervuld gaat worden. En dat gaan we dan ook de hele week doen. En wij zijn met het hele team van Radio 2 zijn wij ook op locatie. En dat is altijd heel bijzonder voor ons om met z'n allen op een andere plek radio te maken. Dat geeft meteen iets magisch daaraan. Zeker voor dit mooie doel. En wij nodigen jou eigenlijk van harte uit om daar ook bij te zijn. En dat doen we door middel van themadagen. Want we gaan elke dag gewoon iets leuks doen op het park waar we zijn. En dinsdag bijvoorbeeld, dan wordt het sportdag.
2: Ja, en jij gaat ook meedoen. En ja. Jij hoopt dat ik ook mee ga doen.
0: Maar ja, zeker. Ja, dan moeten we het zeker nog. Ja, ja, ja. Moeten we het daar even over hebben? Ja. Oké, ik ga het aantrekkelijk voor je maken. Want ik ga een spinningles geven tussen 4 en 5 uur 's middags. Op dinsdagmiddag dus. En ik ga ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Want het fijne van een spinningfiets is dat er een knop aan zit waar je aan kan draaien. En daar kan je het zwaarder mee maken. Maar als je dat nou niet aan kan, omdat je nog nooit gespind hebt, ja, dan doe je dat gewoon niet. Ik ga wel natuurlijk proberen je een beetje te pushen om wat verder te gaan. Want denk altijd aan die ene spreuk. Als je denkt dat je niet meer kan, dan zit je pas op 30%.
2: Ja, precies.
0: Maar ja, en ik zie jou nog steeds niet kijken en denken van, nou, leuk.
2: Nou, meestal krijg ik vlak voor dit soort activiteiten een enorme blessures. Maar ik denk dat ik mijn best genoeg. Ja. Maar het belangrijkste is toch ook dat onze luisteraars kunnen meedoen.
0: Ja, zeker.
2: Dat lijkt me heel leuk als ik dan niet de enige ben, maar dat iedereen met mij meedoet.
0: Ja, en ik heb 20 fietsen ter beschikking gesteld. En als je je even opgeeft via de website van NPO Radio 2... dan weten we ook dat je komt en dat er niet alles helemaal vol is. Maar stel dat je nou denkt, nou, dat spinnen is helemaal niks voor mij, maar ik hou veel meer van voetbal. Ja, dan kan je ook aan je trekken komen, want er is een voetbalkliniek... van niemand minder dan oud-FC Utrecht trainer Gertje Kruis.
2: Ja.
0: Een hele leuke man. Die wil je sowieso ontmoeten. Er is ook een zwemkliniek. Swim to Fight Cancer directeur Joost. Die gaat die lessen geven. En ik heb wel eens echt zwemles gehad. Borstcrawl en zo. Het is mega interessant. En echt heel erg leuk en uitdagend. En ken je High Rocks?
2: Nee, maar daar wil ik me ook voor opgeven eigenlijk. Wat is dat eigenlijk, Eve?
0: Ja, High Rocks is een nieuwe hippe sport eigenlijk. Mm-hmm. En dan ga je bijvoorbeeld in een team of individueel, ga je eerst een stuk rennen en dan moet je een opdracht doen. Bijvoorbeeld burpees. Hartstikke leuk. Het is loodzwaar, maar wel echt te gek en supergoed voor je conditie. En we weten allemaal, bewegen is gezond.
2: Ja, precies.
0: Ja, en daarom organiseren we die dag ook. Er is ook nog een tennisclinic door voormalig prof Lexi Stevens gegeven. Ja, en dan nog die spinningsles dus.
2: En ik hoorde dat jij daarna ook nog eventjes nog de studio inkruipt. Vind ik wel heel knap van jou, Evelien.
0: Zeker, ik ga dat gewoon allemaal doen. Niet voor mezelf, maar voor een ander. En wij zouden het dus nogmaals hartstikke leuk vinden als jij erbij bent. RCN Het Grote Bos is de locatie. Maar laat wel even weten dat je komt via de site van NPO Radio 2. Het wordt een mooie week volgende week. En nu ik deze plaat ga draaien, kan ik er ook nog wel bij vertellen dat bijna alles te volgen is op NPO 1 Extra, die wensweek.

0: Twee hitmachines met elkaar getrouwd en ze poepen de ene na de andere hit uit. David Guetta en Sia.
1: Evelien.
0: Met Let Love. Ik zeg goedemiddag tegen de man die ik deze week bijzonder veel gesproken heb. Gijs Sakkert.
2: Het is waar, Evelien. Goedemiddag.
0: Hallo. Ja, wat zien en spreken wij elkaar veel deze week.
2: Ik denk dat dat komende week inderdaad ook nog wel zo gaat zijn, hoor.
0: Dat denk ik ook, hè?
2: Ja, ik heb daar wel zin in, moet ik eerlijk zeggen.
0: Afgelopen week hebben we samengewerkt met Ruud. En de komende week komt dus die fantastische weken eraan. Ja, ik moet zeggen dat ik ook vooruitkijk naar mooie gesprekken. En mooie wensen te vervullen.
2: Ja, zeker. De wensweek voor het KWF staat natuurlijk te gebeuren. Vanaf morgenochtend 6 uur. Vanaf RCN, het Grote Bos in Doorn. Ja, en wat ook heel leuk is voor ons. En daar heb je aan de andere kant van de radio dan weer niet zoveel aan. Maar dat wij ook de hele week met z'n allen zijn. Dus ook een hele gezellige week met elkaar hebben.
0: Ja, dat klopt.
2: Dus ik heb nu al zin om weer met jou te dansen samen.
0: Ja, dat gaan we natuurlijk sowieso doen. Want ik denk dat er ook wel weer Silent Disco komt.
2: Zeker.
0: En waar ik mij op verheug is jouw verjaardag. Want dan ga je A trakteren. En B wil ik nog even van je weten wat je voor je verjaardag wil hebben. Want ik probeer een attent mens te zijn.
2: Ja.
0: En een cadeautje aan je te geven.
2: Nou ja, kijk, wat we hypothetisch zouden kunnen doen. En je moet natuurlijk niet alles in de hoek van de drank zoeken. Maar als jij een fles Baileys mee zou nemen, waar we dan daarna met een blokje ijs samen wat van kunnen drinken, dan hebben we er allebei wat aan.
0: Ja, ik heb ook nog die ijsjes met alcohol.
2: Oh ja. Ja, die zou jij, die had je dan concentratief mee. Wat drinken wij veel eigenlijk?
0: Ja. Ja, nou misschien moeten we ook even zeggen dat ik heel erg van Jus d'Orange hou.
2: Ja, zeker. Mimosa's zijn dat toch? Nee, hoe zat dat ook alweer?
0: Ja, dat is met champagne.
2: Oh ja,
0: goed, het belooft een mooie week te worden. Maar eerst nog even showtje draaien zometeen, Gijs.
2: Absoluut. Hallo met Gijs zometeen tussen 2 en 4 met de plattenspeler. En uiteraard ook de NPO Radio 2 Zap Service, hoor je zo.
0: En ik heb nog één liedje cadeau voor jou voor de man die, denk ik, fluweel heeft gegeten. Zo mooi is zijn stem. Gregory Porter, dit is The Consequence of Love. Tot aankomende week.

0: Thank you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Is echt serieus?
9: Oh, wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
12: ik red me wel hoor.
11: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland. Waar je aandacht werkt.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
18: Hier, moet je opletten.
17: Chocomel?
19: Sloopmelk.
17: Mona?
19: Ja, ook sloopmelk.
17: Milner?
19: Sloopmelk.
17: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
19: Sloopmelk.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Zo, vrolijk zondag. Een nieuwe editie van Hallo met Gijs. Eerst het NPO Radio 2 NOS Journaal. Gelezen door Clemens Peters. Clemens, goedemiddag. Hallo Clemens, ik hoor jou niet, maar het gaat vast goed.
22: Oh, ik zit op de verkeerde zender.
21: Hi. Hallo Clemens.
22: Ja, ik ben er. Ja.
21: Je bent er. Ja, ik hoor je.
22: Ja, ik luisterde ineens op de verkeerde zender af. Om een of andere gekke reden.
21: Nou, dan ga ik het gewoon nog een keer zeggen. Ja. Radio 2 NOS Journaal. Clemens Peters, goedemiddag.
22: Goedemiddag. Hallo. Ten noorden van Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Kort na vertrek uit de Turks-Cypriotische stad Girne is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn inmiddels ruim 150 mensen gered. Op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Het schip was onderweg naar Turkije. Na de overstromingen in Nepal en Tibet worden er nog altijd gezocht naar slachtoffers. In Nepal is het dodental gestegen naar 734. De Chinese overheid meldt in Tibet 16 doden. De informatie uit het gebied wordt streng geregisseerd door de Chinese autoriteiten. Vanochtend was er een persconferentie en daar werd gezegd dat er nog ongeveer 550 mensen vermist zijn. Onder hen zijn ook 260 buitenlanders, zegt China-correspondent Laura van Meegen.
0: Ook twee Nederlanders worden genoemd nu door de Chinese autoriteiten. We weten nog niet of dat dezelfde mensen zijn die ook al door de Nepalese overheid zijn genoemd. De Chinese autoriteiten zeggen dat ze in ieder geval nu contact met de desbetreffende ambassades hebben opgenomen.
22: De modderstroom heeft een aantal bergmeren gecreëerd. In zowel Nepal als Tibet is het gevaar voor nieuwe overstromingen daarom nog niet geweken. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Gisteren mochten ze zich uitspreken in een referendum. En dat de IJslanders nu nee zeggen, betekent niet dat het land nooit EU-lid zal worden, zegt correspondent Roelien Kreton.
9: Het zal in ieder geval lang duren voordat ze een nieuw referendum ter sprake brengen, omdat dit referendum was een initiatief van de centrum-linkse coalitie en twee van de drie partijen zijn pro-EU. Maar de oppositie is fel tegen lidmaatschap. Dus hiermee kiezen de IJslanders echt bewust om buiten de EU te blijven.
22: Poes Chica uit Schiedam heeft per ongeluk een gevaarlijke reis afgelegd. Ze kroop onder de motorkap van een auto en reed mee naar Dordrecht. Het dier werd gevonden in een parkeergarage. Haar buik en pootjes zaten onder de brandwonden. De eigenaar van de poes is heel blij dat ze is gevonden en gaat haar meteen ophalen in het ziekenhuis. En de poezen thuis zijn ook blij, want die hadden sinds het verdwijnen van Chica geen oog meer dicht gedaan. Het weer vanmiddag wordt op veel plaatsen droog en schijnt ook af en toe de zon. Het wordt vandaag een graad of 21.
21: Clemens, dankjewel. Tot zometeen. 2:03. Het is druk op de weg bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, goedemiddag.
18: Jazeker, goedemiddag. Ja, hier en daar rijdt het wat langzamer. Zoals op de A16 naar Breda toe. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer, 20 minuten. Dan de A1 richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord. 10 minuten. Eerder stond daar een kapotte auto. De weg is er weer vrij zo te zien. En de Duitse grenscontrole op de A12 die levert vertraging op. Vanaf knooppunt Ouddijk nu 2 kilometer en 10 minuten.
21: Tim, dankjewel. Zometeen een nieuwe aflevering van Hallo met Gijs. Met zometeen de band die deze zomer in de arena stond als voorprogramma van Luke Combs. Maar in november staan ze gewoon hun in eentje in de Ziggo. Dat kan allemaal, de script hoor je zometeen.
23: Ster. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
25: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is niet aan van Jumbo.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
27: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
28: Ik mag graag tuinieren.
29: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
30: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
31: Ik niet.
27: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.

0: op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast?
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Hallo met Gijs.

Tony Lewis, de zanger van Outfield. Ik ben mijn lange haar zat. Ik ga eens even voor een korte koep. Ja, toen kwam er een telefoontje van het productiebedrijf dat ze toch nog een paar shots tekort kwamen. En dus zie je hem in de clip met zowel lang als kort haar door elkaar gesneden worden. Mooi is dat. Outfield Your Love uit 86. Daarvoor de script en de Will I Am Hall of Fame. In een nieuwe editie van Hallo met Gijs op NPO Radio 2. Ik zeg vrolijk zondagmiddag. Deze druilerige 30 augustus waar we ons met NPO Radio 2 heel langzaam aan het opmaken zijn. Voor onze wensweek voor het KWF. Morgenochtend om 6 uur gaat hij van start. Met Daniel en Roelof vanaf RCN, het Grote Bos in Doorn. Maar morgen is pas morgen. Eerst vandaag met een nieuwe editie van Hallo met Gijs. Met zometeen een nieuwe editie van de NPO Radio 2 Zap Service. We spelen weer de platte speler waar mijn liefde voor vinyl en het dialect samenkomen. En we hebben, nou laat ik gewoon eerlijk zijn, best wel fijne platen. Van bijvoorbeeld Martin Garrix en U2 zometeen. En dit

onder andere haar nieuwe single. En als je dan zegt, joh, daar heb ik s'avonds helemaal geen tijd voor, want dan moet ik bridgen en klaverjassen en scrabbelen. Dan zou je ook 's middags kunnen komen, want er zijn allerhande workshops. Neem nou morgenmiddag. Dan zou je hier een radioworkshop, een radioclinic kunnen krijgen van niemand minder dan Rudolf van Veen. Wie hier ook is, is Jeroen van Inkel. Die gaat mensen leren taarten bakken, dus daar zou je ook voor langs kunnen komen. Dinsdag kan je komen sporten. Even kijken hoor, zwemmen, voetballen. Er is zelfs een High Rocks clinic. Je zou er maar zin aan hebben. Kom je hier naar RCN het Grote Bos, kun je gewoon meedoen. Woensdag kindermiddag en donderdag de hele middag live muziek. Hier bij onze wensweek voor het KWF. Nou, reden genoeg om langs te komen. Je kunt alles checken via nporadio2.nl. Kun je je ook aanmelden voor bepaalde dingen. Dat is bij sommige activiteiten ook nog wel verstandig. En ja, morgenochtend om 6 uur gaan we los vanaf RCN het Grote Bos met Daniel en Roelof. De wensweek voor het KWF. En dit is Stromae op 2. Hallo.

0: Martin Garrix samen met U2. Je hoorde Fireflies. Ik had het net al even over onze wensweek voor het KWF. Die wensweek die is aanstonds. Die gaat bijna beginnen. En misschien dat het goed is om daarom samen even dat spoorboekje door te nemen. Want er staat wat te gebeuren, hoor.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Ja, want we staan morgenochtend vanaf 6 uur op RCN. Het Grote Bos in Doorn. Daar ben je de hele dag van harte welkom. Daar kun je komen luisteren. Je kan komen kijken en je kunt ook vooral heel veel dingen komen doen. En als je dat nou op een handig tijdstip doet, dan kan het zomaar zijn dat je met je neus in de spreekwoordelijke boter valt. Want als we dat spoorboekje erbij pakken, stel je zou hier morgenavond zijn, maandagavond, dan sta je vooraan bij Direct. Dinsdag bij Ilse de Lange. Woensdag staat hier Son Mieux. Donderdag Douwe Bob en vrijdagmiddag is de grote finale en dan staat hier Davina Michel.

0: nummer opnamen. Had Gwen Stefani een relatie met de bassist? Maar ze hadden van tevoren afgesproken, dat mag dus niet. Je mag geen relaties binnen de band hebben. Dus dat was een beetje ongelukkig. Daarom is de angel moest er een beetje uitgetrokken worden. En Gwen heeft desbetreffende Tony op een dag gewoon gezoend. Ze hebben toch een relatie gekregen dat mocht 7 jaar duren. Toen was het sprookje over het. Dat is dan weer jammer. Radio 2 weerbericht. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen droog. Schijnt ook af en toe de zon. Het wordt een graad of 21. 2:30 bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, goedemiddag. Tenminste, dat zou je zeggen. Maar ik denk niet dat Tim er is. Zul je weer net zien. Nou, dan gaan we naar Clemens Peters. Die is er wel. Op de juiste zender wel. Clemens, goedemiddag.
1: Ja, die is er wel hoor. Maar het is wel de middag van de gemiste kansen. Dat is wel waar. Hulpdiensten zijn bij Noord-Cyprus bezig met het redden van passagiers van een gekapseisd cruiseschip. Het schip sloeg om kort na vertrek uit de stad Girne. Daarbij zijn volgens de Turks-Cypriotische autoriteiten doden gevallen. Tientallen opvarenden liggen met reddingsvesten in het water. Anderen liggen of zitten op het halfgezonken schip. Volgens de burgemeester van Girne zijn inmiddels ruim 150 mensen gered. De drie coalitiepartijen overleggen ook vandaag weer over de begroting. Nog altijd zijn D66, VVD en CDA het niet eens over de vraag met welke partij of partijen er moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten, maar de VVD wil dat wel. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle. Al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad. Waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begaande grond. En vandaag trekt een grote theaterparade door Heze voor de Brabantse Dag. Elk jaar trekken tienduizenden bezoekers naar het dorp voor een optocht vol historie, creativiteit en spektakel. Bij de organisatie willen ze dat ook de jongste generatie meedoet met wagens bouwen.
2: Vandaar dat we jaren geleden begonnen zijn, zeg maar, bijvoorbeeld met de kinderparade. Ja. Waarbij de kinderen van de wagenbouwersgroepen zelf hun wagen mogen bouwen. En het is fantastisch om te zien hoe betrokken die kinderen alweer zijn, zeg maar, om mee te doen met de Brabantse Dag en zelf aan die wagen te mogen bouwen. En dat waren dit jaar meer dan 450 kinderen.
1: De Brabantse Dag groeide sinds 1958 uit tot een van de grootste culturele evenementen van Brabant. Verschillende vriendengroepen rijden vanmiddag in hun zelfgebouwde wagens door Hezen.
0: Fijn. Clemens Peters, dankjewel. Ja. De combinatie Timbaland, Nelly Furtado en Justin Timberlake. Het mag wat kosten.

0: Nelly Furtado is dan weer heel erg fan van Oasis. Maar wel op een dermate manier, dat hoor je niet heel vaak.
1: I saw them 3 times. Live. I even went to a concert where they walked out after 5 songs and I thought it was the best thing I'd ever seen in my life. And I wrote about it. I wrote basically fan/love letters to Liam Gallagher as a 17-year-old. And I was convinced that like if Liam would only meet me, he would fall in love with me.
0: Niet gelukt. De Zip Service. Gaan we weer spelen? De NPO Radio 2 is Zip Service. En daar kun je je muziekkennis een beetje in testen, hè? Kunt je opgeven via de NPO Luister-app. Dat is heel simpel. Gewoon door het woordje Zip Service deze kant op te sturen. En dan laat ik jou 5 platen horen. 5 platen die in sneltreinvaart aan je voorbij komen. Die moet jij nou allereerst zien te herkennen. En daarna moet je ze nog zien te onthouden. Of misschien even snel op te schrijven. Of even een schilderij van te maken. Of doe iets, zodat je daarna nog weet welke 5 songteksten er voorbij kwamen. Als je die dan aan mij weet door te geven, nou, dan krijg je prijzen. Dermate het aantal prijs dat je goed hebt. Dus heb je de 1 goed, dan krijg je 1 prijs. Heb je de 2 goed, dan krijg je 2 prijs. En dat zou kunnen oplopen naar 5 prijs. Eens even weer kijken wat ik vandaag zie staan, hoor. Een binnenthermometer. Ik zie een zwarte pocketspeaker. Of bijvoorbeeld een kofferweegschaal. Nou ja, ik had het wel geweten. Ik had de NPO Luister-app gepakt en het woordje Zap Service deze kant op gestuurd. Draai ik ondertussen de nieuwe snelle.

0: De Zip Service. Annelotte, vrolijk zondag.
1: Hallo, ja, hetzelfde.
0: Hoe beleef je de zondag, Annelotte?
1: Goed. Ja, niet heel veel spectaculair, zoals ik al zei. Tegen jouw collega's, ja. Gewoon voorbereiden voor de komende werkweek.
0: Precies.
1: En dan,
0: Doe jij spannend werk wat je echt moet voorbereiden op zondag? Of is het mentaal voorbereiden om gewoon weer in de werkmodus te komen?
1: Nee, het is praktische voorbereiding vooral voor thuis eigenlijk.
0: Ah, precies. En, dus vast ja. de boodschappen binnen en de boterhammen.
1: De bekende.
0: Precies. Ja. Nou, heel goed. Hey, Annelotte, jij maakt kans op 5 mooie prijzen op het moment dat jij 5 platen weet te herkennen uit de Zap-service. Zullen we er maar gewoon aan beginnen? Of zeg je nou, ik moet me hier ook nog even op voorbereiden?
1: Nee, ik wil graag beginnen.
0: Jij wil graag beginnen.
1: Maar doen.
0: Nou, dan gaan we. Luister goed. 5 platen en weten zoveel mogelijk na de tijd op te noemen.

0: Wat heb je gehoord?
1: Smells Like Teen Spirit. Ja, de tweede hoorde ik niet.
0: Ja.
1: De eerste is van Nirvana. En de derde Blue van Eiffel.
0: Mooi, ja.
1: En Sexbomb van, weet ik even niet.
0: Ja, maar reken er goed, Tom Jones.
1: Oh, wie is het nou? Even denken. Oh, Rick Astley,
0: nee. Nee, joh. Oh, die draait zich om.
1: Ik weet het wel. Ja, ik kom er niet op.
0: Je komt er niet op?
1: Nee.
0: Nee, maar de titel is ook goed. Als je maar iets weet te noemen waarvan ik denk, nou, dan heb je hem gehoord.
1: De Gold.
0: Nou ja, Spendo, Bella en Gold.
1: Ja.
0: Precies. Ja. Nou ja, Eiffel 65 had je gehoord. Blue, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. De enige die je niet hebt gehoord, die vond ik ook lastig hoor, is Len, Steal My Sunshine. We gaan 4 prijzen jouw kant op sturen, Anna Lotte. Een cocktailprikkerset in aardbei- en ananas-thema. Ja! Je krijgt een binnenthermometer, een BN Vara prijspakket met allemaal rode prijzen en een kofferweegschaal.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, en je mag kiezen. Welk van de 5 wil je horen?
1: Doe maar Blue, alsjeblieft.
0: Van Eiffel 65?
1: Ja.
0: Gaan we doen. Anna Lotte, dankjewel en maak er een lekkere zondag van.
1: Ja, hetzelfde.

0: NPO Radio 2. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
0: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: exact 3 uur. Betekent dat het tijd is voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. En dat wordt vakkundig gelezen door Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Tientallen mensen liggen met zwemvesten aan in zee. Anderen liggen of zitten op het halfgezonken schip. Verschillende boten zijn bezig mensen uit het water te halen. Inmiddels is duidelijk dat er mensen zijn omgekomen, zegt correspondent Gulcha Erzettin.
2: Ja, volgens de laatste berichten die nu binnenkomen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Dat hebben ze nu bekendgemaakt. En er worden nog veel mensen vermist, zeggen ze. Hoeveel is ook nog niet bekendgemaakt. Maar er waren zo'n 267 mensen aan boord, volgens de laatste berichten.
1: Kort na vertrek uit de haven van de stad Girne sloeg het passagiersschip om. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ooggetuigen zeggen dat mensen in paniek in zee sprongen. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgegaan aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeerden. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman zegt er geen woorden voor te hebben. Maar volgens de organisator had de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit toestemming gegeven voor de actie. Op het WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-a-nek race met de Britten.
3: Nederland gaat die gouden medaille binnentrekken, de WK-titel. Hoe in baan 5? In baan 5 is dit een fotofinish? Of is het goud? Het is een fotofinish. Amerika, dat valt buiten het podium. Maar Engeland en Nederland, wie pakt hier het gouden medaille?
1: Ja, de spreekwoordelijke VAR moest eraan te pas komen, want de voorsprong was op de meet nog slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend nog wisselvallig. Later wat vaker zon en dan wordt het opnieuw 20 graden.
0: 24 uur geleden vroeg ik jou, Clemens, wat je ging doen. En toen zei je nadenken over wat ik ga eten.
1: Ja,
0: ben je benieuwd wat het is geworden gisteren?
1: Ja, nou, het was een beetje herfstig. Dus ik zei, kom, we gaan hutspot eten. Ja.
0: Och, heerlijk.
1: En dat is geworden. Ja.
0: Nou, wens ik jou een fijne zondagmiddag.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dag hoor. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, wat heb jij gegeten?
4: Gisteravond. Ik had een patatje gehaald. Een frietje.
0: Oh, lekker zeg.
4: Lekker,
0: ja,
4: zeker.
0: Zaterdag.
4: Ja. Dat is zaterdag. Oh, man. Wat heb jij op gisteren?
0: Dat is... Oh ja, ik had...
4: Lang geleden.
0: Ik zat op het terras met een stukje spare rib.
4: Ja. Oh, kijk, lekker.
0: Nou, genoeg daarover. Waar staat het vast?
4: Op 2 plekken. Momenteel op de A1 richting Apeldoorn vielen tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten door werkzaamheden op de A12. Nou, over die A12 gesproken staat ook file voor de Duitse grenscontrole. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten over 2 kilometer.
0: Tim, dankjewel. Eens even kijken of de artiest voor de volgende plaat er al klaar voor is. Oei. Oh. Dat klinkt niet goed. De auto pakt niet aan, zeggen ze dat. Nou, hopelijk is dat opgelost met 3 minuten hier.
5: Ster. Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold, 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten, 300 gram, maar €1,25.
14: Fans van Voeden.
12: Aldi.
16: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Hallo, met Gijs.

0: De band die een groot gedeelte van Nederland leerde kennen door dit lieve liedje. Maar normaal gesproken eigenlijk best wel hele stevige muziek maakt. Triggerfinger en I Follow Rivers in Hallo met Gijs. Daarvoor had ik Billy Ocean voor je. Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Op deze, nou toch een beetje druilerige, grijze zondagmiddag. Waar we ons opmaken voor een nieuwe editie van de Platte Speler. Vandaag duiken we in het Friese hoekje. En ik zeg normaal altijd dat mijn twee liefdes daar samenkomen. Mijn voorliefde voor vinyl en mijn liefde voor het dialect. Maar daar moet ik in dit geval heel erg mee oppassen, want Fries is natuurlijk geen dialect. Fries is een taal. Mag je geen grappen over maken. Dat is een serieuze aangelegenheid. Ik heb jullie hoog zitten, want er gaat niets boven. Wat ook serieus is, dat is de muziek. Want ik ga Bryan Adams voor je draaien en ik hoor hem iets bijzonders zeggen. Want heel veel platen van Bryan Adams, die waren eigenlijk helemaal niet bedoeld voor Bryan Adams zelf. Moet je horen.
1: A lot of songs actually in the beginning were songs written for other people that when I didn't know how to get them to them. For example, like a song like Lonely Nights was written for Pat Benatar. I just can't stand another lonely night. And she knew. I don't know Pat Benatar, so we couldn't get it to her.
0: Ja, dat is wel lullig, hè? Kijk, ik heb bijvoorbeeld zelf ook wel eens een plaat geschreven voor Justin Timberlake en vroeger ook nog wel voor Michael Jackson, maar ja, ik heb hun nummer niet, dus ja, die platen die komen daar dan nog niet aan, hè. Deze plaat was wel voor zichzelf geschreven. Bryan Adams.

0: Misschien wel mijn favoriet van Suzanne en Freek. En kwijt Bryan Adams daarvoor. En Can't Stop This Thing We Started. Het is tijd voor de plattenspeler.
1: De plattenspeler.
0: Ja, dat is mooi, hè? Waar mijn voorliefde voor de platenspeler, het vinyl en het, nou ja, de dialect dan wel, de anderstaal. Want ik mag niet dialect zeggen als het om Fries gaat. Maar dat samenkomt, dat spelen we op zondagmiddag in Hallo met Gijs. En het concept is eigenlijk heel simpel. We hebben een hele grote hit, een Engelstalige hit, hebben we vertaald naar een bepaalde... Nou, ik wou weer dialect zeggen. Ik ben zo bang om een boze Fries achter me aan te krijgen. In dit geval hebben we het vertaald naar het Fries, de Friese taal. Dus je hoort zo dadelijk een Fries die in het Fries een bekende songtekst, is het begin van een nummer, in het Fries zegt. Maar het is dus eigenlijk een hele grote hit in het Engels, dan wel het Amerikaans. En de vraag is, welke is het? Luister goed, welke plaat hebben we hier verfriest?
2: Ik heb een goede baan in de stad op zijn, maar ik beurte dag en nacht voor mijn baas.
0: Ja, ik had net 3 keer nodig. En toen had ik hem nog niet. Dus ik ga hem je nog een keer laten horen.
2: Je hebt een goede baan in de stad op zijn.

0: Maar ik beurte dag en nacht voor mijn baas.
1: Ja, het is geen makkelijke vandaag, maar het is een hele grote hit. En als jij het denkt te weten, dan pak je de NPO Luister-app... en dan stuur je het bij voorkeur goede antwoord deze kant op. Maak je kans op een

0: Wat een klapper was dat, hè, in 2009. En eigenlijk nog steeds. Eric Prydz, Piano, Santana daarvoor. En hold on. Het is 3:01, het Radio 2 weerbericht. Vooral in het westen, midden en noorden flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met ook kans op onweer. Morgenochtend wisselvallig, later vaker zon. Wordt het opnieuw 20 graden. Ondanks dat het zondagmiddag is, is het druk op de weg. En gelukkig heeft Tim Schaap dat allemaal in de smiezen.
1: Jazeker, nou, met name de A10, die valt nu het meest op. De zuidkant van de Ring Amsterdam, bij afrit Oud-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Hierdoor ook viel op de A4 vanuit Den Haag komende. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Nieuwemeer, 10 minuten oponthoud. En dan de A7, de Afsluitdijk. En dan richting Noord-Holland, file tussen Brezandijk en Den Oever. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet.
0: Tim, dankjewel.

0: Eerst ga ik een plaat draaien. Deze plaat ken ik nog helemaal niet. Kan iemand mij vertellen welke plaat dit is?
1: Dit is Pinky Swear van Davina Michel.
0: Dankjewel.
1: Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Davina Michel optreden. Wil je

0: Pinky Swear. En komende vrijdagmiddag sluit zij onze KWF Wensweek af op RCN, het Grote Bos in Doorn. Om 17:15 geeft zij een spetterend optreden. Jij kan daarbij zijn. Alle ins en outs vind je dan weer op nporadio2.nl.
1: De Plattenspeler.
0: Ja, elke zondagmiddag combineren we mijn liefde voor vinyl met het dialect, dan wel de anderstalige taal. Vanmiddag liet ik jou een fragment horen. Ja, en de vraag aan jou was: welk liedje is hier op de Plattenspeler gelegd?
2: Ik heb een goede baan in de stad of zijn, maar ik beurt dag en nacht voor mijn baas.
0: Ja, dat is niet makkelijk. Tabitha, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, is de Friese taal jou onbekend of niet?
3: Nee, ik woon er min een jaar al mijn hele leven.
0: Wat zeg je nou? Min een jaar al je hele leven?
3: Min één jaar, ah, ja.
0: Dus je bent op je tweede daarheen verhuisd dan zo'n beetje?
3: Ja.
0: Ja, en spreek je dan ook een aardig woordje Fries of niet?
3: Nou, als ik zou moeten zou ik het kunnen, maar ik durf het niet zo goed in het bijzijn van mensen die echt Fries zijn.
0: Nee, want dan ben je bang dat je met de zweep krijgt natuurlijk.
3: Precies.
0: Ja. Ik ga even kijken, want er is heel veel foute antwoorden ingestuurd. Heel vaak kwam dus binnen Dolly Parton, 9to5, ja. Lot, Anja, Monique, Ruud, Ellie, Marijke, Evelien, Jeanette, Sven en vele anderen. Ik zag Margriet nog, The River van The Boss. Erwin kwam met A Hard Day's Night van The Beatles. Working Day and Night van Michael Jackson. Maar ja, dat het is het dus allemaal niet, Tabitha. Jij denkt het te weten.
3: Ja, volgens mij is het Proud Mary.
0: Volgens jou is het Proud Mary.
2: Je hebt een goede baan in de stad of zijn, maar ik beurt dag en nacht voor mijn baas.
0: Ja, ja.

0: dat is gewoon hartstikke goed. Wist je het uit het blote hoofd of heb je het moeten googlen?
1: Nee, dit wist ik wel uit het blote hoofd.
0: Ik vind het knap hoor. Wij gaan jou een BNNVARA prijspakket toesturen.
1: Heel leuk.
0: Ga jij de rest van de zondagmiddag en avond nog iets spectaculairs doen waarvan je zegt, nou dat moet echt iedereen horen, of draai maar gewoon die plaat?
1: Nee, draai maar gewoon die plaat. Ik zit in de auto, dat is niet zo interessant.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
3: And we rolling on a river.
2: Listen to the story now.

0: stond hij, wat was het, 18.000 keer in de arena. Harry Styles, American Girls. I can Tina Turner voor Proud Mary kwam uit de platte spel. Het is iets voor vieren. Hij is terug van weg geweest.
1: Zei je nou platte speler?
0: Ik zei de platte speler.
1: Love it.
0: Komt er een plaat in het plat van de platte speler. Dus het is de platte speler, Klaas van Kruijsten.
1: Ja, goedemiddag, Gijs.
0: We hebben heel lang over gebrainstormd, hoor.
1: Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Ja,
0: was jij op vakantie of heb jij jouzelf een onmogelijke skill aangeleerd de afgelopen week?
1: Nee, ik heb de reis van mijn leven mogen maken samen met mijn familie. We zijn op reis geweest naar Japan, dus ik kan zeggen konnichiwa.
0: Ah, konnichiwa to you too. Yeah. Klaas, jij lijkt mij niet het soort man dat dan langs het zwembad gaat liggen wachten tot het diner opent.
1: Nee, we hebben helemaal de moeder gereisd door het hele land heen. En, maar ook in een traditionele onsen gezeten, bijvoorbeeld zo'n badhuis.
0: Oh,
1: ja, dat was echt wel heel bijzonder. En even de cultuur opgesnoven, het eten opgegeten en genoten van elkaar en van de vakantie. Maar I'm back.
0: Lekker zeg. Zometeen tijd voor Klaas. Na vieren. Heb je er zin aan?
1: Ja, zeker meneer.
0: Heel goed. Ja. En zie ik jou toevallig komende week ook op de KWFN-set?
1: You betcha. Ik ga verslag doen. Vrijdag ben ik erbij op de radio. En we gaan er wat moois van maken samen.
0: Heel goed. Zometeen na vieren Klaas van Kruijsten. Klaas, veel plezier.
1: Yo, dank je.
0: En vanaf maandagochtend, morgenochtend 6 uur... begint hij dus die KWF Wensweek voor het uitkomen en laten doen uitkomen van wensen. Alles in het teken van het KWF. Fijne zondag, en dit is Chris Stapleton, White Horse.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Winkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een 82-jarige fietser aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied van Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van alle in. De finale is vanmiddag om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Michiel van der Velde, dankjewel. We hebben er zin in. Zometeen tijd voor Klaas, een nieuwe editie. Ben na een korte onderbreking lekker even op vakantie geweest. Weer helemaal energiek terug. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen. En we spelen straks ook weer een nieuw spel. Dat en veel meer. Tot zo.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
12: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
13: Hier, moet je opletten.
12: Chocomel?
14: Sloopmelk.
12: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
12: Milner?
14: Sloopmelk.
12: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
18: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
19: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
24: NHA.nl.
25: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Sia, die zong ook mee op dit nummer. Schreef er ook al mee, maar staat gek genoeg niet bij de credits vermeld. Dat klinkt als oneerlijk en dat is het misschien ook. Ik heb geen idee, misschien hebben ze gewoon een eenmalige check gestuurd en was dat het, kan natuurlijk ook.
1: Oh, maar dat is toch helemaal niet handig, want volgens mij is het echt een hit.
0: Ja, het is een mega hit geweest. Ja. Goed, daarvoor de top van het muzikale genre dat we nu verzamelen onder de noemer muziek die heel erg jaren

zijn natuurlijk. Wat fijn om er weer te zijn. Ik ben echt blij, joh. Ik ga straks eventjes in het kader van relativeren... kan je leren iets vertellen over de geschiedenis. En we moeten het even hebben over een heel bijzondere high-tech jas... waarvan ik nu denk, had ik hem maar meegenomen, had ik hem maar gekocht. Maar goed, eerst eventjes iets waarvan ik denk... ja, alle jonge mensen opgelet. Iedereen die zich verloren voelt in deze wereld van geld, geluk en uiterlijk... Je hebt meer invloed op je leven dan je denkt. You've got the music in you.

Austin een ode eigenlijk aan Noah Kahan. Want ze heeft een interpolatie gedaan. Ik moest dat even opzoeken. Ik denk, wat heb je dan precies gedaan? Een interpolatie. Maar dat is iets anders.

0: Dynasty. Boston, een ode eigenlijk aan Noah Kahan. Want ze heeft een interpolatie gedaan. Ik moest dat even opzoeken. Ik denk, wat heb je dan precies gedaan? Een interpolatie. Maar dat is iets anders dan een sample. Want een sample is dan van een ander liedje wat je gebruikt. En dat zet je dan in je eigen track. In dit geval heeft zij de melodie en de tekst een beetje overgenomen. En dat zelf opnieuw ingezongen. En dan doe je eigenlijk, ja, ik zou zeggen, een ode. Maar Noah Kahan staat gewoon in de credits. Dus ze krijgt ook gewoon centjes voor dit nummer. En het is heel goed geworden, vind ik zelf. Stella Lefty, goed gedaan, meid. Goedemiddag allemaal, het is NPO Radio 2 waar je naar luistert. En soms is het goed om een beetje te relativeren. En daarom gaan we even terugkijken naar wat er gebeurde vorig jaar rond deze tijd. Van die dingen die je al lang weer vergeten bent, maar die toen echt heel erg belangrijk leken. Zo was daar bijvoorbeeld een helmplicht voor de fatbike aangekondigd. Dat doet de overheid om de fatbike minder populair te maken bij jongeren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de kans op ernstig letsel 2 keer zo groot is als op een gewone fiets. Nou, Antoinette, even de update anno 2026.
1: Ja, die helmplicht is er nog steeds niet. Waarschijnlijk vanaf 2027. Dan de vraag, want ze probeerden het om de fatbike minder populair te maken. Nee, ook die zijn weer aan het stijgen, de verkopen ervan. Maar om het even te nuanceren, 53% fietst nog steeds op een gewone fiets, 44% op een elektrische fiets en slechts 3% op een fatbike. Echter is er ook alweer een soort van nieuwe fatbike, en dat is de skinny bike.
0: De skinny bike, ja.
1: Skinny bike, en die heeft dan weer onderdelen waardoor ze sommige fatbike regels kunnen omzeilen.
0: Ja, dat heeft te maken met de dikte van de band en het frame en al dat soort zaken. Ja. Goed. Accijnskorting op benzine als cadeautje van het weggaande kabinet. Dat was vorig jaar gaande. Sinds april 2022 verlaagt de overheid de accijns op benzine, diesel en LPG, om die hoge brandstofkosten voor ons een beetje te verzachten. Die werd dus vorig jaar verlengd. Hoe is het nu eigenlijk met die korting?
1: Ja.
0: Ik weet hier het antwoord al een beetje op, maar goed, vertel maar.
1: De korting is er wel nog. Maar de korting is iets minder. Vorig jaar was benzine €1,91. Nu is die €2,32. tot en met 31 december is die korting dus. Ik rijd elektrisch.
0: Ja,
1: dat
0: ik ook.
1: Dat is mijn conclusie.
0: En ik ben er eigenlijk ook maar blij mee dat dat zo is. Want goeiedag zeg. Ja, en dan één dingetje. Het was in Japan de afgelopen dagen warmer dan 35 graden. Nou, dat heb ik meegekregen, want ik was daar op vakantie. Wat een ongelofelijke luxe is. En ook een onvergetelijke ervaring. Maar daar liepen dus mensen rond met speciale jasjes. Dan denk je, waarom trek je nou een jasje aan? Het is ontzettend warm. Maar die jasjes, die hebben ventilatoren. 2 ventilatoren. Je hebt verschillende soorten en smaken, heb ik gezien in het landschap. Het ziet er echt fantastisch uit. En,
1: vind je?
0: Ja, jawel. Want je lijkt het veel warmer te hebben. Maar wat blijkt nou? Die ventilatoren die zorgen voor een luchtcirculatie. Zodat je minder. Het scheelt echt 3, 4, 5 graden soms. Dus dat is echt ongelooflijk veel.
1: Oké. Okay. Nou ja, het was echt een item op het NOS-journaal van
0: vorig jaar.
1: Van ja. Kijk, Japan heeft dit.
0: Afgelopen jaar, dit jaar dus weer die warmte. En ik heb de jasjes weer gezien. Ik ben door mijn vrouw weerhouden om zo'n jasje aan te schaffen. En nu ik dit dus van vorig jaar weer lees, denk ik, gemiste kans, Klaas, gemiste kans. Ik had hier de trendsetter kunnen zijn. Nou, misschien dat we volgend jaar dan alsnog een kleine stap gaan maken.
1: Toch online bestellen.
0: Ja, en zo zie je maar, het nieuws dat kabbelt voort. En sommige dingen blijven eigenlijk altijd wel een issue. Maak je niet al te druk. Probeer gewoon de mooie dingen van het leven te vieren. Net zoals David

David Bowie. Dan denk je, oh, mooie schoonheid. Maar eigenlijk was het een vrij donkere visie. Een nieuw soort mensheid die de huidige generatie zou verdringen. Oké, David, rustig. Maar wel een heel mooi liedje. Dus ja, dat is dan wel weer pretty. Uit 1971. Deze komt uit 2014. Digidex, nadat hij aanwezig was geweest bij de uitvaart van 3 slachtoffers van de MH17-ramp. Hoe zou mijn eigen begrafenis er eigenlijk uitzien? Daar gaat dit over.

0: jaren 90. Something Happens and Parachutes. En dat was het dan ook wel zo'n beetje eigenlijk. Maar ik moet zeggen, de liedzanger Tom June, die heeft zijn weg wel gevonden. Hè? Die werkt bij de radio tegenwoordig.
1: Je bent er even ingedoken.
0: Ja, dat is wel grappig. Eerst nog eventjes een soort van hitradio, later talk radio. En die heeft zijn weg eigenlijk gewoon in het leven gewoon gevonden. Dus er is altijd nog weer... Misschien moeten wij dan muzikanten nog...
1: Ja, maar ik hoorde jou wel echt een hele goede tweede stem zingen net.
0: Ja, dat ging per ongeluk. En nog even over die Japanse jasjes. Want ik ben daar toch door gebiologeerd. Je hebt het ingeschakeld. Goedemiddag, tijd voor Klaas, NPO Radio 2. De afgelopen weken was ik er niet, want ik was op vakantie. En we hebben een hele bijzondere reis mogen maken met de familie door Japan. Waar mij iets opviel. De temperatuur is natuurlijk fors. Maar er liepen mensen met jassen aan. Dus eerst denk je dan, dat zijn... Waarom trek je nou een jas aan? Wat ben je voor gek eigenlijk?
1: Uniformen of zo?
0: Ja, maar er zit dus een... Het zijn van die opgeblazen jassen.
1: Bomberjacks.
0: Een soort van bomberjacks. Dat is eigenlijk wel goed. En dat komt omdat aan de achterkant van die jas twee ventilatoren zitten. Nou heeft iemand online dat al uitgeprobeerd.
2: This is Japan's weirdest fashion item that people actually use. But does it even work? So a lot of blue-collar workers use these fan jackets to stay cool in Japan's brutal summers. But I've honestly been a little bit skeptical, so I came to Japan's most tropical island to test it out. I'm gonna wear a gray t-shirt without the jacket for 15 minutes in this brutal heat. And then I'm gonna put on the jacket with a different gray t-shirt.
0: Hij gaat hem dus testen, hè? Dus in het videootje laat hij eigenlijk zien wat hij doet. Hij trekt een gewoon shirt aan en daarover die jas. Het is ontzettend warm. En dan gaat hij proberen om dat aan te trekken. Ik zal hem even een klein beetje doorskippen, want dan hoor je volgens mij die ventilator ook.
1: Het is wel goed wetenschappelijk onderbouwd, want hij begint gewoon met een grijs shirt en dan zie je hoeveel hij zweet.
2: And I don't feel hot. Cut to me like 10 minutes ago. Oh my god. And I feel phenomenal. I feel rejuvenated.
0: Het werkt gewoon voor hem. Ja, dit zou maar zo eens de nieuwe trend kunnen worden, hoor.
1: Het doet me wel echt heel erg denken aan die hele grote T-Rex-pakken... waar je dan ook zo'n ventilator in hebt. Dus.
0: Ja, dat is wel. Esthetisch gezien zie ik nog kansen. Maar wie weet, volgend jaar...

0: Hey, goedemiddag. Wat fijn dat je luistert. Dit is NPO Radio 2. Tijd voor Klaas. Met Klaas van Kruijff.
1: NPO Radio 2.

Mijn keuze van vanmiddag is een Nederlandse songwriter en producer die al ruim 20 jaar muziek maakt. Met een vibe die klinkt alsof het altijd een beetje zomer is. Zo rond 2000 studeerde hij aan het conservatorium in Den Haag en 3 jaar later komt zijn eerste album uit. Het is soul, jazz, hip-hop, een beetje zachte jaren 70 pop. Het lijkt erop alsof mijn keuze van vandaag niet zo geïnteresseerd is in waar dat nou precies thuis hoort in het platenrek. En misschien stond dat rek sowieso niet in Nederland, maar in Japan en Amerika. Want daar gaat het gelijk hard. Ik heb het over Tim van Berkenstein, oftewel

inmiddels goed voor honderden miljoenen streams. Je kan rustig zeggen, daarna ging het snel hoor. Veel samenwerkingen, uitverkochte zalen, allemaal gevuld met datzelfde stemgeluid. Alsof Benny net wakker is, koffie heeft gezet en heeft besloten... harder zingen, dat gaat de wereld waarschijnlijk ook niet redden. Dus ik doe het lekker rustig aan. Zijn nieuwe album die gaat over het leven thuis. En heet 22 Durham Do, met erop de track You Love Me. Benny noemt het zelf een viering van een lange relatie. Het is niet meer jong en hopeloos verliefd, maar eigenlijk gewoon moe, soms ruziënd, foutenmakend en toch iedere dag opnieuw voor elkaar kiezen. Eentje waarop zijn vrouw Jolien meezingt. Ze is geen professionele zangeres, maar gewoon de vrouw met wie hij dat huis en dat leven deelt. Ik denk eigenlijk dat dit nog romantischer is dan al die rozen en kaarsen. Nieuwe muziek op NPO Radio 2. Dit is Benny Sings, You Love Me.

0: Het liedje dat er bijna niet geweest was. De moeder van Vanessa Carlton die had gezegd... Hey, dit riffje wat jij nu speelt hier thuis op de piano... dat is een hitje hoor, daar moet je wat mee doen. Maar het lukte eigenlijk niet om het liedje af te maken... omdat ze helemaal vast zat in een writersblok. Gelukkig is dat later goed gekomen. En het werd een van de bekendste liedjes ooit, kun je rustig zeggen. Vanessa Carlton, 1000 Miles. En misschien gaat dat ook wel gebeuren met Benny Sings, You Love Me. Die was nieuw op NPO Radio 2. En zometeen hebben we ook weer een nieuwe editie van Het Schattenspel. Jawel. Wat is dat eigenlijk? Nou, ik hou het even heel simpel voor nu. De vraag is eigenlijk, zit jij toevallig naast iemand... en willen jullie samen een spelletje spelen op de radio? Dan moet je nu even het woord schat appen naar de NPO Luisterapp. En wie weet mogen jullie zo meteen een spelletje spelen tegen elkaar op de radio. Het leuke is, sowieso prijs.
1: Ja, één van de twee wint sowieso.
0: Ja, en dan kan je ook nog verkiezen of je het dan wilt delen met de ander of niet. En je leert er ook nog wat van. Dus als je naast iemand zit en je denkt, hey, we gaan samen een spelletje spelen, waarom ook niet? Ja. Stuur dan even schat naar de NPO Luisterapp en wie weet...

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De boot was onderweg naar een haven in Turkije. Een man van 30 uit Winkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakt het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Michiel van der Velden, dankjewel voor deze nieuwslezing. Wel mooi, punten gemorst. Ik hou ervan in de voetballerij. Zometeen gaan wij verder met tijd voor Klaas. Onder andere het schattenspel komt voorbij. Als je zin hebt om een spelletje te spelen en je zit naast iemand waarvan je denkt, nou, daar wil ik wel eens tegen battelen, kan je even het woordje schat appen naar de NPO Luisterapp. En ik begin zometeen natuurlijk weer muziek te draaien. Onder andere van Sarah Larsson en de Red Hot Chili Peppers.
17: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
18: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
19: Hij is onderweg.
18: Wie?
19: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
18: Top. Koffietje, ik trakteer.
19: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
21: Deze week is het de week tegen kanker.
22: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
23: Jij waarschijnlijk ook.
24: Iemand die je dierbaar is.
22: Of was.
24: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
22: En de beste zorg.
24: Voor wie geef jij?
25: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
24: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
25: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

Oh, hey ho, en dit is Zara Larsson. Met Midnight Sun. De dame is behoorlijk aan het optreden, Zara Larsson. En het is, ja, een vrolijke tante, kan je wel zeggen. Altijd opgewekt. Met dansjes die al een paar keer viral zijn gegaan. Maar nu is ze zelf viral gegaan. Dan is het alles te maken met haar dolfijn mini-actje. Ja, ze heeft een... Ze heeft een onderdeel in een programma waarin ze wordt opgetild door andere dansers uit haar team. En zij maakt daarbij een soort golvende beweging, waardoor ze een beetje lijkt op een dolfijn. Dat ziet er gek uit. Ja. Had ze misschien nog niet helemaal door, totdat ze een liedje aan het zingen was waar dat dan in zou gaan gebeuren. En in het publiek waren heel veel mensen die dat gingen doen. En toen raakte ze zelf een beetje verslag. Want toen dacht ze, wat gebeurt er hier nou weer? Alsjeblieft. Hoor je ook wel gelijk hoe keihard die autotune is dan? Maar het is wel een feestje bij Zara Larsson.

0: Tijd voor Klaas met Klaas van Kruijsten.
1: NPO Radio 2.

0: emotie kan je in een stem leggen. Fantastisch. Kings of Leon, Notion.
1: Het schattenspel.
0: Speel ik vandaag met twee kandidaten, uiteraard. En dat zijn vandaag Evelien en Marike. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
0: Evelien, jij bent 9 jaar oud.
2: Ja.
0: En Marike, jij bent de moeder van Evelien.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat voor een kind is Evelien?
2: Een heel leuke, eigenwijze meid.
0: Ja, oké. Okay. Evelien, wat voor een moeder is Marike?
2: Een hele lieve moeder.
0: Oké, okay. Oh, jullie kunnen het aardig met elkaar vinden. Ik hoop dat dat aan het eind van dit spelletje ook nog zo is. Want jullie spelen het schattenspel. Ik heb 3 vragen. Degene die de meeste vragen goed heeft, die wint van ons de schat. En dan komt er een nieuw dilemma aan. Want dan is de vraag, ga je hem delen of niet? Hè? Dan mag je dan zelf kiezen. Evelien, jij bent de jongste. Dus jij mag als eerste zeggen of je kop of munt wil.
2: Munt.
0: Nou, als ik het muntje wat ik hier heb omhoog gooi, zometeen als die terechtkomt op munt, dan mag jij beginnen. Komt die op kop terecht, dan mag je moeder beginnen. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, dan gaan we. Dan ga ik hem even gooien. En het is munt geworden, Evelien. Nou, dat is goed. Dat is goed nieuws voor je. Klaar voor Evelien?
2: Ja.
0: Marike ook?
2: Ja, zeker.
1: Het schattenspel. Ja.
0: Nou, Evelien, daar heb ik de eerste vraag voor jou. En dat is, zoals al die vragen, inschattingsvraag. En deze gaat over de gekko. Weet je wat een gekko is?
2: Niet helemaal.
0: Het is zo'n blijkijkend reptiel. Met die ogen die een beetje gek uit elkaar zitten. Zo'n hagedisachtig diertje. Gemiddeld zijn ze 40 centimeter met staart. En nou heb ik een inschattingsvraag voor je. Hoeveel tanden hebben ze gemiddeld, denk je?
2: 20.
0: 20 tanden, staat genoteerd. Marike, denk je dat het meer of minder dan 20 tanden zijn?
2: Minder, denk ik.
0: Jij denkt minder dan 20 tanden? Nou, Evelien, dan heb je het eerste puntje al binnen, want het zijn gemiddeld 100 tanden. Ja, het zijn wat kleinere tanden. Ja, ik zie, als je denkt aan een menselijk gebit, dan denk je bij 100. Nou, dat is best een mond vol. Maar in dit geval past het dus blijkbaar wel. En ook bijzonder, bij de gekko worden de tanden vervangen elke 3 tot 4 maanden. Waarbij ze dan weer nieuwe tanden direct achter de oude laten groeien. Dus dat is wel bijzonder. En ze altijd tanden hebben.
2: Oké. Okay.
0: Ja, eerst puntje voor jou, Evelien. Tweede vraag is voor Marike. Dat is een Guinness World Records vraag. Die bevat natuurlijk de meest vreemde wereldrecords. Zo ook die van

0: Dat is best een mond vol, maar in dit geval past het dus blijkbaar wel. En ook bijzonder, bij de gecko worden de tanden vervangen elke 3 tot 4 maanden. Waarbij ze dan weer nieuwe tanden direct achter de oude laten groeien. Dus dat is wel bijzonder. Hij zal altijd tanden hebben.
1: Oké. Okay.
0: Ja, eerst puntje voor jou, Evelien. Tweede vraag is voor Marieke. Dat is een Guinness World Records vraag. Die bevat natuurlijk de meest vreemde wereldrecords. Zo ook die van langste chilipeper. Wat denk je, Marieke? Hoe lang is de langste chilipeper volgens het World Records dossier?
1: 40 centimeter.
0: 40 centimeter, oké. Okay. Evelien, denk je dat die langer of korter is dan 40 centimeter?
1: Langer.
0: Jij denkt langer dan 40 centimeter? Dat is goed, Evelien.
1: Wat knap.
0: Ja, het is ongelooflijk. Je zou ook denken, nou, die wordt dan ergens in een warm land gekweekt. Maar het record staat van iemand uit Zwitserland, Jörg Wiesel, uit Duswil. Die heeft een chilipeper kunnen kweken van 52,5 centimeter. Dat is,
1: wow.
0: Dat is bijna een meter. Dat is echt een ongelooflijk. Als je die in een maaltijd snijdt, bijna een meter. Wat zeg je? Sorry, wat zei je?
2: Het is een halve meter.
0: Ja. Halve meter, 60 centimeter.
2: Wat? Nee, 100 centimeter is 1 meter.
0: Ja, oké, bijna een halve. Ja, zo.
2: Het is meer dan een halve meter.
0: Klaas en getallen, het zijn geen vrienden van elkaar. Maar ik weet wel dat Evelien dit puntje heeft binnengehaald. Dat is wel leuk, Evelien. Want de laatste vraag is dan ook voor jou. Dus jij zou ervoor kunnen zorgen dat je alle drie de vragen goed hebt. Ja, je bent nu al blij, denk ik, of niet?
1: Ja.
0: Dat dacht ik al. Maar nu ga ik het wel wat moeilijker maken, want ik heb een muziekfragment voor je. Luister even mee. Ja, deze man die heeft muziek gemaakt samen met anderen. En mijn vraag is, uit welk jaar komt dit nummer, denk jij? Mag je gewoon gokken?
1: Ja. 1984.
0: Nou, staat genoteerd, Evelien. Marieke, denk je dat deze plaat ouder of jonger is dan 1984?
1: Iets ouder.
0: Iets ouder, dus dan gaan we verder terug in de tijd. Evelien? Evelien?
1: Ja?
0: Je hebt ze alle drie gewonnen! Ja, deze plaat komt namelijk uit een iets later tijdstip. Ik zit nu te kijken welk tijdstip. 1998 was het. Dat betekent dat je gewoon alle drie de vragen binnen hebt gehaald. Evelien, gefeliciteerd. Marieke, wil je nog wat zeggen?
1: Ja, ik ben heel trots op Evelien.
0: Kijk, die pak je binnen. Of is dit alvast omkopen, omdat de schat natuurlijk naar jou toe gaat, Evelien? Ga je hem delen of niet?
1: Ja.
0: Oh, kijk, nou, dat is wel weer lief. Hey, dank jullie wel voor het meespelen, hè? En dit is die plaat die je goed hebt geraden van 98 Degrees en Stevie Wonder.

0: Jordan 98 Degrees en Stevie Wonder, True to Your Heart, de afsluiting van Mouran. En dit was Miley Cyrus, Angels Like You. En Miley heeft aangegeven dat ze wel wilde acteren. Dat is natuurlijk vroeger ook heel veel gedaan, hè? Is ook heel bekend mee geworden, Hannah Montana onder andere. En wat wil ze doen?
1: Ja, wel een goede ouderwetse Shakespeare-tragedie.
0: Ja, waarom ook niet? Ik denk wel dat ze het zou kunnen.
1: Ik denk het ook.
0: Zij is veelzijdig, hoor.
1: Absoluut.
0: Goed, dat was Miley Cyrus, Angels Like You. Dit liedje, ja, het was totale chaos. Collins, die heeft de hele boel aan elkaar geïmproviseerd. Gewoon wat

0: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is My Friend van Direct. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Direct optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: Maandag, ja, tijdens de KWF-week gaan we ze ook weer horen. Direct en My Friend. En deze hele week dus aandacht voor het KWF. We gaan proberen wensen uit te laten komen. We gaan met elkaar stilstaan, maar ook energie putten uit wat de kracht van mensen onderling is. En daar kijk ik oprecht heel veel naar.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Die kracht zit natuurlijk ook in muziek en de creativiteit vaak ook. En daarom vandaag iets bijzonders, want ja, er is weer een bijzondere dag.
2: Ja, een hele fijne internationale dag van de walvishaai.
0: Ja, de internationale dag van de walvishaai. Een dag om stil te staan bij de bedreigde situatie van die indrukwekkende reuzen. De overbevissing, klimaatverandering, hebben ze het gewoon zwaar. Dus eigenlijk moeten we voor ze zorgen, hè? Die beesten die al zo lang in onze zeeën rondzwemmen. En ook belangrijk zijn voor het hele ecosysteem.
2: Ja, nou. En het enige wat wij kunnen doen is dan muziek ter ere van de walvishaai draaien.
0: Ja, wat thematisch dus. Rond grote vissen, rond zee.
2: Ja, iets lekker van breed. Jaws.
0: Ja, bijvoorbeeld iets uit Jaws of Billie Eilish, Ocean Eyes. Ja. Nou, heel mooi.
2: Oké, okay. Of Hello van Lionel Richie of Adele, omdat het een hi is.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Mag ook.
0: Oh, dan weet ik er ook nog wel een. Don't go chasing waterfalls. Want daar vind je de haai niet, Tiels. Zoiets?
2: Ja.
0: Nou ja, goed. Als het met water, met oceanen, met groot te maken heeft en je denkt, ik kan een link leggen, doe dat vooral. Stuur het naar de NPO Luisterapp en wie weet hoor je.

0: als een pauw waren, want Supertramp kreeg een compliment. Paul McCartney zei, het is mijn favoriete nummer van dit jaar. Ja. En in Canada niet alleen de nummer 1, maar de beste single van het hele jaar. The Logical Song, hij is ook onwijs fijn. En daarvoor Duffy en Mercy.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Tja, en er komen weer leuke suggesties binnen op onze, hoe heet het ook alweer, officieel, de dag?
2: Internationale Dag van de Walvishaai.
0: Ja, ja, wat dacht je van, even kijken, André die stuurde door Ship to Wreck van Florence and the Machine. Valentijn kwam met Climby Fisher. Ook heel erg goed. Maar ja, even kijken, deze is wel heel erg leuk. Monique, goedemiddag.
3: Hoi Klaas.
0: Ik vind het echt een geniale vinding. Maar eerst even, jij bent iets ongelooflijk tofs aan het doen. Wat ben je aan het doen?
3: Ik ben aan het haken.
0: Ja, dan denk je misschien, ja oké, haken, is dat nou heel erg tof? Maar dat doe jij met een reden.
3: Ja, ik haak voor Stichting Troostdekentje.
0: Ja, kan je eens uitleggen wat dat is in het kort?
3: Nou, dat is, we haken dan gewoon in een hele grote groep over het hele land, we haken we dekens. En die gaan dan naar kinderen die wat troost kunnen gebruiken. En dat kan een persoonlijke aanvraag zijn, Maxima, Kankerstichting, Voedselbank, of Minima groepen.
0: Wat vet man. Nee, ik vind het echt heel cool dat je dat doet. Nou, en zo zie je maar weer, als je bezig bent, kom je ook tot de leukste ideeën. Want jij kwam, je zat te denken van ja, oh ja, wat zou er eigenlijk bij passen? En waar kwam jij op?
3: Ja, dat schoot gelijk in mijn hoofd. Virgil Sharky.
0: Ja, Virgil Sharky, ja. Ja! Het is niet een haai, maar wel een grote vis. Dus ik reken hem helemaal goed. Ik wens je succes met het maken van hele mooie dingen voor andere mensen.
3: Ja.
0: En deze goed, is dan speciaal voor jou. A good heart, want dat heb je. Virgil Sharky.
3: Dankjewel, Klaas.
0: Doei.
3: Doei.

Ja, wees voorzichtig met de vissen. Fergal, Sharky en a good heart. Yes, dit was hem, tijd voor Klaas op NPO Radio 2. Zometeen de verrukkelijke 15 met de one and only Leo Blokhuis. En straks ook live Melle en Filien. Wel, dat hoor je allemaal deze avond. Dankjewel voor het luisteren en...

0: is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
0: Beestenboel. Jannie van der Heijden en André van Duin duiken in de wondere wereld van de dieren.
9: Deze keer hebben we het natuurlijk over gezondheid.
10: Oh ja?
0: Ontdek de bijzondere band tussen mens en dier.
11: Kun je ook uitleggen hoe Silly dan werkt?
12: Je gooit de brokjes in en er komt melk uit.
0: Beestenboel. Vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 3 personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en 2 jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle 3 in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. 2 auto's klapten gisteravond even voor 11:00 op elkaar en een 3de auto kwam er met lichte schade vanaf. 1 van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de 3 auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden waren in het water terechtgekomen. De EU zegt dat IJsland, ondanks de referendumuitslag, een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in de sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakt het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer, op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
21: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
21: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
26: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
27: NHA.nl.
25: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
28: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
29: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
30: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
29: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
28: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
31: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
32: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
33: ik red me wel hoor.
32: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
34: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
35: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPO Radio 2.

0: Ja, hey Leo.
1: Ja, het werd toch een prachtige zondag vandaag. En ik heb een kaalconverse editie van de Verrukkelijke 15 voor je klaar liggen. We hebben 3 nieuwe binnenkomers deze week. En de hoogste is heel hoog binnengekomen. Verder veel verschuiving. Je hoort het tussen nu en 7 uur hier op Radio 2. En we beginnen met een nieuwe binnenkomer. Meteen op nummer 15. Hier is Stella Lefty.
2: In de Verrukkelijke 15. On a

0: Boston is de eerste van drie nieuwe binnenkomers op nummertje 15. Van harte welkom bij een nieuwe editie, editie 321 van de Verrukkelijke 15. En ik zei net, we hebben drie nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we afscheid nemen van drie platen. Teddy Swims, Break Up in Reverse, staat er niet meer in. Ook Jet Rebel, Sorry Mama, is er ook uit. En Kingfisher, For The Boys, die hadden een korte ride.
1: Helaas, ja, helaas.
0: Jammer, maar er komen drie mooie platen voor terug. De eerste heb je net gehoord, Stella Lefty. De Country Dames doen het ineens hartstikke goed, ook in Nederland. Komt er nog eentje zometeen, dat kan ik je wel vertellen. En goed, je hoort het straks vanzelf wat daar nog binnenkomt. We hebben een mooie verse editie voor je. Er verandert veel, maar dan niet zo heel erg op nummer 14. Want daar staat een plaat die daar vorige week ook al stond. En die staat daar heerlijk. Someday, somewhere, dit is Jungle. De heerlijke zomerse klanken van hun album Sunshine. Drie weken Verrukkelijke 15 voor dit Engelse gezelschap. Deze week dus, net als vorige week, op nummer 14.

staat al 10 weken in de lijst, maar maakt wel een duikvlucht ineens. Hoor. Van 6 naar 13, Bruno Mars. En hier is een plaat die blijft hier maar rond die 12e plek hangen. Het is wereldwijd een enorme hit. Temper City met

Ken Aspiro. Vorige week kwam ze binnen op 13. In de tweede week stijgt ze door naar nummertje 11. En dat brengt ons natuurlijk bij nummer 10. Vorige week ook een nieuwe binnenkomer op 15. En dan naar 10, Blanco met Brothers.

0: Brothers van Blanco. Stijgt dus naar de 10e plaats in de tweede week Verrukkelijke 15. En dan komen we bij de tweede nieuwe binnenkomer.
1: Verse in de Verrukkelijke 15.
0: Ja, dat is een mooie hoor. Ik zei het vorige week al. Prachtige nieuwe plaat van Roxanne Hazes. Hij heet Vang Mij. En hij komt deze week mooi nieuw binnen op nummer 9 in de Verrukkelijke 15.

0: zeg ik. Het zijn er meer. Het zijn 8 weken voor Editors met The Rush. Vorige week op 7. En ze geven krabbelend ruimte toe nu op nummertje 8. En dan komen we, ik zei het net al, de country dames die doen het hartstikke goed. Ik zie Bas glimmen.
1: Ik ben hier zo vrolijk van.
0: Na Stella Lefty. Ook nog altijd natuurlijk Ella Langley in de lijst. 19 weken nummer 1 in Amerika. En bij ons op een bescheiden nummer

0: volgende plaat is het Evelyn Baby Cool van Nothing But Thieves. Kwam 3 weken geleden veelbelovend binnen, steeg naar nummer 3 en zakt nu in 1 keer naar nummer 6. Ja, dat is eigenlijk te laag, daar moeten we toch wat aan doen. Bas, het is tijd om... je zweet nog een klein beetje.
1: Zo.
0: Maar je hebt iemand gevonden die gestemd heeft, hè?
1: Het is wederom gelukt. Kees Jan hebben we aan de telefoon.
0: Kees Jan, ja, eventjes snel tussendoor, want jij zat al een paar mensen te bellen, maar blijkbaar nemen mensen nummers die ze niet kenden niet op. Dat
1: heel jammer.
0: Jongens, als je op zondagavond tussen 6 en 7 door een onbekend nummer gebeld wordt, pak even op, want voor je het weet heb je een speakertje te pakken. Kees Jan, goedenavond.
2: Ja, en ik dacht een 035 nummer, dat is verrukkelijke 15.
0: Ja, heel goed, Kees Jan, zo moet je denken.
1: En of.
0: Ben jij een trouwe stemmer?
2: Ja, behoorlijk.
0: Nou, dat stellen wij zeer op prijs. Dus dan vind ik het al extra leuk dat we dat speakertje aan jou mogen geven. Heb je ook nog een stemadvies voor ons? Waar heb jij op gestemd, met andere woorden, deze week?
2: Nou, ik heb onder andere gestemd op Scary 4. Dat zal bijna niemand kennen.
0: Nee.
2: Maar ik ben op vakantie geweest in Schotland.
0: Ja.
2: Dus dan krijg je dat een beetje. En daar een Schots festival bij gewoond. Ja, en dat is Scary 4 eigenlijk best wel groot. En zij hebben best leuke nummers met doedelzakken en zo. En rockpop. Dus dat is heel leuk.
0: Het is goed om je aan de lijn te hebben, want ik ga dat zeker checken. Scary 4, dus de bange 4, zeg maar.
2: Ja, nou, 4 is voor als V-O-R-E.
0: Oh, oké, okay, 4. Oké, okay. En heb je ook nog nummers die wij hadden klaargezet, gestemd? Of,
2: Zeker, want daar in Schotland heb ik ook mogen kijken naar Nothing But Thieves.
0: Ah, kijk. Nou ja, die heb je net gehoord, gaat goed. 6, we hebben net wat meer stemmers nodig, want hij zakt. Maar goed, 6 is nog altijd prachtig. Welke heb je nog meer? Weet je het nog? Want we overvallen je ook een beetje.
2: Ik heb het snel bijgepakt. Dus.
0: Oh, oké.
2: Okay. Radio Free Alice.
0: Ja, oké. Okay, ja, dat lukt nog niet, maar staat zeker in de lijst. En dan is er nog één. En dan heb je er nog één, of niet?
2: Ja, dan heb ik er nog één. Dat is Nova Star.
0: Ja, nou, die komt nog. Ja, die komt bijna. Die staat hartstikke hoog. Hey, wij moeten door, want anders kan ik niet alle 15 platen draaien dit uur. En dat is ook jammer bij een verrukkelijke 15. Maar super fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Wij sturen jou een verrukkelijke 15 speakertje. En wij gaan thuis luisteren naar de Scary 4. En wie weet hoor je het volgende week wel op de radio.
2: Wie weet, oké.
0: Dankjewel.
2: Oh, dank je.
0: Fijne avond. Hoi, hoi.
2: Jij ook, jullie ook. Hoi.

Luchttheater van Amersfoort, Joost Zwegers. Hij komt oorspronkelijk uit Nederland, maar woont in België. Nova Star met Today Yesterday. Staat deze week op nummer 4 in de Verrukkelijke 15 na 5 weken. En dat is dezelfde notering als vorige week. En dan komen wij in een gezelschap dat hier is. Zij gaan tussen 8 en 9 live spelen. Filien en Melle, Remember Us.

0: Lien en Melle zijn dit jaar een beetje oneerbiedig. Ik maak ze wat korter, maar we gaan het zo meteen helemaal goed maken. Want tussen 8 en 9 staan ze hier live te spelen. En dan zullen ze zeker dit nummer ook doen. Het is even niet anders. Want we hebben er nog 2 te gaan. En wat zijn dat er voor 2, zeg? Want we hebben nog 1 nieuwe binnenkomen te gaan.
1: Verse in de verrukkelijke 15.
0: Ja, en de oplettende luisteraar. Ik

goed is dit hoor. Hoogste nieuw binnenkomen deze week. Marianne van Fontaine's DC. Hun nieuwe album komt op mijn verjaardag uit. En dat is toch hartstikke mooi. Hier komt het overzicht van deze week. Stella Lefty is de eerste nieuw binnenkomer op 15. Op 14 blijven staan. Jungle Bruno Mars zakt van 6 naar 13. En Temper City blijft in de vijfde week staan op nummertje 12. Shanna Spyro stijgt van 13 naar 11. Blanco stijgt van 15 naar 10. En de tweede nieuw binnenkomer op nummer 9 is Roxanne Hazes. Vang je mij. Editors zakken van 7 naar 8. En hebben Ella Langley stijgt van 8 naar 7. Nothing But Thieves zakt van 3 naar 6. Sommieux blijft staan op nummer 5 in de derde week. Nova Star blijft ook staan in de vijfde week op nummer 4. En Feline en Mel stonden vorige week op 1 en zakken deze week naar nummertje 3. Hoogste nieuwe binnenkomer hoorde je daarnet. Fontaine's DC met Marianne op 2. En dat betekent, dames en heren, dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Hij was hier vorige week nog en dat heeft hem geen...

0: NPO Radio 2.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Wat een grote zaal. Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa. Het begint.
3: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Beestenboel. Jannie van der Heijden en André van Duin duiken in de wondere wereld van de dieren.
7: Deze keer hebben we het natuurlijk over gezondheid.
8: Oh ja?
6: Ontdek de bijzondere band tussen mens en dier.
9: Kun je ook uitleggen hoe Silly dan werkt?
10: Je gooit de brokjes in en er komt melk uit.
6: Beestenboel. Vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
12: Hé, wat doe jij nou?
11: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
6: Dit is NPO Radio 2.
13: Het is 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier van IJsland heeft gezegd dat inwoners een soevereine keuze hebben gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeerden. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Het werd 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. Het werd daar 1-6. En vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer, op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
15: Leren mediteren? Zen.nl
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Blokhuis.

0: Cock Robin met The Promise You Made.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: En The Promise You Made stond in maart 1986 op nummer 1 in de Verrukkelijke 15. En Bas die sprong al een beetje op, want jij gaat...
2: Ik ga naar Cock Robin toe.
0: Ja.
2: Ja, 21 mei volgend jaar in Arnhem.
0: Nou, spannend is dat. Ik ben bezig om te kijken of ik een filmpje met ze kan maken... voor de komende editie van Top 2000 Agogo.
2: Geek.
0: Dus wij hebben allebei onze Cock Robin interesses. En het is een Amerikaan, tenminste de zanger Peter Kingsbury... die het ook schreef, die in Amerika geen enkel succes had... en in Europa wel en inmiddels in Frankrijk woont... en vanuit Frankrijk opereert, vooral een Europese act is geworden. Cock Robin trapte 2 uur Blokhuis af. We hebben een groot live gezelschap, Bas, in de studio.
2: Ja, ja. Zeven mannen.
0: En vrouw,
2: ja.
0: Ja, het is 2 vrouwen en 5 mannen om precies te zijn... als ik goed geteld heb zojuist eventjes. Want wij hebben Melle en Filien in de studio. Die hebben natuurlijk een ex-nummer 1 hit, inmiddels een nummer 3 hit in de Verrukkelijke 15. Ze gaan nog wat extra dingetjes doen. Dat wordt een leuke uitzending volgens mij. En Bas, dit is even jouw laatste Verrukkelijke 15/Blokhuis.
2: Ja, dat vind ik jammer.
0: Maar dank voor de fly, die was heel lekker.
2: Ja, graag gedaan. Dank aan oma, Wilfried.
0: Daar zijn Limburgse roots. En dan smaakt de fly extra goed. Volgende week is Annelie weer. Dat is ook hartstikke fijn. Maar het was mooi om met jou te doen. Maar we hebben er nog eentje te gaan. We hebben zometeen een wereldhit. Waar gaan we naartoe?
2: Mexico gaan we heen.
0: Lekker zeg. Ja. En we gaan niet de zangeres zonder naam draaien, denk ik.
2: Nee, ik denk het niet. Dat boycott ik.
0: Maar als je, jij boycott het. Nou, als je nog iets anders weet uit Mexico, daar komen we straks nog aan toe. We gaan het tippakket van de Verrukkelijke 15 aanvullen. De kluis van Blokhuis komt zometeen. En ik heb een... Ja, ik was hier wel lekker blijde verrast over. We kennen Johnny Marr natuurlijk als de gitarist van The Smith. En dat was niet de vrolijkste band. Maar wel heel goed, zeg ik daar meteen achteraan. Maar Johnny Marr die heeft een nieuwe track en dat heet It's Time. En ik word hier alleen maar vrolijk van. Een soort post-summer vibes met Johnny Marr. It's Time.

0: Ja, lekker hoor. De White Stripes uit 2005 met My Doorbell. En ik draai je met de reden, want er wordt vaak geklaagd over de prijs van concerten. En Jack White, de helft van de White Stripes natuurlijk, die heeft voor zijn Britse tour nu goedkope tickets. En die zijn dan voor studenten. Dus op de dag van het optreden dan kunnen studenten een ticket kopen op vertoon van hun studentenkaart. En dan kost hij maar £20. Het is een tijd geleden dat ik voor een groot concert voor dat bedrag naar binnen gekomen ben.
1: Ben denk ik nog nooit voor 20 euro naar een concert geweest.
0: Nee, £20 is net iets meer. Laat zeggen €25. Maar ik vind het een heel erg goed idee. En het zou mooi zijn als dit een beetje breder uitwaaide. Met name voor studenten dus. En daarvoor hoorde je Johnny Marr. En Bas had daar een goede omschrijving van. De Smith met een glimlach. Dat is het toch een beetje. Hartstikke goed gedaan. En,
2: verrukkelijke tips.
0: Ja, we gaan even verder met de tips. Het tippakket van de Verrukkelijke 15. Ik ga niet alle 15 tips aan je noemen. Maar we hebben wel een paar nieuwe. En die moet ik toch even aan je voorstellen. Allereerst is daar een nieuwe single van de Haagse hitmakers en stadionvullers. Want dat zijn ze inmiddels. De mannen van Direct. En die stonden al 5 keer op de eerste plaats in de Verrukkelijke 15. Benieuwd of het met deze gaat lukken. De nieuwe single van Direct heet My Friend.

0: zou me niks verbazen. Als die heel hoog zou komen in de vruchtelijke 15. Hartstikke goede tracks. Track My Friend van Direct is dat. En de volgende... Ja, moet ik even een verhaaltje bij vertellen. Want de plaat is nog niet uit namelijk.
1: Nee.
0: Dit is zo raar dat ik toch... We hebben hem toch besloten erbij te zetten. Het gaat namelijk om de nieuwe van Douwe Bob. En het verhaal is dit. Douwe Bob zat voor de zomerstop aan tafel bij Eva Jinek. En toen tokkelde hij een liedje. Een akoestisch een nieuw liedje van hem. En daar kwamen zoveel reacties op. Onder andere van Zac Brown. En dat is in Amerika niet een kleine jongen. Ik weet niet of je het op de socials gezien hebt, maar Douwe Bob werd daar op een dik Amerikaans accent aangekondigd bij een van de concerten van Zac Brown. En toen tokkelde hij zijn mooie nieuwe liedje. En dat was zeer indrukwekkend. Het schijnt dat Zac Brown ook meedoet aan die nieuwe single. Die is er nog niet. Maar Douwe Bob komt ook tijdens de KWF-week, de wensweek die morgen begint, komt hij ook spelen. Dus ik weet zeker dat die single gaat vliegen deze week.
1: Zo.
0: En om nou voor te zijn dat hij met de vrije keuzes erin komt, heb ik dus nogmaals niet de echte single, maar ik heb een klein stukje van die opname die we hadden bij Eva Jinek van voor de zomer, zeg maar. En op basis daarvan durf ik wel te zeggen, dit is een trekje waar we van gaan houden.

Ja, klassiek singer-songwriter liedje. Zou zo van de Amerikaanse West Coast kunnen komen begin jaren 70, de tijd van James Taylor. En dat kan Douwe Bob zeker heel erg goed. Let op, morgenavond dan zit hij bij Eva Jinek. En als hij daar gespeeld heeft, pas dan komt de track officieel uit. Het lijkt me een klein bedankje aan Eva Jinek. Maar nou ja, goed, zo gaat dat in de muziek. Maar Note to Self hebben wij alvast toegevoegd aan het tippakket. En als je hierop wil stemmen, dan kan je dus eigenlijk pas na morgenavond stemmen. Nou, ik hoop dat ik het goed uitgelegd heb zo. Het is een beetje ongebruikelijk. Maar we dachten dat we het één keer zo moesten doen. De derde nieuwe tip, dat is er eentje die ik vorige week helemaal draaide. Het is de zangeres van Salt. En dat is Clio Sol. En ja, er kwamen zoveel mooie reacties op dat ik dacht, we zetten hem er gewoon bij. Hij heet I Only Look To You.

weer prachtig hoor. Ook hier kun je op stemmen, I Only Look To You. En dan heb ik nog eentje en die ga ik natuurlijk helemaal draaien zoals altijd. Het is de zangeres die wereldberoemd werd met Driver's License. Natuurlijk heb ik het over Olivia Rodrigo. Zij komt met een nieuwe track in de stijl van The Cure, zou ik bijna zeggen.

weer. Prachtig hoor. Ook hier kun je op stemmen. I Only Looked You. En dan heb ik nog eentje. En die ga ik natuurlijk helemaal draaien zoals altijd. Het is de zangeres die wereldberoemd werd met Driver's License. Natuurlijk heb ik het over Olivia Rodrigo. Zij komt met een nieuwe track. In de stijl van The Cure zou ik bijna zeggen. Hij heet Serena Joy. En zij completeert de nieuwe tips voor de verrukkelijke 15. Hier is Olivia Rodrigo.

0: bepalen, wat is het toch onwaarschijnlijk lekker. Let It Happen. Op het album Current staat er bijna 8 minuten versie van dat nummer. Maar dat is zeker voor vanavond een beetje veel van het goede. Niet omdat we Tame Impala snel zat zijn, maar omdat we een paar overactieve live gasten hier in de studio hebben. Die heel graag nog eventjes voor een extra dingetje willen komen. En daar ben ik alleen maar super blij mee. Ik heb net al gezegd dat Feline en Melle, of Melle en Feline, hoe je wilt, bij ons live te gast zijn in de studio. Ze hebben een oud nummer 1 hit. Ja, na zo'n optreden hier bij ons, dan kan dat zo weer terug naar nummer 1 gaan. Want dat is met de vorige plaat, de huidige nummer 1 ook gebeurd. Want die was hier vorige week de gast. Je weet het niet. Maar in ieder geval zijn Melle en Feline in de studio. En die zeiden, hey, maar Dolly Parton, daar ga je vast aandacht aan besteden, Melle. Dat zei jij.
1: Zei ik dat?
0: Ja, iemand zei dat jij dat zei tegen. Maar goed, dat hadden jullie goed. Misschien heeft Feline het wel gezegd. En ik zei, ja, daar wil ik zeker aandacht aan besteden. En toen, het mannetje waar wij mee praten, die zei, maar daar willen Melle en Feline graag iets aan doen.
1: Ja, dat sowieso.
0: Ja, ja, ja. Jullie zijn vrij makkelijk met het oppakken van covers ook. Hè? Ik bedoel, je hebt zelf prachtige liedjes. Maar ik zie Feline omkijken. Kijk eens even naar Feline nu. Ja, jij knikt ook.
2: Nou, vooral met Melle. Met Melle is het gewoon heel makkelijk. Ja? Hij pakt een gitaartje en hij kan het meteen spelen. Dat is gewoon zo
0: dat
2: leuk.
0: Scheelt.
2: En dan is het meteen in een eigen jasje.
0: En jij kan het ook meteen zingen.
2: Dat is waar.
0: Ja, dat is hartstikke fijn. Mooi. Maar een van jullie twee, maar ik weet niet, Dolly Parton, betekende dat wat extra? Zei dat jullie wat, dat die overleed van de week?
2: Zeker, ja, ja. Dolly Parton is voor mij, ik denk ook voor jou, wel echt een hele grote songwriting inspiratie. Maar ook gewoon een soort positief mens inspiratie.
0: Ja,
2: echt heel bijzonder vond ik haar.
0: Ja, ja, dat laatste wat je zei vind ik ook echt tof aan haar. Dat soort met een glimlach iedereen verbond en nooit iemand uitsloot. Dat is echt onwaarschijnlijk prachtig van haar. Ik ga straks een trio liedje van haar draaien met Linda Ronstadt en met Emmylou Harris, waar ze een prachtige plaat mee gemaakt heeft. Maar jullie vonden het hartstikke leuk en ik ben daar super blij mee dat jullie wilden ook een liedje voor Dolly Parton spelen. Wessel is er ook bij. Die komt, die staat straks ook in de band. De rest van de band zit nog even aan de koffie. En jullie komen in het volgende uur met jullie eigen werk. Maar ik vind het heel erg tof dat jullie dit eerbetoon aan Dolly Parton willen brengen. Dus jullie bijzondere aandacht voor dit cadeautje, want zo voelt het live uit de studio. Melle, Wessel en Feline met Jolene.

Wat prachtig. Dank jullie wel. Dank jullie heel erg. Ik heb jullie eigenlijk gestoord in jullie soundcheck. De band moet nu weer aan de gang. Heel erg bedankt voor deze. En wij horen jullie het volgende uur weer. Violien was dat met Melle en ook Wessel op gitaar. En ik wil er ook nog eentje draaien van Dolly Parton. Ik ga er een beetje van stotteren, want het was echt prachtig. Dolly overleed afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd. En ik wil je een liedje laten horen wat ze samen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris speelde. Het komt ook uit de podcast die ik zou bijna zeggen, uiteraard gemaakt heb. En ik wil er even bij uitleggen. Ik had al een keer een podcast gemaakt over Dolly Parton. Dat was vorig jaar toen haar man, Carl Dean, overleed. En je zou dat kunnen zien als deel 1 van de podcast over Dolly Parton. Dat bespreekt een beetje haar begin tot haar grote doorbraak en tot Jolene en I Will Always Love You. En in de tweede podcast ga ik wat verder. Ook de andere stijlen die zij beoefend heeft. En ook de standpunten die ze had. De enorme ruimhartigheid die zij had naar mensen. Het feit dat ze nooit iemand wilde veroordelen. Dat ze altijd met een glimlach mensen tegemoet trad. Ik vind Dolly Parton echt een ongelooflijk inspirerende vrouw. Niet alleen om de muziek die ze maakte. Maar ook om de woorden die ze sprak. En hoe ze met andere mensen omging. Als je daar meer over wil weten. Dan vind je mijn podcast op NPO Luister. Of op al die platforms die er zijn waar je podcasts kunt streamen. Maar hij heet Blokhuis de podcast. Ik heb hier een prachtig liedje uit van het album Trios. En dat is een ander ding waar Dolly ook heel erg zich druk over maakte. En dat was het milieu. Zorg goed voor de wereld. En daarom zongen ze dit liedje, geschreven door Neil Young. Het is After the Gold Rush.

20 jaar oud. 20 jaar oud. Ja, Amy Winehouse met Tears Dry on Her Own uit 2006. En omdat dat 20 jaar is, en vul de verlanglijstjes maar vast in. Dit najaar komt dat album Back to Black als driedubbelaar uit. Met allemaal extra materiaal. En voor ons Nederlanders zeker leuk. Want een van die discs, disc 3, als je nog in ouderwetse cd's denkt, is het volledige concert van Amy Winehouse 8 februari 2007 in Paradiso. Ik was daar niet bij, maar ik ben wel gezegend met dat ik Amy Winehouse ooit een keer in Londen live heb gezien. Wat een vrouw was dat ook. En wat een vrouw was Dolly Parton ook. Zeg, dit waren twee hele grote achter elkaar. Dolly Parton die door het glazen plafond ging voor veel vrouwen. Die haar eigen plek bevochten heeft als componiste. En haar eigen rechten beschermde. En zoveel goeds heeft gedaan. En waar uiteindelijk iemand als Amy Winehouse ook van geprofiteerd heeft. Die haar eigen muziek kon maken. En wat ongelooflijk zonde is dat die maar eigenlijk twee echte platen heeft gemaakt. Maar met veel liefde gedraaid. Eerst Dolly Parton samen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. En daarna Amy Winehouse. En dan komen we nu bij een band uit Sydney. Ze zijn al een jaar of 10 bezig. Hebben een nieuwe...

0: wat grappig zeg, veel liefde voor deze plaats. Je hoort hem ook haast niet meer. Everlast, What It's Like. Uit 1998. Het is Eric Schrody. En hij was eerder de frontman van The House of Pain. Weet je wel, van Jump, Jump, Jump Around. Ja, ja, ja, dat was ook lekker. Maar deze is heel leuk om weer eens te horen. En ik draai hem ook met een reden, want Everlast heeft een nieuw album uit. Ja, waarom draai je die dan niet? Ja, omdat deze toch zoveel lekkerder is. Maar weet, Embers to Ashes heet zijn nieuwe plaat. Kun je ook naar luisteren. Kan ook. Maar wij draaien deze. What It's Like. En we gaan op stap. We gaan op reis. We gaan naar...
1: Blokhuis. Wereldhit.
0: We gaan naar...
2: Mexico.
0: Mexico, ben jij daar geweest?
2: Ik ben er nooit geweest.
0: Ik ook niet. Nee. Ik zou er best nog wel eens naartoe willen.
2: Ja, staat wel op mijn lijstje.
0: We reizen naar het prachtige Mexico. Milo Breedveld heeft daar 8 jaar gewoond. Heeft daar gewerkt als journalist in Mexico dus. En hij woont weer in Nederland met zijn Mexicaanse liefde. Een uitruilproject, denk ik. Nee, weet ik niet. Maar het idee is om volgend jaar weer terug te gaan. Dus wij houden Milo in de gaten. En Milo houdt voor ons de Mexicaanse muziek in de gaten. Het gemis van tequila, voetbalwedstrijden en feesten is te groot. Hij gaat terug met zijn lief. En gelukkig is daar de Mexicaanse muziek. En een liefde die hier in ons koude kikkerlandje net zo lekker valt als in Mexico. Want die Mexicaanse muziek, jongens, luister, dit wordt lekker. Hier is Milo.
3: Dag Leon.
0: Hey man.
3: Het was dit keer wat moeilijker om een goed nummer voor je te vinden. Want naar mijn mening valt de muziekproductie dit jaar wat tegen in Mexico. Eigenlijk is er vooral rondom het WK veel geproduceerd. Maar laten wij het na de uitschakeling in Monterrey van de Nederlands elftal deze zomer daar maar even niet meer over hebben. Toch is er ook in een minder jaar altijd wel een nummer te vinden van Fuerza Regida. Een van de meest populaire muziekgroepen in Mexico. Dit keer maakten zij een nummer over een beeld dat heel erg veel terugkeert in het land. Ruige jongens die de harten veroveren van respectabele dames. Een dame die graag een matcha latte drinkt na de yoga, terwijl hij net uit de cel komt en whisky tegen de lippen drukt. Het zorgde in ieder geval voor een heerlijk nummer genaamd Matcha Latte. U hoort het nu op NPO Radio 2.

eerst het idee van de wereldhit had, toen had ik dit soort muziek in mijn hoofd. Wat is dit heerlijk zeg. Matcha Latte van Grupo Firme uit Mexico. En met dit nummer doen we de uitnodiging. Geef ons een liedje uit Mexico, een liedje over Mexico. Het liefst niet van de zangeres zonder naam. Dat is hartstikke goed hoor, maar ik zoek iets creatievers en dan kunnen we dat het volgende uur draaien. Ik heb nog één mooie van de Womack Sisters. Volgende week ga ik daar een podcast over maken, dat beloof ik je. Want dit zijn de dochters van Womack en Womack. En de kleindochters van Sam Cooke. Wat een familie is dat zeg. Je kunt er ook op stemmen in de

0: Alsof het ook uit Mexico komt, maar dan komt het niet. Het is uit de familie Womack, de Womack Sisters. Ik zei het net al, het zijn dochters van Womack en Womack. En in die zin dus ook kleindochters van Sam Cooke. Ik beloof je, volgende week kom ik hierop terug, want hier zit natuurlijk een prachtig verhaal voor een podcast in. If I Let You van de Womack Sisters kun je opstemmen. nporadio2.nl/v15 zou ik lekker doen.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is. De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier, bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of er passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6.000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn opvolger Håkon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer, op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
3: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF, tegen kanker voor het leven.
9: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
10: Leren mediteren, zen.nl.
11: Beestenboel. Jannie van der Heijden en André van Duin duiken in de wondere wereld van de dieren.
12: Deze keer hebben we het natuurlijk over gezondheid.
13: Oh ja?
11: Ontdek de bijzondere band tussen mens en dier.
14: Kun je ook uitleggen hoe Silly dan werkt?
15: Je gooit de brokjes in en er komt melk uit.
11: Beestenboel. Vanavond om 21:30 bij Max op NPO 1.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
18: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Blokhuis.
19: BNN Vara. Zomer op je radio.

0: to give it up.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: En het is een lied met nog een stevige staart natuurlijk. In 77, 76 draaide alles al om de disco. En ja, of Marvin Gaye ook even een disco-nummer wilde opnemen. Nou ja, dat werd zoiets als dit. Het was bijna een parodie op disco. Duurde 12 minuten. Het kwam op het prachtige live-album Live at the Palladium. Hij zong zelf ook zijn achtergrondvocalen en speelde keyboards. En ja, dit werd een relatief succes. Tot 2013. Toen we het meesterlijke Blurred Lines van Pharrell samen met Robin Thicke kregen. Ja, toen ging het een beetje mis, hè?
2: Zo. Dat, ik hoorde het net. Ik had nog niet gelezen dat dit in draaiboek stond.
0: Ja, je hoort de feel wel. Dus het is, wat er gebeurde is de erven Marvin Gaye. Want Marvin Gaye was hier zelf natuurlijk al niet meer bij. Die is al lang overleden op dat moment. Die klaagde hem aan voor plagiaat. En dit is een heel bijzonder plagiaatgeval geweest, want er is geen noot hetzelfde. Dus het gaat hier niet om dat er een motiefje, of dat er een baslijn, of dat er een stuk melodie is gejat. Het gaat alleen om de feel. En dat snap je wel, want het heeft inderdaad exact dezelfde feel. Maar ja, de grens wordt wel een beetje dun. Hoe dan ook, Pharrell en Robin Thicke, die hebben dat verloren en die moesten flink betalen. Dus dat Gotta Give It Up van Marvin Gaye, dat heeft behoorlijk wat centjes opgeleverd. Goed, tot zover Marvin Gaye. We gaan verder met fijne muziek. We hebben dit uur nog een live optreden van Feline en Melle, maar dan hun eigen muziek. En daar kijken we al naar uit, want wat waren die goed zo net al. En we zijn nog op zoek naar een nummer dat op de een of andere manier iets met Mexico te maken heeft. Het liefst niet al te vaag en obscuur, maar iets wat uit Mexico komt. Een artiest die uit Mexico komt, of een nummer dat over Mexico gaat. En er komen al mooie suggesties binnen, maar er kunnen er zeker nog bij. Laat het ons weten via de gratis Radio 2-app. Dan heb ik nog een paar fijne liedjes voor je. Bijvoorbeeld een nieuwe van een Canadese zangeres. Ze speelde ooit mee in de serie Nashville. Een van de weinige series die ik gezien. Jij knikt, jij kent hem ook.
2: Ja, ik ken hem. Ik heb hem niet gezien, maar ik ken hem
0: wel. Het is best een leuke serie. Maar ook weer niet wereldschokkend. Maar ze zong ook vocalen op dance tracks. Dus het is een veelzijdige dame. Of je zou kunnen zeggen, een goede zangeres. Nu doet ze wat ze zelf wil. De naam is Lennon Stella. En dit is Unforgivable Things. En ik vind het heel erg mooi. Thank you.

0: heerlijke liedjes. Dit is Chemistry van Sammy Sonic. En als ik door de dubbele ruit heen kijk, dan zag ik de band in Unisync daarop dansen. Dus volgens mij viel die aan de andere kant van de ruit ook wel goed. Het kwam uit 2001. Geschreven door Dan Wilson. En die man die kon wel liedjes schrijven. Voor Closing Time ken je waarschijnlijk wel van de band. Die schreef hij ook. Maar hij schreef ook mee aan Someone Like You van Adele. Om maar weer eens iets heel anders te noemen. Goed, ik heb daaruit al genoemd. De speelplaats daarachter, daar heb ik zicht op. En daar zie ik een mens of 7 met instrumenten dan wel stemmen klaarstaan om te treden, want op te treden. Want in de studio zijn Filien en Mel. Van harte welkom jullie twee.
1: Thanks.
2: Dankjewel.
0: Jullie dachten op de radio, dan nemen ze allemaal mee. De hele vriendenkring.
2: Ja, klopt.
0: En dat vind ik leuk.
2: Wij ook.
0: Welkom back zou ik bijna zeggen. Het vorige uur hebben jullie de zomer even uitgesleurd uit de soundcheck voor een Dolly Parton liedje. Ik kan je vertellen, inmiddels op de app, die is goed gevallen. Daar werden de mensen heel blij van. Was ook het goede liedje op het goede moment natuurlijk. Maar nu moeten we het even ergens anders over hebben. Filien en Melle, jullie hebben allebei een eigen carrière, maar als het samen gaat, dan is het toch op de een of andere manier wel magic. Wat is dat met jullie?
1: Ja, goede vraag. Ja.
2: Een beetje een gelukje.
1: Ja. Jullie vinden het blijkbaar leuk. Dus.
0: Jullie proberen van alles, maar dit blijft plakken dan. Ja. Of zo. Nou, Melle, jij hebt het album komt volgens mij over anderhalve week uit of zo.
1: Ja, EP'tje inderdaad.
0: Of, nou ja, goed. Maar daar staan wel meer. Je werkt wel met meer mensen samen.
1: Klopt, ja. Zeker voor die EP was het idee ook om daar een soort collab EP van te maken. Ja, en Filipien moest daar natuurlijk sowieso ook op. En een soort reworks EP. Dus die liedjes die zijn al eerder uitgekomen. En op het origineel At My Worst stond Filipien ook al. En dus nu weer.
0: Jij zegt Filipien, ik zeg Filien. Wat zullen we ervan maken?
1: Flip.
0: Het kan steeds korter.
2: Allemaal.
0: Ja, nou, oké. Ja. Iets met veel in ieder geval. Ja. Maar dan weer zeg ik, met al die collabs, zeg maar, is dit de tweede keer dat met Filien toch wel heel goed werkt. Filien, voor jou ook prettig, of niet?
2: Zeker. Ja, ik vind het heerlijk om samen te werken met jou. Dat is echt top.
0: Ja. De band die hier nu staat, hè, hoort die bij een van jullie? Of is dit... Dit is de band van Filien.
1: Ja, het is vooral jouw band.
2: Deze helft is voor mij.
1: En deze Wessel helft nog meegenomen.
2: Is voor Melle.
1: Even van de straat geplukt.
0: Wessel hoort bij Melle.
2: Klopt.
0: En de rest bij jou, Filien?
2: De rest hoort bij mij.
0: De rest hoort bij jou. De rest is Jur op drums, Thijs op bas, Tinko op gitaar. Margie toetsen en zingt. Dan hebben we Wessel dus op gitaar. Die hebben we net ook al mee horen spelen bij Jolien. En we hebben Melle en Filipien. Hoor ik nu net. Ook prima. Zullen we het gewoon lekker bij Filien houden? Want dan hebben we gewoon de naam zoals we die steeds geroepen hebben. Jullie flikken het om 2 keer de eerste plaats te halen in de Verrukkelijke 15. Maar jullie maken, ik zei het net al even. Jullie maken ook steeds, ik weet nog de vorige keer dat jullie hier waren. Toen speelden jullie, wat speelden jullie ook alweer? Die cover die zo ontzettend bleef hangen.
2: Wat was dat? Heb je zo'n cover gedaan?
1: Ik weet niet. Echt, zeg maar 2 weken geleden?
0: Of nee. Dat was Train, hebben jullie 2 weken geleden gedaan. Dat was ook al zo goed.
1: Dat hebben wij vorige keer nog gedaan.
0: Het was toch ook iets... ik weet het niet meer. Maakt niet uit.
1: Moet ik straks eventjes dan zeggen.
0: Ik ga dat uitzoeken of ik haal weer dingen door elkaar. Dat heb je op mijn leeftijd. Maar hoe dan ook, is dat ook iets waar jullie jezelf aan scherpen, zeg maar? Want je schrijft je eigen liedjes, maar je staat natuurlijk altijd op de schouders van de reuzen voor je. Dus is dat ook de manier waarop jullie dat gebruiken om die liedjes allemaal te spelen, om ze te doorgronden?
2: Nou, ik cover eigenlijk alleen maar liedjes met jou. Jij bent echt de cover queen.
1: Ja, ik doe ook heel veel. Ik speel ook echt gewoon nog op bruiloften hier en daar. Ja. En dan speel ik echt gewoon van alles en nog wat. Maar liedjes. Kijk, het leuke is dan dat ze vaak bijvoorbeeld bij de radio vragen: kies een liedje wat je niet zomaar zou kiezen zelf. Ja. Wat je niet. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld vorige keer hadden we inderdaad Train gedaan. Ja, we vinden het allebei een heel mooi liedje, maar het is toch wel een ander genre dan wat we normaal doen. En dan is het juist leuk om daar je eigen versie van te maken.
0: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel onbeleefd van al die radiomensen dat ze altijd om een cover vragen. Want jullie hebben zelf prachtige liedjes.
2: Maar we moeten ook uitgedaagd worden.
0: Maar nu heb je 2 eigen liedjes. Tenminste, Filien. Nee, 1 liedje van Melle, 1 liedje van Filien. Zo is het eigenlijk.
2: 1 liedje van samen en 1 liedje van Melle.
0: Excuus, zo is het. Ik wil nog wel even zeggen dat ik had het net met Melle al even over. Volg Melle op Insta, want dan kom je ook weer prachtige covers tegen. Ik zag Tilda was heel van de Beatles. Ja, je kon me opvegen. Dat vond ik zo mooi. Je hebt in je eentje heb je ook iets heel... Een echt een gave om dat heel mooi intiem en klein te houden. En dat pad van je kleine telefoonschermpje af. Zeker als je je oortjes in hebt. Dat is heel erg mooi. Dat is de geheimnistip voor deze week. We gaan nu luisteren naar Remember Us. Ja, die kennen we. En daarna een mooie van Feline. Waste a Life. Dan moet het even gitaren gewisseld worden, geloof ik. Ja. Nou, daar komen we het gewoon even tussen. Dus laten we eerst maar even gaan genieten van het nummer dat, ja, eerlijk gezegd net nog gedraaid is. Maar nu de live versie. Altijd leuker. Feline samen met Melle. Remember Us.

0: afgelopen. Wat jammer. Hij ging lekker, jongens. Dat was echt heel erg mooi.
1: Thanks, Leo.
0: Er worden nu twee gitaren gewisseld. Dus dat geeft mij eventjes de mogelijkheid om... Ik krijg hier een vraag binnen. Waar kan ik Feline vinden op Insta? Begint al door dat met PH te schrijven. Dat helpt.
2: Feline Music. P-H-I-L-I-N-E Music.
0: Ja, dus zoek die. Maar ik had het net over Melle op Insta. Maar dat maakt verder niet uit. Maar dat
1: doe ik heel veel samen. Dus, ja, als je er één vindt, vind je de ander waarschijnlijk ook.
0: En de kleine liedjes zijn wonderschoon daarop. Dat is toch wel heerlijk van die socials. Dat daar gewoon een heleboel onzin op staat. Maar als je algoritme een beetje voor elkaar hebt, dan vind je daar zulke fijne dingen op. Bijvoorbeeld prachtige liedjes van deze twee. Even kijken, want de gitaren zijn volgens mij... Ja, een 12 string, dat is natuurlijk sowieso een... Of is er geen 12 string? Nee, je hebt alle stemknoppen aan de bovenkant zitten. Dat is bijzonder.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik dacht even...
2: Oh, wow.
0: Ja, ik denk dat is een 12 string, maar het zijn er 6, maar allemaal aan de bovenkant. En het is geen Fender, of wel? Nee. Ja, dit is grappig. Ik wou nog even zeggen, want dat wil ik toch zeggen, en dan kun je daarna het nummer spelen. Er staan nog niet echt concerten gepland voor jou, nog niet, hè, Feline?
2: Nog niet.
0: Nog niet, maar die komen zeker. Die dus komen dat gaan we in de gaten houden. Zeker. En Melle, die doet... Ja, jij doet het gewoon echt klein.
1: Ja, ik doe een huiskamerconcerttoertje. Omdat dus inderdaad dat akoestische EP'tje eraan komt, dacht ik, dan doe ik een toertje wat daar ook bij past. Dus ook gewoon heel klein en akoestisch. Dus helemaal.
0: En is dat al vol? Of als ik nog een huiskamer heb, kan ik dan nog...
1: Het is gisteren aangekondigd en de eerste huiskamer is al vol. Dus je moet wel een beetje snel zijn.
0: Nee, maar als je zegt, ik heb een grote huiskamer.
1: Oh, zo. Ja, ik wil heel graag bij je komen spelen.
0: Nee, ik zeg als luisteraar.
1: Ja, elke luisteraar met een grote huiskamer, kleine huiskamer mag ook. Dan kom ik gewoon spelen. Moet je even een DM sturen en dan fixen we het.
0: Kijk, dat zijn afspraken die gemaakt kunnen worden. Oké, okay, nou dan weten we dat. Ja. Dat kan van jullie ook. Maar ja, als het bij mij is. Ja, nou, ik moet even, dan moet ik nog even iets voor organiseren. Dat weet ik nog niet zeker.

0: wat heerlijk is dit zeggen. Wat ontzettend tof. Je hoorde eerst Remember Us. Dat wou iemand nog weten. Hoe heet dit werkje? Het heet Remember Us. En daarna hoorde je Waste Alive. En dat was heerlijk. Ik vind eigenlijk dat jullie een band moeten beginnen met z'n allen. Gewoon bandnaam erop plakken.
1: Grote band.
2: Dat wil ik ook.
0: Daar hebben we het later nog wel eens over. Ja. Ongelooflijk fijn dat jullie er waren. Dankjewel. En dit was heel erg mooi. Jemig zeg. Ik begin een beetje gehecht te raken aan dat live vlog hier. Het is toch wel heel erg tof. Je hoorde Feline en Melle live hier in de studio. En je hoort nu een opgenomen plaat. Billy Idol, White Wedding.

0: Shopgirl?
1: Ja, ik vind dit dus heel erg goed. Misschien is het wel... Nee, het is gewoon heel erg goed. Kate Ballinger is de naam. Ze is een singer-songwriter uit Charlottesville, Virginia. 4 jaar geleden debuteerde ze. En op deze nieuwe single... Ja, het is een beetje Chloe Kisha. Daarachter nog een klein beetje ABBA. En dan zit je bij mij sowieso goed. Jij kijkt me aan alsof ik...
2: Ja, nee, ik vind wel dat het wat heeft.
1: Oké.
2: Ik vind wel dat het wat heeft.
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Shopgirl, daarvoor hoorde je Billy Idol met Wedding. Dat is allemaal prima. En hier is een nieuwe van Benny Sings. Dat is ook hartstikke leuk. Hij heet You Love

0: Beetje roven. Beetje banken overvallen. Op de pilletjes. Scooby Snacks, dat zijn ecstasy-pilletjes. En er zaten wat Pulp Fiction samples in. Daar moesten ze ook even wat voor regelen, geloof ik. Maar goed.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: De Fun-Loving Criminals waren dat. En Stefan Tetelepta die zegt... leuk voor een Agogo mini-documentaire. Die is er geweest. 2 of 3 jaar geleden hebben we Joey, de frontman van de Fun-Loving Criminals... uitgebreid gesproken. En dat vind je op het Top 2000 Agogo YouTube-kanaal nog wel terug, Stefan. Maar je kunt het niet allemaal gezien hebben. Maar hij bestaat dus al. En ondertussen zijn wij, Bas, op zoek naar een vrolijk dingetje uit.
2: Uit Mexico.
0: Mexico. En jij hebt iemand gevonden.
2: Heb iemand gevonden. Uit Lisse hebben we Ed aan de telefoon.
0: Ed, goedenavond.
3: Hey, goedenavond,
0: Neo. Ik hoor uit betrouwbare bron dat jij een beetje sowieso in Mexicaanse sferen zit vandaag.
3: Ik zit behoorlijk in Mexicaanse sferen, ja.
0: Vertel.
3: Ik heb heerlijk net zo'n heerlijke burrito gegeten. Aha. Ja, dat staat er wel in.
0: Ja, nou ja, dan staat je hoed al goed op je hoofd vandaag.
3: Een mooie mijn sombrero die hangt al klaar.
0: Jij bent de man in Lisse die met de sombrero oploopt. Hé, luister, jij hebt een bekend, maar totaal vergeten nummer, denk ik eigenlijk, hè, uit Mexico.
3: Ja, ik denk wel. Het zat nog wel een beetje heel ver weg in mijn geheugen, inderdaad. Ja,
0: want ik ken luisteraars die gaan meteen, wiki op en googelen. Mm-hmm. Maar jij wist deze.
3: Ja, nee, precies. Ik heb dan zo'n mooie playlist met allerlei landen hits.
0: Oh ja.
3: En deze die staat daartussen, ja. Ja, zeker.
0: Over wie hebben we het?
3: Het gaat over Ana Gabriel.
0: Mm-hmm.
3: En de song is Boy A Terre. En daar is een werk met Beelschouw.
0: Dat ga je, dat zeg jij wel. Maar dat gaan we eens even checken. Ik heb er nu al zin in. Hij is prachtig. Dankjewel, man.
3: Dankjewel, Leo.
0: Fijne avond.
3: Fijne
0: avond. Hoi, hoi. Hier is Ana Gabriel. Inmiddels is ze 70 jaar oud, zag ik. Voy a ser uit Mexico.

0: om veel redenen. Ontzettend leuk liedje. Het is een Belgische band, The Green Crow Collective. En ze hebben een nieuwe track uit en die heet Educate the Billionaires. Dat is toch wat we nodig hebben. Nou ja, goed, dat was de ene laatste. Zometeen is hier de albumshow met Corné. Die zit er al helemaal klaar voor. Die heeft prachtige plaatjes klaar liggen. En ik heb er nog eentje. En dat wordt volgende week wordt dat bijzonder. Ja, pas, dan ben je het niet meer.
1: Helaas.
0: Ik ben echt blij dat Annelie terug is dan. Maar ik vond het heel erg leuk met je. Dus daar ligt het niet aan. Maar je mag altijd komen kijken. Want we hebben volgende week iets bijzonders. Dan hebben we Ed Struilaert. En die gaat een eerbetoon spelen aan dat prachtige Continuum album van John Mayer. Daar gaan we je volgende week ook veel meer over vertellen. Ja, en nog andere dingen. Ik denk de week daarna een podcast. Ja, wat zei je?
1: Kom ik misschien toch nog even langs.
0: Ja, je bent van harte welkom. Volgende week zijn we er weer. En dan live muziek. Liedjes van John Mayer. Graag tot dan en een fijne avond verder. Hoi.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat... zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year... en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet. Naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academisch Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest en was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen wisselvallig en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPOradio2.nl. De albumshow.

de top van de hitlijsten in Engeland. Het is de eerste plaat waarop U2 een politieke stelling inneemt. Veel songs hebben namelijk protestteksten zoals Sunday, Bloody Sunday die je net hoorde en Surrender. Van harte welkom, albumshow zondag 30 augustus 2026.

0: volledige album opgesplitst in twee hoofdstukken. Het eerste deel gaat over het feest zelf, dat deel is vrijdag verschenen. Maar het tweede deel, dat zich richt op de stilte na het feest, komt pas later uit. After Part 1 is deze week ons album van de week. Dit is Davina Michel en Pinky Swear.
1: Album van de week.

0: Het een gigantische hit werd. In Amerika haalden maar liefst 4 singles van deze plaat de top 10 van de Billboard Hot 100. En de plaat werd geproduceerd door Chris Thomas, die ook achter de knoppen zat bij het debuutalbum van Sex Pistols en die zelfs een paar nummers op The White Album van de Beatles produceerde.
1: Triple Classic.

Davina Michel. Later in de albumshow nog twee stukken van dit album. Kick betekende in 1987 de definitieve doorbraak van de Australische band In Excess. Mede dankzij de eerste single van het album Need You Tonight, dat wereldwijd

AXS Need You Tonight van de Triple Classic Kick uit 1987. Daarvoor hoorde je nog Mystify en New Sensation. Destijds, 3 april 1995, de eerste plaat ooit die ik draaide op toen nog Radio 3 aan het begin van de Kort en Klein Show. New Sensation in AXS. El Camino, Black Keys, dat is het zevende album van dit rock duo uit Ohio.

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woo!
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 10 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook niet mogelijk. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer dan nog, op de meeste plekken droog. Maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vanaf naar een graad of 15 vannacht. En morgen een wisselvallige dag bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Deze week is het de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPO Radio 2.

Dat was het derde en laatste album van de band. In Utero was de opvolger van het gigantisch succesvolle Nevermind. En frontman Kurt Cobain die wilde met dit nieuwe album terug naar het oorspronkelijke harde geluid van de band. En daardoor werden er wel wat minder exemplaren van verkocht.

0: van Mumford & Sons, dan hoor je I Will Wait en Lover of the Light. Laat het weten via de gratis app NPO Luister. Ga je voor album nummer 1, Say No More, of album nummer 2, Babel. NPO Radio 2.
1: 80s Classic.

Lionel Richie en Dancing on the Ceiling met Say You, Say Me. Het was het derde studioalbum van Lionel Richie. Dat stond vol met hits. Het titelnummer C'est La, die je net hoorde. Ballerina Girl en Say You, Say Me, die hoorde je net. Maar tot nummer 1 schopte dit album het nooit. Opvallend is dat Lionel zich na dit album terugtrok uit de muziekbusiness en pas 10 jaar later weer met een nieuwe plaat op de proppen zou komen. En daarvoor dus die suggesties voor de tweestrijd Say No More en Babel van Mumford & Sons. Nog 1 liedje te gaan om te stemmen via NPO Luisteren. Welke mag ik zo meteen voor je draaien? Ga je voor album nummer 1, Say No More, en dan hoor je Little Lion Man and The Cave. Of ga je voor album nummer 2, Babel, dan hoor je I Will Wait en Lover of the Light. Laat het weten via NPO Luister. After Part 1, zo heet het nieuwe album van Davina Michel, ons album van de week. En het is een albumproject bestaande uit 2 hoofdstukken, waarvan het eerste deel net is verschenen. En wanneer het tweede deel verschijnt, is nog niet helemaal duidelijk, zal nooit lang duren. Luister naar Round

0: tweestrijd.
1: Zo heet die album van de week, Round I Go van Davina Michel. Titel van het album is After Part 1. En straks in het laatste uur van de albumshow nog een liedje van dit album. In het kader van de tweestrijd duik ik even in de appjes. Een appje van Erika, album nummer 2. Eva zegt het eerste album. Ook Jay voor album nummer 1. Dan nog Rick. Jo uit Heerlen gaat ook voor het eerste album. Zegt wel, ja, 2 is natuurlijk heel erg goed. Maar ik ga voor album nummer 1. Tommy voor het tweede album. En Sam die zegt, ik ga voor Sigh No More. En dat is hem geworden. De winnaar in de tweestrijd.
0: De tweestrijd.

0: album show.
1: Corné Klein.
2: The Time, The Bird en Jungle Love in de album show. Afgelopen dinsdag werden we opgeschrikt door het verdrietige bericht dat Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Van alle kanten stroomden de eerbetonen binnen. Dolly is een van de grootste countrysterren aller tijden. En was echt een fantastische zangeres. Iemand die wist te verbinden, die barrières doorbrak en veel goeds voor de wereld heeft gedaan. En wij draaiden als tribute vanavond in de albumshow twee nummers van haar 13e studioalbum. Vernoemd naar een van haar grootste hits. Dit is Jolene.

begin van het album Jolene, het titelnummer. En dit was Randy op NPO Radio 2. Straks in het volgende uur nog de XL Classic. Liedje dat duurt 12 minuten en is afkomstig van The Temptations. Welke dat is, dat hoor je zo in de albumshow. Nu Golden Earring met zometeen Johnny Make Believe na Hold Me Now.

0: plaatje van George Cormans. Dit was Johnny Make Believe. En dan heb ik het over het album Face It. Daarvoor hoorde je Hold Me Now op NPO Radio 2. Straks het laatste uur van de albumshow met muziek van Counting Crows. Ook van Bruce Springsteen. En uiteraard die XL Classic van The Temptations.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
12: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt daarom vergeldingsacties aan. Voor de kust van Cyprus wordt nog altijd gezocht naar de opvarenden van een veerboot die vanmiddag zonk. Aan boord waren bijna 270 mensen. Zeker 8 opvarenden kwamen om en na 17 wordt nog gezocht. De kapitein en 8 bemanningslieden zijn opgepakt. Het is niet duidelijk waar ze van worden verdacht. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of er passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daarover geen duidelijkheid geven. En de politie deed daarom onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. Duizenden mensen hebben vandaag de Bloemenzee bezocht voor de overleden Noorse koning Harald. Zeker 10.000 mensen liepen volgens de politie langs het paleis in Oslo. De uitvaart van de koning is over anderhalve week op woensdag 9 september. Harald overleed vrijdag. Hij was 89. In de Eredivisie zijn vandaag 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Daar werd het 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd gewonnen met 6-1. Het weer nog. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen volgt een wisselvallige dag. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
13: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
16: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
15: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Wat een grote zaal. Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
19: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
20: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
21: Ik red me wel, hoor.
20: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
18: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
22: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
23: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. De albumshow.

En voor de verandering speelde Bruce de meeste instrumenten zelf. Met name de synthesizer en de drummachine. Zijn E Street Band doet sporadisch mee. Maar dit is toch echt een solo-album van Bruce Springsteen. Het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone zette dit album Tunnel of Love ooit op plek 467 van beste albums ooit gemaakt. Zometeen nog één liedje van het album van de week van Davina Michel. Album heet After Part 1. The Temptations hoor je straks. 12 minuten genieten van heerlijke Motown Soul bij de XL Classic. Maar nu Hard Candy van Counting Crows. En dat is het vierde studioalbum van deze groep, met daarop de oorspronkelijke versie van Holiday in Spain. Later natuurlijk een duet, een samenwerking met Bluff. Maar ook de Joni Mitchell cover Big Yellow Taxi staat erop. Dat notabene een zogenaamde verborgen track was, helemaal aan het eind van de cd. Aan het

0: Monster Part 1, waarvan het eerste deel net is verschenen. Het is onze album van de week en we zijn toe aan de derde track die we vanavond van de plaat gaan draaien. Rest mij nog te zeggen dat Davina Michel ook op tour gaat om het album te promoten. En dat doet ze naast Nederland ook in Londen, Parijs en Berlijn. Dit is My Oh My.
1: Album van de week.

0: Bradley Cooper. Je hoorde Shallow van A Star Is Born, musical uit 2018. Met dus in de hoofdrollen Lady Gaga en acteur Bradley Cooper. Muziek bij deze film verscheen datzelfde jaar als soundtrackalbum. En de nummers op het album zijn ook uitgevoerd door diezelfde twee hoofdrolspelers. Tot zover de albumshow van vanavond. Geniet nog van één liedje van dat album, Lady Gaga en Bradley Cooper.
1: What this is. You hiding love songs?
2: No, I wouldn't say I was hiding it. I just started putting it down on paper when we were at home. I don't know, it just sort of fell out of me, I guess. Not on this page.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
4: ik red me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited.

0: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
4: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Middernacht, het is nu maandag 31 augustus. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

werd ik nog jouw zoon. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben, is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over de vermogensrendementsheffing en sociale zekerheid. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid, melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental in Nepal en Tibet inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Zo'n 3000 mensen worden nog vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Iran was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben ook na een lange dag onderhandelen nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken duurden tot het begin van de nacht. De partijen besloten toen dat er vanaf komende ochtend 9 uur verder wordt gepraat. De coalitie is het onderling vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal